komen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter, maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rap

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Kanaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Goedenavond. Dit is Loe FM. Met nu Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
1: Ja, goedenavond. We zijn weer compleet. Het is het eerste Uurtje Factuurtje waarin we weer een tweetal gast hebben. Afgelopen maand hebben we gewoon gezellig met Ellen met elkaar zitten praten over allerlei dingetjes. Maar we gaan nu echt weer officieel verstarten. En we hebben ook een heel officieel karakter hebben. Want we gaan praten over de opening van de kunsthal.
2: Kunstlokaal.
1: Kunstlokaal, dat mag niet zeggen. Het CTC in Elburg. Want ja, iedereen vraagt zich af wat gebeurt er op de Beekstraat. Nou goed, daar gaat Letty straks het een en ander over vertellen. Want die is, ben je de directeur eigenlijk, Letty?
2: Nou, dat vind ik niet een woord wat bij mij past.
1: Nou ja, maar je bent wel directeur.
2: Ik ben de hoofdhuurder van het pand. En dan ben eigenaar van Kunstlokaal Elburg.
1: Wij gaan je noemen directeur.
3: Cultuurverbinder.
1: Ja, dat is
2: bij het Centrum voor Cultuur.
1: Nee, maar dat is CTC maar... dat te maken. Dat
3: is zo mooi
1: klinken. Lorenza zit tegenover haar. Lorenzo, sorry, Stensen. Die gaat praten over CTG en Jongerenfestival. We gaan straks lopende de uitzending gaan we nog even bellen met Henny Doppenberg. En wie is dan Henny Doppenberg? Nou, dat moet hij ook weten. Want die doet elk jaar het Kulenhoppen in Elburg. Ik ga er helemaal over stotteren, zeg. En die heeft al een voor mij doet ze de derde keer. Daar gaan ze straks een onder. Dat is ergens in oktober op Werelddierendag gaan ze het houden.
3: Dat is 4 oktober.
1: Ja, 4 oktober gaat ze het houden.
3: Echt
1: en dan
3: waar?
1: Gaan we met z'n allen in een restaurant eten.
3: En dan gaan we allemaal dieren eten. Kan dat nou? Dat is een goede eerste vraag.
1: Ja, dat is inderdaad. Dat had ik al staan. Ik denk, nou, goh, dat gaat goed. We gaan straks een hele hoop horen. We gaan eens even kijken. Muziek, Sweet About Me.

0: Ja, luisteraars, dit was Sweet About Me. En we gaan straks luisteren naar Horse with No Name van Amerika. Dus ik kan niet missen. Dat is een verzoeknummer trouwens. We gaan even praten met Letty. Hoe gaat het? Want jij komt dus een beetje elke maand wel in de uitzending. Nou, ja, niet elke maand.
1: Maar vaste gast hier.
0: Ja, daarom is ook geen probleem. Maar vertel, hoe is de ontwikkeling met jouw...
1: Ja, goed.
0: Winkel wil ik zeggen, niet zeggen. Jullie atelier.
1: Ja, atelier. En kunstlokaal.
0: Ja.
1: Goed. Heel druk met voorbereidingen, ontwikkeling, maar heel positief. Dus ik dacht, ik trek eens aan de bel om te vertellen over hoe het gaat. En ook wat er vooral in de planning staat.
0: Ja.
1: Ik denk, we zijn nu zo'n 2 à 3 maanden bezig met verbouwen, schilderen, inrichten, plannen maken. Ik heb heel rustig aan al op de woensdagen en de zaterdagen ben ik open geweest voor pop-up workshops. Was hartstikke leuk. Kinderen, volwassenen die van alles kwamen doen.
0: Ze weten te vinden ook.
1: Ja, het waren ook wel toeristen. Dat was de markt van toen. Dus ik denk, die periode die is nu voorbij. Die was heel leuk. Maar nu is het eigenlijk tijd om te beginnen met wat ik daar echt wil. En dat is ook wel echt vooral ook voor de lokale mensen. Ik zeg altijd van kinderen van 2 tot kinderen van 102 en ouder. Dus de doelgroep is heel breed.
0: Dus ik mag voorlopig nog komen.
1: Zeker als je ervoor open staat om creatief te willen spelen en ontdekken. En je durft dan aan. Omdat je bent nieuwsgierig naar een beetje kunst en vooral ook elkaar ontmoeten.
0: Ik stuur Ellen wel.
1: Ja, Ellen, ook hartstikke welkom. En vanaf vandaag, ik denk, ik trap hem hier af. Vanaf vandaag tot volgende week donderdag hebben we een besloten opening. Hebben we in Kunstlokaal samen met het Centrum voor Cultuur. Die huizen onder hetzelfde dak. En ga ik vanaf nu iedere dag een van de activiteiten online
0: ploppen. Leuk. Ja, want jullie hebben een site.
1: Ik heb van Kunstlokaal Elburg mijn eigen site, inderdaad. Ja, en daar komt iedere dag, daar staat al een soort conceptprogramma op. Maar daar staat ook de belofte dat ik die ga vullen begin september. Nou, dat is het inderdaad al, begin september. Dus die belofte ga ik ook nakomen.
0: 3 september is het alweer, hè?
1: Precies, dus ik loop al achter de feiten aan.
0: Ja, zeggen.
1: Ja, dus vandaar, ik denk, dit is een mooie stok achter de deur. Vanaf vandaag, iedere dag komt er wat aanbod op. En dat wordt ook op de socials gedeeld, op Facebook en op Insta. Daar kan je hem ook vinden, kunst.lokaal.elburg. Dus volg dat ook vooral voor de meest actuele dingen.
0: Ja.
1: En de eerste, die geef ik gewoon alvast weg hier. De eerste die erop komt, en daar heb ik ook al een paar van in de boeking staan, van mensen die spontaan binnenkwamen. Dat zijn creatieve kinderfeestjes. Kijk. Hartstikke leuk.
0: Verjaardagsfeestjes.
1: Als je een kind hebt en je denkt, ik wil een feestje vieren. Ik wil schilderen in donker met neonverf. Ik wil een tasje versieren. Ik wil robotjes maken. Ik wil slijm maken, want dat mag thuis niet. Dus ik kan het lekker in Kunstlokaal Elburg doen. Ik kan smeren met spullen. En ik kan kliederen en ik kan lol hebben. Taartje versieren kan erbij. Dus ik heb verschillende pakketjes. Ik heb een mini pakketje. Een pluspakket.
0: We hoeven dus niet meer met de ballenbak. We gaan gewoon naar jou toe met z'n allen. Maar hoe oud moeten die kinderen wezen? Van welke leeftijd ze wezen?
1: Ik denk als je... kinderfeestjes die vier meestal vanaf een jaartje of 5, 6.
0: Ja, ja.
1: Dus ik denk dat is aan ouders. Kinderen van 4, die zijn ook welkom. Alleen daar moet je zelf niet verwachten dat ze met hele dan moet je geen hoge verwachting hebben van een kunstwerk wat mee naar huis gaat. Ik denk die leeftijd van 4 tot 6 gaat het vooral over creatief spelen.
0: Begrijp ik. Heb je een idee ook wat dat
1: Maar die zijn welkom.
0: Wel, heb je een idee wat het gaat kosten? Een kinderfeestje?
1: Ja,
0: idee, natuurlijk heb je wel wat.
1: Ja, als we toch bezig zijn.
0: Ja, gaan we doen.
1: Het kleine pakketje, dat is een uurtje knutselen of dingen maken. Lekker een glaasje limonade erbij. Ik hang een slingertje op. Is €12,50 per kind. Het medium pakketje, daar komt dan nog iets lekkers bij. En er is ruimte om gezellig aan tafel een liedje te zingen. Cadeautjes uit te pakken, die is €15. Wil je echt een pluspakket, waar ik ook taart haal. En dat kinderen zelf een taartje kunnen beschilderen. Waar meer tijd is, 2 uur lang, is €20 per kind.
0: Maar heb je een feestje van 2 uur, 2,5 uur? 2 uur is exact 2 uur. Dan, ja?
1: Ja, nou ja. ongeveer 2 uur. Ik ga niet op de minuut.
0: Stel me voor dat ik ga gewoon even doordromen. Stel me voor dat er een stuk of 20 kinderen komen. Moeten er ouders er ook bij zijn of regelen we dat al?
1: Nou, ik denk dat de meeste mensen geen kinderfeestje geven van 20.
0: Nee.
1: Dus dat is iets waar we over in gesprek moeten.
0: Oké, goed.
1: Op zich, ik ben.
0: Nee. Hebben ze begeleiding? Ja, uiteraard moet er. Ik kan me voorstellen.
1: Nou ja, hangt ook een beetje van de leer. Ja. Op zich niet. Ik ben docent beeldende vorming. Ja. Ik heb op kinderopvang gewerkt. Dus ik kan wel een groep kinderen
0: daar
1: aan en creatief begeleiden. Dat is de achterliggende vraag. Ja, dat kan ik aan. Ik heb een VOG, dus dat is allemaal.
0: Gaat allemaal goed worden.
1: Ja, dat gaat allemaal goed. Dus je kinderen zijn bij mij in goede handen.
0: Ja. Duidelijk. Leuk. Dat kan. Morgen kunnen ze boeken, bij wijze van spreken.
1: Ja, nou, ik heb er al 3 geboekt. Kan, als je, weet je, klim achter de computer en het bedrijf achter Kunstlokaal Elburg is dan Studio Havinga.
0: Ja.
1: info@studiohavinga.nl en stuur een berichtje wat je wil.
0: Oké, maar dat is niet het enige wat je gaat doen?
1: Nee, maar dat is natuurlijk nog spannend, want ik ga er iedere dag 1 weggeven.
0: Ja, oké, ja, weg, ja, inderdaad. Ja.
1: Maar dus het gaat voor alle leeftijden
0: dus
1: zijn.
0: Dus je komt hier eigenlijk, maar je gaat niks vertellen?
1: Nou, ik kan wel een beetje vertellen.
0: Oké. Hey Ellen. Ik zit net even te denken aan die meneer en mevrouw die hier kwamen met die gekko's en dat soort toestanden allemaal.
2: Ja.
0: Dat is ook leuk hier.
2: Dat leek je ook een leuk verjaardagspartijtje. Ja. Nou, voor mij niet.
0: Ze is
2: met die
0: showroom de studio uitgerend.
2: Nee, die gingen gewoon hier met een slang zitten klooien. Daar hou ik niet van.
0: Ja, het was ook voor jou als iets oudere kinderen waren. Nou, in ieder geval ook voor
1: maar dan zou ik er dus van maken schilderen met een slang.
0: Ja,
1: dan moet je de slang dus in de verf dopen en dan kan je daar een schilderij mee maken. Ja. Nee, ga ik niet doen.
2: Een dode slang dan, hoop ik.
1: Nou, dat vind ik zielig.
2: Nee, maar een levende is nog zieliger.
1: Dat is ook wel weer waar.
2: Ja, wat een toestand.
0: Nee, maar dat gaat goed komen.
2: Ja,
0: gaat
2: ja.
0: Goed komen.
2: Okay.
0: Hey, even, want ik zei het even tijdens de muziek ook. Ik ga het toch even zeggen. Ik een hele hoop positief geluiden hoor ik. En soms zit er iemand tussen. Ja, iedereen zegt alles tegen mij. Dat is een beetje het probleem. Ja, goh, weer een pandje wat eigenlijk winkel was. Daar gaat nu wat gaat er eigenlijk inkomen? Dat is het verhaal. Dus nu heb jij verteld van de kinderfeest. Het probleem helemaal weer opgelost natuurlijk. Maar het is echt belangrijk dat die de komende maanden gewoon goed bekendgezet wordt.
1: Ja, en ik denk dat is het. Want nou, ik hoorde van sociale dingen en dat stukje. Ik denk dat de combinatie die we in Kunstlokaal hebben, tussen commercieel en gesubsidieerd, dat een hele mooie combinatie is om elkaar overeind te houden en hele toffe creatieve dingen en aanbod te kunnen creëren. En ook vooral omdat het niet voor iedereen betaalbaar is. Ik heb toevallig de folder ook meegenomen. Ook voor ander aanbod, voor kinderen, jongeren, wat er komt. Het is echt niet alleen maar gesubsidieerd. Het is ook gewoon iets wat je kan afnemen. Maar er is dus wel voor mensen die iets meer moeite hebben om dit soort dingen te betalen, heb je het volwassen kindpakket van de gemeente. En dan gaat subsidie niet naar mij. Ik ben gewoon ondernemer daar in die locatie. Maar wordt het toch toegankelijker om aan kunst en cultuur mee te doen. Op de flyer zelf staat vooral, dat heb ik dus nagevraagd, lidmaatschap bij een sport- of muziekvereniging. En daar hoort ook kunst- en cultuuraanbod bij.
0: Dat
1: kunnen wij invullen. Maar als iemand dit leest en die denkt van, oh ja, daar hoort geen kunstlokaal of kunst bij. Dat hoort ook daarbij. Dus dan kunnen mensen een tegemoetkoming krijgen. Ook dat ze bijvoorbeeld, als ze niet genoeg geld hebben daarvoor, zeggen van, joh, wij gaan wel dat creatieve kinderfeestje boeken.
0: Schiet me zo ze binnen, gaan ze even Lorenzo toe. Maar na schoolse opvang?
1: Nee.
0: Nou, ik ga dat geen. Heel erg negatief.
1: Ja, nee, ik word geen.
0: Misschien zo te binnen geven of van
1: En opvang, dat is echt meer BSO. En dat is van de periode van school totdat een ouder er klaar voor is om het kind op te halen.
0: Begrijp
1: ik zeg wat oneerbiedig. Ik bedoel, je hebt hele leuke kinderopvang. Dat wil ik niet worden. Er komen wel maakmeerdagen. Dus dan kan je als kind, jongere leeftijd, iets oudere leeftijd, kan je 2 wisselende groepen van ongeveer 1,5 uur kan je komen maken. Maar vooral dat maken staat voorop. En het gezellig hebben met elkaar. En niet de opvang waar je iets verzint om te doen.
0: Nee, oké, begrijp ik. Maar goed, het kan wel deels een invulling wezen.
1: Het kan deels een invulling. Ja. Het is naschools aanbod.
0: Ja, naschools aanbod.
1: Maar goed, als je net wat meer in die termen zit, denk ik van dan snap je misschien.
0: Ja.
1: Ja, ik ben, ja, nou ja.
0: Hey, in jouw gigantisch mooie gebouw heb je ook uiteraard de combinaties met CTC. Zeg je dat goed?
1: CVC, Centrum voor Cultuur.
0: Ja, voor Cultuur. Ja. Daar werk jij voor, Lorenzo?
3: Ja.
0: Ja, mooie combinatie trouwens allemaal, toch?
1: Ja, en dat is dus die combinatie van...
0: Vorig niet gezegd
1: ik
0: worden,
1: als ondernemer
0: maar, ja.
1: En het Centrum voor Cultuur... Ja. Als culturele partij die echt het culturele veld aanjaagt en ondersteunt. En daarnaast dus, vorige keer was Lisbeth hier van Stichting Wiel. Mm-hmm. En daarnaast ook het stukje sociaal domein.
0: Ja.
1: En ik denk dat die combinatie gewoon heel erg mooi is. Ja. Ja.
0: Is het, hoe moet ik dat nou zeggen... Vorige keer zat je hier en toen kon je het nog niet zeggen eigenlijk dat er afspraken waren met Wiel, et cetera, et cetera. Nou, dat is nu wel geregeld. Was het nou noodzakelijk? Oh, laat ik het anders. Stichting Wiel had dit toch ook kunnen neerzetten?
1: Ja, dat of had je kan echt, ik eigenlijk had je niet echt, beantwoorden. Dat
0: nee,
1: is een
0: of
1: vraag
0: had je echt een ondernemer als jou nodig? Van oké, ik huur het pand en ga kijken of ik goede huurders erin kan krijgen. Medehuurders.
1: Ik denk het. Ik denk dat ik vooral gewoon vanuit mezelf heb gedacht en hier nu een poosje rondloop en dit een gemis vind op deze manier. En ik vooral bij mezelf ben gebleven daarin. Dus ja, of Wiel dit had kunnen doen, ja, misschien
0: nee,
1: wel.
0: Ik probeer je zin in Stichting Wiel, maar probeer, goh, jij bent een ik ken jou nou een paar jaar denk ik. Maar goed, je bent echt een ondernemer in zang en ja, je pakt het gewoon op uiteindelijk. En dat je daardoor wel een Wiel en
1: ik denk wel dat het sneller gaat op deze manier. Ja, want klopt, ik heb ook wel projecten gezien en dat zijn dan subsidies. En daar wordt nagedacht over een projectplanning. Ja. En dat moet weer voorgelegd worden aan die. En daar wordt dan weer over vergaderd. En daar wordt dan alles tot van de puntjes tot puntjes moet dat op papier helemaal geregeld zijn. En daar gaan soms zomaar maanden en jaren overheen.
0: Ja, klopt, ja.
1: Dus ik ga ook een beetje gieren door het leven nu. Maar dat is wel omdat je dan op een gegeven moment van start moet. En ik denk dat het stukje is dat je doet en gewoon begint.
0: Lorenzo, jij gaat een jongerenfestival weer organiseren. Dat had je verleden jaar ook gedaan volgens mij.
3: Ja, ik niet alleen met een groep.
0: Ja, oké. Nou, uiteraard is het niet eentje. Dan is wel heel moeilijk, denk je. Wat ga je doen? Want jij ziet, jouw kantoor zit ook in het kunstlokaal? Of,
3: Ja, het kantoor van het CVC zit in het kunstlokaal ook. Mooie samenwerking ook.
0: Lekker dicht in de stad ook. Je bent dicht bij de mensen. Want jullie zaten in het museum, denk ik.
3: Ja.
0: Ja, het lijkt ook heel dicht bij de stad. Maar heel ver is het ook. Voordat je er überhaupt bent. En nu ben je gewoon echt de stad gelijk in.
3: Ja, klopt.
0: Wat ga je doen? Wat zijn je plannen?
3: Nou, eigenlijk gaan we doen wat we vorig jaar wat heel goed bevallen is. Ja. En dan gaan we gewoon nog flink wat schepjes bovenop gooien. Dus dat is het idee. Ik kan wat dingetjes vertellen, maar ook een heleboel is geheim.
0: Er zit er weer iemand die niks kan vertellen.
3: Ja, maar dat is leuk, want als je het blijft volgen op de socials, dan kom je veel tegen. We zijn ook nog druk bezig met de organisatie, met de partij die betrokken zijn. Wordt een hartstikke tof aanbod. Het aanbod van vorig jaar voor degenen die zijn geweest, die weten het. Voor degenen die niet zijn geweest, we hebben allerlei leuke makers gehad. Creatief aanbod, workshops, dansen, hip-hop, trommelen, muziek, schilderen, echt van alles. En vanuit daar zijn we gaan kijken van wat is de jeugd goed bevallen? Waar gingen ze heel erg aan op? Waar zijn ze gelukkig van geworden? En natuurlijk, waar hebben we goede feedback op gekregen? Ja. En vanuit dat perspectief zijn we gaan kijken eigenlijk met verschillende ondernemers, makers, met de creatieve partijen die betrokken zijn. Ook de organisaties natuurlijk die betrokken zijn. Van wat kunnen we aanbieden en hoe kunnen we het nog beter doen?
0: Staat er al een datum?
3: Ja.
0: Dat mag je nog niet zeggen of...
3: Jawel. Januari 15.
0: Oké. Okay. Ja. Januari?
3: De 15e.
0: Ja, oké. 15 januari.
3: Ja,
0: okay.
3: 27.
0: Want verleden jaar heb je het in het Huiken gedaan.
3: Ja.
0: Was succesvol.
3: Zeer succesvol.
0: Dan mocht ik als oude kerel mocht ik niet binnenkomen.
3: Is dat zo?
0: Ja, ik ben geweigerd.
3: Oh jeetje. Ja. Nou, misschien moet je eens een workshop dan bij Letty doen.
0: Oké. Okay. Ik heb er echt voor gestaan. Nee hoor, nee
3: je bent van harte welkom.
0: Ik heb wel een paar keer rondgelopen en mijn hond laat ik daar altijd in die hoek. Dus het was een geweldig succesvol eigenlijk gebeuren. Dus als het minimaal zo goed wordt, dan
3: Nog beter.
0: Nog beter.
3: Ja.
0: Ja?
3: Ja, vorig jaar zijn we...
0: Toen hadden jullie ook een bekende zanger. Wie was het ook weer? Die vorige keer?
1: Stef Eckel.
0: Ja. Oh ja, voor jij inderdaad.
1: Eckels.
0: Ja.
3: Eckels.
0: Ja, ja, ja.
3: Stef Eckel.
0: Die gaat weer terugkomen of gaan we iemand anders krijgen?
3: Nee, nee. We zijn, het was heel goed bevallen. Er is ook heel veel bezoek geweest. Ook veel, veel online verschenen. Alleen we, ja, jongeren zijn natuurlijk van... willen steeds verrast worden.
0: Ja,
3: net als wij volwassenen natuurlijk aangekomen.
0: Ja.
3: Dus we zijn heel erg op zoek nog. We zijn in gesprek nog. Er zijn al wel wat dingen besloten ondertussen. Alleen ja, dat zijn dingen die, die gaande het festival bekend worden gemaakt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ik weet nog goede gaan en muziek luisteren. Denk zoiets aan Pommelien.
2: Nee, ik heb daar nog iets over te vragen. Want jij kiest nu voor America. Iedereen denkt dat ik dat doe, want het is mijn lijflied.
3: Echt?
2: En als je nou die, ja, als je die jonge mensen nou wil verrassen, nodig America's uit. Waarom kies je voor zo'n nummer?
3: Ja, ik weet niet. Ik vind het altijd wel heel interessant ja, waar het nummer ook over gaat. Hè? Van als er dingen gebeuren en wat doet de naam er nog toe? En ja, ik weet niet. Ik voelde hem gewoon en ik kwam ineens op. En ja, misschien ook wel dat ik hier ben. Dat ik dat wist ergens.
2: Ik heb het uitgestraald, de energie,
3: ja,
2: denk
3: dat
2: ik
3: is
2: of
3: het.
2: Zo.
3: Ja.
2: Weet je waar het liedje over gaat?
3: Dat ga je me vertellen, toch?
2: Nou ja, ze zeggen dat het over drugs gaat, maar dat is dus niet zo.
3: Nee.
2: Nee, het gaat eigenlijk over het zoeken naar rust.
3: Ja, dat...
2: En dat is misschien eigenlijk wel heel actueel, ook al is dit nummer uit 1972.
3: Zijn we allemaal een beetje naar op zoek, toch?
2: Nou, deze keer ben ik niet verantwoordelijk.
0: 50 jaar oud.

0: luisteraars. Dat is zich heilig tegen Ellen draaien weg, maar ze wil gewoon niet
1: dat
0: wegdraaien.
1: Dat kan niet.
0: Het gaat om paden natuurlijk, hè?
1: En rust.
0: Oké. Jongerenfestival. Toch even nog terug naar verleden jaar of het vorige editie. Lorenzo, hoeveel jongeren waren er?
2: Hoeveel jongeren waren er? Nou, rond de 450 gasten.
0: Oké, gasten.
2: Waarvan 95% jongeren is binnen de doelgroep. Sommigen wat jonger en inderdaad ook wel eens een keer een ouder of een volwassene die langskwam.
0: En je had verwacht 2,500.
2: Nou ja, we hadden niet echt een doel gezet. Maar voor mijn gevoel, zeg maar, in de organisatie had ik zoiets van... Nou, weet je, als ik dan een cijfer mag noemen... dan denk ik, als we 250 bereiken voor de eerste keer... dan we het heel goed gedaan hebben. Nou, dan gingen we dus...
0: Dan was je echt heel, heel gelukkig, denk ik.
2: Bijna twee keer, ja.
0: Dan heb je dagen op genoten, denk ik.
2: Ja, absoluut. Weken.
0: Ja, weken. Ja. En hoeveel gaan jullie nu op 15 januari?
2: Ja, mijn focus ligt wel een beetje rond de 1000 dit jaar.
0: Ja, kan dat in? Ja, het kan wel in. Natuurlijk kan het. Ja, het ligt wel in. Gaat organiseren natuurlijk. Maar.
2: Zeker. Als iedereen een beetje meehelpt, dan gaan we dat wel redden, hoor.
0: Ja.
3: Ja, en die grote sportzalen, die worden helemaal omgebouwd tot feestpodium en dat allemaal. Dus daar kunnen echt heel veel jongeren in.
0: Maar nu van de meer dan 100% vergroten, dat moet je een beetje oppassen, is nu gaat zeggen, hè? Van de 450.000 in één keer. Denk je dat dat gaat lukken?
2: Ja, zeker. We hebben de ruimtesorganisatie en de locatie kan het ook aan.
0: Hoeveel jongeren hebben we in Nederland, in Elburg? Zo ongeveer, waar praten we over?
2: Dat is een hele goede vraag. Nee? Nou, wij zouden dan Elburg en omstreken moeten noemen.
0: Want jullie, de 400, 450 jongeren of gasten die er waren, die komen specifiek van een paar scholen af? Of is dat...
2: Het gaat allemaal via socials, over het algemeen.
0: Echt wel, ja.
2: Ja, dus dat is echt niet concreet te noemen. Dat is echt...
0: Geweldig.
1: Nou, dat is het wel. Ongeveer 6.800 jongeren tot 25 jaar.
0: In Elburg.
1: Dus je kan veel groter inzetten. Ik zeg het ook wel eens tegen Rob. Hè. Je moet groot denken. Ja. Niet zo klein.
0: Ja, het ligt er al wat voor
1: dus
0: artiesten.
1: Dus nu 1000 volgend jaar. Ja, jij wilde toch nog een leuk cadeautje geven.

0: Ga je die pommelien inhuren?
1: Weet je wat pommelien kost een avondje?
0: Ja, dat voor je meevallen. Ja, dat voor je meevallen. Annemarie, hè?
1: Inderdaad, wat zeg jij?
0: Annemarie.
1: Ja, Annemarie, ja, maar die hoort niet bij, bij de jeugd, denk ik. Je hebt Annemarie van den Berg hier in Elburg.
0: En die speelt nu met een band.
1: Een eigen bandje en al soort dingen meer. Maar ja, goed.
0: Wat voor soort muziek hebben jullie?
1: Van alles.
0: Van alles en nog wat?
2: Ja, ja, we zoeken qua artiest meestal iets uit wat gewoon heel goed ligt en waar veel over gepraat wordt.
0: Noem eens wat.
1: Pommelien Thijs.
3: Nou ja, vorig jaar was dat bijvoorbeeld Stef Eckels. Ja. En dat was omdat het ook vanuit de doelgroep kwam.
1: Ja.
3: Dus we houden onze oren en ogen houden we ook open. Er wordt ook dit jaar wordt er weer een maatschappelijke stage aangekoppeld. Dat jongeren ook zelf meehelpen en meedenken in de voorbereiding naar het festival toe. Dus op die manier haal je ook gewoon veel op. En er is een groep die houdt van hip-hop. En er is een groep die houdt meer van trends of hardcore of hardstyle. En er is een groep die houdt heel erg van Nederlandstalige muziek. Dus daar proberen we een gezonde combinatie in te maken.
0: Leuk.
3: Dat er voor ieder wat wils is.
0: Ja, super. Komt helemaal goed.
1: Duidelijk. Een en ander wordt gesubsidieerd door de gemeente. Er zijn subsidies hangen eraan, maar er zijn ook een heleboel sponsoren natuurlijk.
2: Ja, we hebben dit jaar veel sponsoren en daarbij ook direct de vraag.
1: Ja?
2: We zijn ook op zoek naar sponsoren. We zijn op zoek naar verbinding en contact met de ondernemers en mensen die wat voor het goede doel willen doen. We hebben het hard nodig ook. Zeker voor dit jaar, maar ook om te groeien. We hebben verschillende opties. Daar kan... daar kan Letty zometeen nog wat meer over vertellen. zoals ik zei, we hebben het hard nodig om te groeien. Daarmee wil ik ook zeggen dat we ook de ruimte hebben voor sponsoren. Hè. We hebben ook ruimte om gezien te worden als bedrijf, als ondernemer, als creatieve ambassadeur. Willen we ook graag een handje helpen in de bekendmaking van jouw merk, jouw product, jouw diensten. Hè, je bent ook natuurlijk verbonden met een doelgroep die net begint te werken. Misschien zit te denken om te gaan werken, maar zeker nog heel lang moet werken.
1: Nou ja, dat wou ik zeggen. Je toekomstige klanten zijn het.
2: Ja, misschien wel tot een 80ste. We weten het nog niet. Hè? Dus,
1: inderdaad. Letty, vertel. Wat
3: ja,
1: voor
3: want
1: mogelijkheden
3: ik had zo'n mooi
1: zijn,
3: lijstje had ik gemaakt, inderdaad.
1: Ja.
3: Nou ja, je kan sponsoren middels geld. Dat is natuurlijk inkopen, ja. Hè, geld. En daar hebben we bepaalde pakketjes hebben we daarvoor samengesteld. Dus sponsor je onder de €150, dan krijg je onze eeuwige dank. En dan krijg je wat PR op de socials van ons. €150 tot €250 dank PR. En dan komt er een vlaggenlijn, een vlaggetje op de vlaggenlijn op het festival. En die vlaggenlijn die komt bij de selfie spot te staan. Dus heel veel jongeren die delen dan ook weer de selfie spot. Die wordt leuk ingericht. Daar komen de sponsoren achter. Eigenlijk net als wat je bij de sport ziet. He, dan zie je zo'n sporten voor zo'n scherm staan. Dat idee. €250 en daarboven komt er ook nog het logo op de beeldschermen. Er zijn een aantal beeldschermen in het Huiken. En daar is dan een soort een loop met precies. Dus daar komt dan ook je logo op en het programma en dat allemaal. En dan €500 en daarboven. Dan krijg je de gelegenheid om bijvoorbeeld ook je eigen banner en je eigen promo op het festival te doen. Dus om daar zelf met materiaal of zelf te komen staan. Dus dat is het pakket wat we bieden. Heb je zelf nog geniale ideeën wat ik niet noem? Neem vooral contact met ons op. Vinden we leuk. Dat was geld. Verder kan je ook sponsoren in Natura. Wij hebben een mystery box. Dat was vorig jaar ook. Die wordt dit jaar ook weer verstopt op het festival. En dan kunnen kinderen en jongeren die kunnen daarnaar op zoek. Nou, dat wordt een hele spannende prijsvraag wordt dat. En het is leuk als die mystery box gevuld wordt met allemaal toffe gadgets en materialen en cadeaubonnen van lokale ondernemers. Dus dat is een mogelijkheid. En je kan ook als vrijwilliger kan je bijdragen. De opbouw, de afbouw, de voorbereiding, handjes op het festival zelf bij de activiteiten, meekijken, meedenken, meedoen. Dus dat is iets. Dat zijn mogelijkheden die wij hebben bedacht om onze handje te helpen.
1: Is de bedoeling dat dit jaarlijks gaat gebeuren nu?
3: Nou, het liefst wel.
2: Dat is onze droom, dat is onze wens.
1: Kan je een constructie van vrienden van maken.
3: Ja, hele goeie. Nou, dat soort tips. Dus,
1: leuk.
3: En daarnaast, want dit was het stukje sponsoren voor het Jonge Festival.
1: Ja?
3: Is het ook heel fijn. We hebben ons ingeschreven bij de Rabo Club. Dat is zo'n rotwoord ook. Ik ben de Rabo Club Kas actie.
4: Ja.
3: Daar staat het jongerenfestival ook op. Vanaf 7 september tot en met 29 september kan daarop gestemd worden. We gaan het op de socials van het Centrum voor Cultuur ook delen. Ja. Dus volg het Centrum voor Cultuur op Insta, op Facebook. En dan ga je dat ook voorbij zien komen. En stem dan op het jongerenfestival, want daar zitten ook weer geldbedragen aan. Zodat er nog meer mogelijk is en we de jongeren van de straat kunnen houden. En ze leuke creatieve activiteiten kunnen aanbieden.
4: Geweldig, dat hebben we een mooie leaflet ook. Wat is dat dan?
3: Ja, en dat is iets, dat is een soort voorloper op het jongerenfestival. We zijn dus ook bezig met jongerenaanbod vanwege dezelfde reden. Ga achter dat schermpje vandaan. Ga niet zomaar doelloos blijven hangen op de straat als er ook dingen te doen zijn. En dat wordt in Elburg en het Harde wordt dat georganiseerd. Deels ook in Kunstlokaal Elburg. Proeflessen zijn in september en begin oktober. Die proeflessen die zijn gratis. In Kunstlokaal Elburg kan je fashion workshop volgen. Je kan tekenen, schilderen en je kan leren goochelen. Heel leuk, lessen in verwondering. In Studio Keramiek, dat zit vlakbij aan de Rozemarijnsteeg, kan je keramiek op de draaischijf doen. Mm-hmm. Geef er een mooie draai aan. En op het Harde bij de scouting, de Gustav Adolf groep, kan je bouwen met hout. En dan eerst in het klein en dan ga je echt groots bouwen. Dus dat is echt...
4: Ga je de hoogte in?
3: Ja, Folly Factory heet dat. En die proeflessen die zijn dus gratis in september, begin oktober. En na de herfstvakantie, dus eind oktober tot en met begin december, is er dan een aanbod van 3 tot 6 lessen voor een heel schappelijk prijsje van €25. In het totaal, waar jongeren dan lekker, lekker mee
4: kunnen
3: doen.
4: Rommelen.
3: Een lekkere lessenserie. Ja. En daarnaast, ik ben niet te stoppen, daarnaast is er ook nog op de donderdagavond in Kunstlokaal Elburg, is er de jongerenhub. En dat is...
4: Wat is een jongerenhub?
3: Een jongerenhub is een vrij plaats eigenlijk, niet om te vrijen, maar een vrije plaats waar jongeren samenkomen, creatief dingen maken, elkaar ontmoeten, lekker kunnen chillen. Dus dat zijn geen workshops waar echt een vast aanbod is, maar daar gaan ze eigenlijk zelf hun aanbod.
4: En waar wordt die gedaan dan? Ook bij
3: in Kunstlokaal.
4: In Kunstlokaal,
3: ja,
4: okay.
3: Dus aan de Beekstraat 53 op de donderdagavond van een uurtje of... 6:30 tot 9:30.
4: Ja, dus niet te vergelijken, is Escape er eigenlijk nog?
3: Ja, Escape is een jongerencentrum.
4: Ja.
3: En dat is aan de ene kant soortgelijk, want dat is ook een soort jongerenontmoeting. Mm-hmm. Of dat soort, dat is een jongerenontmoetingsplaats.
4: Ja.
3: Wat ik weet van Escape is dat ze wisselende activiteiten hebben. En wat er bij Kunstlokaal Elburg is, het draait altijd om kunst.
4: Ja,
3: dus je gaat iedere donderdagavond ga je met kunst bezig. Dus het is ook het meest geschikt voor jongeren die op andere plekken dat niet vinden. En die denken, ja, maar ik wil anderen ontmoeten die ook kunst maken.
4: Ja,
3: en dat lijkt me leuk om dat daar te doen.
4: Nou, geweldig. We gaan even muziek luisteren. Wat hebben wij? Chris Isaak.

0: Ja, luisteraars, we beginnen al langzaam door ons tijd heen te komen. Waar je op gaat letten. Dus we hebben, dat had ik ook beloofd, Henny gebeld. Dag Henny, hoe is het met jou?
1: Hey Rob, hartstikke goed.
0: Dat is een tijd geleden weer. Volgens mij al meer dan een jaar geleden dat het niet langer is. Ja, maar mij gaat het prima, joh. Onkruid vergaan. Ja, is dat zo? Verleden jaar had je geen kulehulp in Elburg.
1: Nee. Elburg is zelfs al even best wel even geleden.
0: Ja.
1: Het voorjaar, de laatste die we gedaan hebben, was het voorjaar in Harderwijk.
0: Oké, ja.
1: En volgens mij is Elburg echt al een paar jaar geleden. Dus hoog tijd.
0: Ja, kun je nagaan. Vertel, Henny, vertel even kort, wat is kulehulp? Want een hele hoop mensen weten het, maar er zitten hier ook twee gasten die echt niet weten waar we het over praten, volgens mij. Kulehulp in Elburg.
1: Nou. Ja. Kulehulp in Elburg. Wij gaan met kulehulp op een zondagmiddag. En in dit geval wordt dat 4 oktober aanstaande. Tussen 12 en 5 gaan we wandelen door Elburg. Waarbij we 6 restaurants aandoen.
0: Ja.
1: Die allemaal een heerlijk herfstgerechtje met een bijpassend lekker glaasje wijn of bier. Of non-alcoholisch, als daar de voorkeur voor is.
0: Mm-hmm.
1: Daarvoor zorgen. En dat gaat in. Eigenlijk zie je gewoon ook het hele dorp met. Stad moet ik zeggen. Ja. Met kulehoppers rondlopen. Want het zijn.
0: Pas op met dorp, hè. Het is echt een stad. Anders gaat niemand komen naar jou.
1: Sorry Rob.
0: Nou, het maakt mij niks uit. Maar.
1: Maar dat is dus het verhaal. We gaan gezellig met z'n allen van restaurant naar restaurant. En iedereen heeft eigenlijk aan het eind om 5 uur 6 gerechtjes het bijpassend drankje op. En ja, het is gewoon een beleving. Het is gewoon met z'n allen gezellig genieten en samen eten. En je ziet gewoon heel veel vriendengroepen, families en dergelijke.
0: Ja, dat is duidelijk.
1: Door de stad trekken.
0: Ja. Want je mag de naam van de restaurants wel even opnoemen die dan deelnemen. Dan weet je dat in ieder geval. Want je hebt niet de eerste, de beste volgens mij.
1: Nee, zeker niet. En het is ook heel leuk. Want er zijn ook een aantal restaurants bij die wel eerder mee hebben gedaan. Maar die dan bijvoorbeeld andere eigenaren hadden.
0: Ja.
1: Of ook gewoon compleet nieuw zijn. Of overnamen door een zoon of iets dergelijks. De restaurants die meedoen, dat zijn Bistro Lulu, restaurant Luca, restaurant Achter de Poorten. Dat is een oude bekende, ook in de, met dezelfde eigenaar moet ik zeggen, of eigenaresse. Le Havre, die is nieuw. Zilverzoen doet mee en Olde Rechthuis doet mee. Dus we hebben echt een leuke club restaurants.
0: 6 stuks. En uit die 6 is maar 1 restaurant die nog de oorspronkelijke eigenaar heeft. Ze hebben allemaal nieuwe eigenaren.
1: Ja.
0: Dat is wel leuk.
1: Ja, inderdaad, nieuwe eigenaren. Of zelfs zoals Bistro Lulu was natuurlijk voormalig van Edwin Koster met een andere naam. Maar ook een andere insteek nu, hoor. Een heel andere
0: restaurant. Ja, dat is niet te vergelijken. Nee, dat ben ik met je eens. Ja. Nee, ik zie ook bijvoorbeeld Bistro Zilverzoen. Ja, god, dat de zoon heeft wel overgenomen. Maar het is toch een andere eigenaar.
1: Zeker.
0: Leuk.
1: En als je kijkt naar Le Havre, is natuurlijk helemaal nieuw. Maar Peter, die is voor mij een oude bekende. Want Peter Kok heeft al eerdere kulehoppen meegedraaid in Harderwijk. Dus die weet ook. En die was ook meteen heel enthousiast. Ja. En Natasja was van Achter de Poorten meteen heel enthousiast. Ja. Dus dat is ook leuk om te merken dat de ondernemers het gewoon weer heel erg leuk vinden om een keer een kulehoppen in Elburg te doen.
0: Ja, duidelijk. Je gaat gewoon met. Ja, je geef je op bij jou. Of groepjes, net hoe je het wil. Ze moeten in ieder geval bij jou opgeven. En of jullie organisatie dan. En dan begint het zondag 4 oktober. Dat is wel Werelddierendag, hè?
1: Ja,
0: dus
1: dat
0: heb
1: ook.
0: Je ook mensen die vega zijn. Kan het ook een restaurant die veganisten
1: zeker
0: eten? Ja, gelukkig. Want anders is het wel heel erg sneu. Maar dat maakt voor niks uit. Het begint om 12 uur. Ergens in de stad. Ik heb zelf een paar keer meegemaakt.
1: Mm-hmm.
0: En ik vond het altijd het grote voordeel. Ik ben een moeilijke eter. Dus ik lust niet alles. Maar ja, wat er aan drank neergezet, dat lust ik wel. Dus het ging altijd verkeerd om vaak.
1: Dat is ook al. Ja, dat is de aanvulling. Maar goed, ook al heb je eetwensen die, zeg maar, dat je echt of vegetarisch, maar of ook een allergie of een intolerantie hebt, dat kun je allemaal van tevoren doorgeven. En daar wordt absoluut rekening mee gehouden. Dus het is echt voor iedereen kan meedoen. En Ja. Het is voor iedereen passend, zeg maar.
0: Ja, je zegt gemelijk in jouw persberichtje van nou, maximaal 240 mensen lopen er mee. Elbrus is best wel een gezellig gebeuren, is dat natuurlijk. Hoeveel schat je er kunnen verkopen? Ja, 240 begrijp ik. Maar wat is de reactie op dit moment?
1: Nou, we zitten echt op de laatste range van kaarten. Want we zitten al... we zijn die verkoop natuurlijk al eerder gestart.
0: Ja.
1: En we hebben nu eigenlijk... Morgen gaat er een nieuwsbrief uit naar iedereen... dat we gewoon bijna op 90% verkocht zitten. Dus we hebben nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar.
0: Oh, dus ik moet snel bestellen, dus begrijp ik.
1: Ja, het wordt echt... daarom zeg ik, het wordt echt een gezellig rondje.
0: Ja.
1: Leuk. Allemaal mensen die genieten van eten en drinken en gezelligheid.
0: Ja, dus, duidelijk. De prijs 89,95. Het is duur, het is goedkoop, weet niet. Een gezellige middag. Als je met een middag naar een restaurant gaat, heb je meer kwijt, denk ik.
1: Precies, dat zeg ik ook. En vergeet niet... Ik vind het ook heel erg leuk. Dat wil ik ook de mensen die meedoen ook gewoon echt adviseren. Maak ook even een rondje door Elburg. Ja. Er komen mensen ook van verder weg, hoor. Want ze komen echt niet alleen uit Elburg die deelnemen. Ook mensen van buitenaf. Dus dat is met name heel leuk. En ook de vorige keren heb ik mensen gehad die zeiden... Jezus, we hebben nooit geweten dat Elburg zo leuk is. Dus dat adviseer ik echt mensen. Maak even dat rondje door. Echt leuke straatjes. Nou ja,
0: als je het plattegrond er kijkt, dan heb je toch een vanaf de knip, zeg maar, richting de stad, richting de haven. Dus ja, je komt eigenlijk als een beetje Elburg door. Is een beetje zijpaadjes. Nee, de bedden eigenlijk al. Dus
1: dat betreft precies, ziet het er goed uit. Zijpaadjes zijn ook heel leuk.
0: Ja. Waar kunnen ze jouw kaarten kopen?
1: Via de website.
0: En dat is
1: culihoppen.nl.
0: Dat kan niet missen. Elburg, wat zijn de volgende nog op het orde? Dit is Herfsttoer van Elburg, maar hier in de omgeving, wat heb je nog meer voor culihoppen?
1: Nou, het borrelt een beetje om in ieder geval Harderwijk volgend jaar weer aan te doen.
0: Ja.
1: En daar zeg maar een jaarlijkse editie van te gaan maken in het voorjaar.
0: Ja.
1: En verder... ben ik ook nog wat andere dingen gaan doen. Dus ik wil heel even kijken of ik nog een ander... Maar er zijn zoveel leuke Hanzesteden waar het zou kunnen.
0: Ja, zeker.
1: Doesburg bijvoorbeeld. Ja. Vind ik ook geweldig. Gaan naar Kampen. Ook een hele leuke
0: Elburg stad. Is gewoon het mooiste.
1: Ja, zeker, Rob.
0: Culihoppen.nl moet ze wezen. En dan kaartje 89,95 per persoon. En dat gaat vanzelf lopen, denk ik. 4 oktober.
1: 4 oktober, nog 4 weken. En gaan we gezellig een middag maken daar.
0: Goed zo. 4 weken gaat als. Ja, inderdaad. Het is al over 4 weken, zeg. Dus luisteraars, je hebt gehoord, zo snel mogelijk kaartje bestellen. Dan gaat het nog goed komen. Het gaat even goed komen. Hey, Henny, hartstikke veel succes. Ongetwijfeld zien je straks in Elburg, 4 oktober. En een prettige avond nog.
1: Ja, dankjewel. Insgelijks, hè.
0: Oké.
1: Doei, doei.
0: Nou ja, hou jij van jullie op, hè? Ja, eten hou je zeker, hè?
2: Ja, zit echt, wat ik net hoorde, zitten een paar goede restaurants bij.
0: Ja, het zit inderdaad.
2: En ik vind de prijs echt voor die restaurants die meedoen. En denk van, nou, hapje, drankje.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb een paar keer Harderwijk meegemaakt. Nog een paar van dat soort. En Elburg heb ik toen ook meegemaakt. Ze maken wel leuke speciale hapjes.
2: Ja, lijkt me heerlijk. Dus ik ga vanavond ook even kijken.
0: Dus dat betreft is het zeker de moeite waard. We gaan eventjes, nog maar een 5-6 minuutjes. 10 september. Feestje.
2: Ja, en dat is een besloten feestje.
0: Ach, nou toch.
2: Mag jij bent wel uitgenodigd.
0: Ik heb gezegd.
2: Maar iets anders, want ik denk van een besloten feestje, superleuk. En de wethouder die komt. Dus dat is allemaal ook een beetje het netwerk. Verder heb ik daarnaast, want ik denk van ik wil het ook wat breder trekken, heb ik me opgegeven voor de Gelderse Dag.
0: Ja.
2: En dat is op zaterdag 26 september. En dat doe ik samen met de Groeikas en met Net Even Anders aan de overkant van de Beek. Anijs en Radijs, die komen met hun foodtruck, komen ze lekkere hapjes, brunch komen ze serveren. Het Centrum voor Cultuur komt helpen om de brunch uit te serveren. Dus het is eigenlijk een combinatie van een kunstlokaal met 4 andere organisaties. Wij hebben daar een ontbijt beschikbaar tussen 10 en 12 voor 50 mensen. Gratis. Je moet je wel eventjes aanmelden vooraf. En dat kan op degelderse dag.nl. Daar is dan ook een kaart en daar staat ook Elburg op. En als je daarop klikt, dan staat daar Kunstlokaal Elburg. Nou, bla bla bla. Dus ik zou mensen die nieuwsgierig zijn naar Kunstlokaal Elburg en daar gezellig een ontbijtje willen nuttigen. En daarnaast de groeikas en net even anders. Die zou ik uitnodigen om zich aan te melden voor de Gelderse Dag. En in de middag zijn er dan op de verschillende locaties zijn dan ook activiteiten te doen. Dus bij mij is er dan een creatieve activiteit.
0: En waar is het ontbijt?
2: In de groeikas is er een natuuractiviteit. Ja? Het ontbijt dat is verspreid over de drie locaties.
0: Oké, leuk.
2: En,
0: spannend.
2: Het eten kan je halen bij Kunstlokaal. En de sapjes kan je halen bij de groeikas. Verse sapjes. Nou, en de koffie en iets zoets kan je halen bij net even anders.
0: Ook een soort culinaire hoppen. Alleen op een andere manier.
2: Eigenlijk wel.
0: Ja,
2: ja, ja, ja. Ja, alleen in de ochtend. Ja, de brunch. Nou.
0: Ja, leuk zeg.
2: Ja.
0: Nog andere activiteiten?
2: Nou ja, dus heel veel. Ik heb eigenlijk al veel te veel verklapt weer. Want ik zou iedere dag één doen. En nu zit ik maar te praten.
0: Ja, maar we wachten gewoon. Blijven gewoon wachten. We hebben nog vier minuutjes.
2: Ja,
0: dus je moet wel even door blijven praten.
2: Ik wou vooral zeggen. Ik denk van ik vat het even samen wat wij willen.
0: Goed zo.
2: Kom naar Kunstlokaal Elburg.
0: Ja.
2: Het aanbod komt online. Stuur je kind, je jongeren naar de activiteiten. Vooral het jongerenaanbod. Hartstikke leuk. Kom naar de Gelderse Dag op 26 september. En sponsor het Jongerenfestival middels geld in Natura. Denk, doe met ons mee. Stem op de Rabo Clubkasactie. En dan zijn wij eeuwig dankbaar.
0: Ja, is dat zo? Tuurlijk.
2: Tuurlijk.
0: Oké. Okay. Hey, toch even een heel rare vraag. Letty, als we over 10 jaar kijken, waar sta je dan?
2: Zijn er verschillende locaties van Kunstlokaal. En dan is het niet alleen kunst, maar dan heb je bijvoorbeeld ook een klusschuur. En dan heb je eigenlijk, weet ik veel, ik zit nu maar te brainstormen. Ja, dan heb je allemaal verschillende dependances waar allemaal docenten en kunstenaars lekker aan het werk zijn. Oh, die heb ik nog niet gezegd. Je kan ook als kunstenaar of beeldend docent, kan je ook de ruimte zelf huren om eigen aanbod aan te bieden.
0: Ik.
2: Ja. Dus het groeit.
0: Kunstlokaal Elburg, is dat uniek in Nederland?
2: Nee.
0: Maar ik weet het
2: niet. Nee, Kunstlokaal is niet uniek.
0: Tenminste, de wijze waarop je het nu opzet?
2: Dus er zijn soortgelijke plekken. Dat is gewoon zo. Dus, maar ja, ik heb wel mijn eigen stempel erop gedrukt. Dus
0: uiteraard.
2: Ik denk in die zin is het uniek. Ik denk wel dat het uniek is dat die verschillende partijen samenkomen onder één dak.
0: Mm-hmm.
2: Meer het commerciële, maar ook het Centrum voor Cultuur en het sociaal-maatschappelijke. Ik denk dat dat wel uniek is, eerlijk gezegd. Ja.
0: Lorenzo, jij doet het jongerengebeuren, maar wat doe jij nog meer?
3: Een heleboel.
0: Voor Elburg dan, een beetje.
3: Nee, voor Elburg ben ik inderdaad voornamelijk bezig met het Jongerenfestival.
0: Ja.
3: Ik doe af en toe wat coachingsprojecten om ondernemers te steunen en te helpen van A naar B te komen. Doe ik wat klussen voor de gemeente. Dus,
0: werk genoeg. Maar je bent zelfstandig.
3: Ja, zeker.
0: Ja, je werkt gewoon als oproep. Nee, niet op inhuurkracht.
3: Nulurencontract. Nee.
0: Nulurencontract. Ja, nou goed, dat is toch.
3: Ik werk op afspraak.
0: Je werkt op afspraak. Nou ja, was dat jongeren gebeuren in het Huik? Was dat je eerste klus voor Elburg of niet? Grote klus.
3: Er liepen wat klussen gelijk. Maar inderdaad, dat was de eerste periode die ik actief was voor de.
0: Ja, dan heb je wel je naam gemaakt in Elburg volgens mij.
3: Is het zo?
0: Ja, natuurlijk wel.
3: Leuk.
0: Natuurlijk. Ja, dat mag je rustig zeggen. Het is en ik was inderdaad, ik ga nog even nog terug, want je heette over die blauwe lichten en alles bij de Huiken toen. Ik zou je eerlijk zeggen, ik was helemaal vergeten. Dus ik kom met mijn hond uit door het park en denk, wat is hier nou aan de hand? Ja, toen ging het allemaal een beetje draaien natuurlijk. Ik vond het
2: ja, dat is dus wat we grappen van. Het Huiken heeft er nog nooit zo sexy uitgezien. Blauw en paars en ja, het was geweldig.
0: Ja, dat is inderdaad moeite waard. Ja, luisteraars, dit was officieel de eerste uurtje factuurtje weer in ons nieuwe seizoen, zeg maar. We hebben geluisterd naar Lorenzo en Letty over allerlei zaken. We hebben natuurlijk Kunstlokaal en de Jongerenfestival. We hebben even Henny gehad. Nou, ik neem aan dat die inmiddels uitverkocht is. 90% was verkocht, dus iedereen is nu aan het bellen gegaan. Ellen, ga je er ook naartoe trouwens? Doe je kule op?
4: Nee, maar ik ben wel gek op achter de poorten.
0: Ja, dan kan je beter een keer op achter de poorten afspreken gewoon.
4: Ja. Maar als ik wat te vieren heb, dan meestal wint dat restaurant al jarenlang. Ja?
0: Okay, nou
4: ik heb niet zo vaak wat te vieren, maar kom maar af en toe.
0: Nou goed, misschien dat een tasje wel luistert. Dat ze heel erg trots nu is.
4: Ja.
0: Wij zijn er volgende week weer. Ik heb volgende week weer twee gasten. Ik weet niet wie. Ja, ik heb weten wel, maar niet opgeschreven. Dat is, zo zit ik nou eenmaal in elkaar. Ik zeg een heel prettige avond. En tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist, veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: 105.5. Dit is Lou FM.
5: Vroeg opstaan. Voor zowel de brommobielen, de scooters en de scootmobielen treft u op onze site ons aanbod aan. Wij proberen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid het aanbod up-to-date te houden. Met de brommobielen, scooters en scootmobielen kunt u een keuze maken tussen nieuwe voertuigen en occasions. Antilope Mobility, aan de rondweg 21 in Wezep. 038-376-0077.
6: Nummer 13. Doen wat werkt. Wij leveren arbeidsmatige dagbesteding, ambulante begeleiding, ambulant jongerenwerk,

0: creatief beschikbaar en deskundig. Zie onze website www.nummer-13.nl. Mailadres info@nummer-13.nl.
1: Dit is jouw regio radio. Willem wordt wakker. Willem Rietberg.

0: omgeving. En de band heet Van den Berg Different Worlds, hoorde je hier in Willem wordt wakker. Ik zeg goedemorgen.
1: Willem wordt wakker, wakker met een lach. De leukste muziek, de beste start van je dag.
0: Ja, en hoe gaan we die dag gestalte geven? Met Willem wordt wakker natuurlijk. Maar we hebben ook regennieuws met Jeanette Bruil vandaag. Sportnieuws. We gaan vooruitblikken naar vanmiddag. Weer een aantal bekerwedstrijden. En natuurlijk de competitie van WRC. Vanmiddag Noord-Veluwe Sport tussen 2 en 5 uur. En Willem wordt wakker zendt vandaag nog eventjes uit. Tot aan 11 uur. Dus dat wordt gezellig. Tenminste, dat hopen we. En we gaan maar meteen van start, want het item, de oude mannenplaat, gaat ook het 16e levensjaar in. Hier is die, de oude mannenplaat in Willem wordt wakker. Lou en Loco FM, luisteraars van harte welkom.
2: Willem wordt wakker, trakteert je weer op een oude mannenplaat.
3: Oude man.

Hij had het willen zeggen van Marco Borsato hier in Willem wordt wakker. Zoals zoveel Nederlandse liedjes die zeg maar gebaseerd zijn op een muziekje uit het buitenland. Zoals Oma Arie van Connie van der Bos. Maar zo ook Rocky van Don Mercedes is bijvoorbeeld een Amerikaans liedje van Dickie Lee. Zoals ook dit nummer van Marco Borsato gebaseerd op een Italiaans liedje. Ja, hij had het willen zeggen, hoorde je in ieder geval. Het is 18 minuten over 8 in Willem wordt wakker. Vanmiddag Noord-Veluwe Sport. En wat hebben we op het programma staan? Nou, hele mooie wedstrijden. WRC tegen HCS 21. Arnold van Riesen doet natuurlijk weer verslag. Wedstrijd begint om 3:00. En de mannen van Olios, zij moeten na de overwinning vorige week tegen Heerden naar Tedemsvaart. En hopelijk winnen ze daar ook weer, want dan gaan ze verder in het bekertoernooi. Althans, dan staan ze er goed voor. SEH die speelt tegen VSCO. De VSCO moet dus uitspelen. En die hebben vorige week in de slotminuut verloren van Hattelheim met 2-3. Dus hopelijk pakt VSCO vandaag punten bij SEH. DSV die moet zich volledig revancheren na de 11-0 nederlaag vorige week. Moeten ze vandaag thuis tegen het Harde. En Elburg moet tegen Zwart-Wit 64. Elburg dat vorige week met 2-1 verloor van het Harde. Mooie affiches dus vanmiddag met Gert-Jan Mulder in de sport. Willem wordt wakker, daar luister je naar op Lou en Loco FM. En ik zeg nogmaals hartelijk welkom. Wij gaan naar 1971 met de Les Humphrey Singers. MUZIEK

0: Prachtige plaat van Steeler's Wheel en Star hoorde je. Hier in Willem wordt wakker. Tijd voor het nieuws onder redactie van Jeanette Bro van Lou Media. Ja, op de Noord-Veluwe volgende week vrijdag een grote zwerfvulactie wordt gehouden. Op 11 september gaan inwoners van de gemeente Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk en Putten op pad om zwerfafval op te ruimen. De actie wordt georganiseerd door Rubbish Foundation samen met de gemeenten en dus Rijkswaterstaat. Ook Lions Club Elburg Oldebroek doet mee. Deelnemers krijgen onder meer een hesje, een grijper en vuilniszakken. Het Christelijk Mannenkoor het Harde houdt opnieuw een open rit. Een eerste kennismakingsavond leverde het koor meteen 6 nieuwe zangers op. Daarom kunnen belangstellenden donderdag 10 september opnieuw vrijblijvend meezingen. Dat is aanstaande donderdag. De repetitie begint om 19:30 avonds in MFC Aperlo op het Harde. Ervaring is niet nodig en vooral aanmelden hoeft ook niet. Vooraf aanmelden moet ik zeggen. Vooral aanmelden wel natuurlijk, maar vooraf aanmelden dus niet. En Elburg maakt zich op voor de 40ste editie van de Botterdagen. Van donderdag 10 tot zaterdag 12 september staat de vestingstad in het teken van Botters muziek, kunst en oude ambachten. De jubileumeditie valt samen met Open Monumentendag. Verspreid door de binnendag zijn markten en activiteiten. En natuurlijk zijn er ook de historische Botters die de hoofdrol spelen. En nog meer nieuws over een mannenkoor. Het Elburgs mannenkoor OBK treedt zaterdag 12 september, volgende week zaterdag, op in de Grote Kerk met het jeugdkoor Ichtus. Ook werken een fluitiste, pianist en een organist mee. Concert begint om 3:00 's middags en de toegang is gratis. Er komt extra geld beschikbaar om de verhalen achter Gelders erfgoed te bewaren. Het Cultuurfonds investeert 900.000 euro extra in de Open Monumentendag en het landelijk netwerk van provinciale erfgoedhuizen. Het geld is niet alleen bedoeld om monumenten toegankelijk te houden, maar ook om de verhalen achter onder meer historische binnensteden, kastelen en tradities door te geven. Ook het Gelderse erfgoed, waaronder de potterhistorie van Elburg, moet daarvan gaan profiteren. Tot zover voor dit moment het regennieuws onder redactie van Jeanette Brul, wat ik al zei, van Lou Media. Maakt de tijd bijna of iets meer dan 2 minuten voor 8:30 in Willem wordt wakker. Dat betekent dat we gaan beginnen met 6-7-8. En de verbinding in de drie liedjes die nu gaan komen is Promise.
1: 6-7-8.

Goedemorgen. Dit is Logo FM. Willem Rietberg. Met 6. 7. 8. Met 6, 7, 8.

vervangen het woordje Promise. Centraal staat Baby It's You van Promises uit 1978. En I Never Promise You Rose Garden van Lynn Anderson komt uit 1972. En The Promise You Made van Cock Robin heeft alles te maken met het volgende week vrijdag. Dan hoop ik te trouwen. En dan doe je natuurlijk een belofte. En toen dacht ik, een belofte, een promise. Nou, huppakee, drie liedjes uitgezocht. En we waren er weer. Tijd voor... Ja, de gemoederen in Oldenbroek, met name de gemeente Oldenbroek, houden zich nog steeds bezig met wethouder Tom de Nooier. Hij blijft aan na het spoeddebat van afgelopen woensdag. Een motie van wantrouwen van de volledige oppositie, die haalde het niet. Dat was het trouwens wel te voorzien, dacht ik zelf. Maar goed, de motie was in ieder geval duidelijk. De commotie ontstond nadat de Nooier natuurlijk tijdens zijn vakantie in Transnistrië poseerde met een Kalasnikov. En de wethouder heeft inmiddels zijn excuses aangeboden, zoals bekend. Ook heeft hij het dossier rond de opvang van de Oekraïnse vluchtelingen teruggegeven aan het college en zal die voorlopig als lokale burgemeester geen koninklijke onderscheidingen meer uitreiken. En de skiclub Oldenbroek die wilde de Nooier ook niet meer bij de medailleuitreiking hebben van het NK. En ze hebben toen de gemeente gevraagd om hem niet die medailles te laten uitreiken tijdens die NK wegraces. Dat meldt tenminste Omroep Gelderland. De sportvereniging wilde voorkomen dat de recente ophef rond de Nooier voor onrust zou zorgen tijdens het sportevenement. De wethouder was aanvankelijk namens de gemeente aangewezen om hierbij aanwezig te zijn, omdat ook sport binnen zijn portefeuille valt. Volgens Edwin Bossenbroek van skiclub Oldenbroek was de komst van de Nooier aanvankelijk geen probleem. Dat veranderde nadat in de media al die berichten en die foto van Transnistrië verschenen. De vereniging verwachtte dat de kwestie mogelijk nog een vervolg zou krijgen en nam daarom contact op met de gemeente. Uiteindelijk kwam burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing naar het NK en nam zij de medailleuitreiking voor haar rekening. Nou ja, genoeg nieuws dus over de wethouder Tom de Nooier. En hopelijk kunnen we nu gewoon weer door en kunnen we ook zeggen met elkaar dat er weer, zeg maar, geregeerd wordt in de gemeente Oldenbroek. En laten we hopen dat dit soort incidenten niet meer gaan plaatsvinden. De volgende plaat is er een van de makkers. Die komt uit 73.

natuurlijk allemaal die hit van Roy Orbison uit 1989, You Got It. Maar dit was ook een bescheiden hitje voor hem. She's a Mystery Girl in Willem wordt wakker. In Elburg werd vannacht verder gewerkt aan de Oostelijke Rondweg. De werkzaamheden aan de weg zijn deze week grotendeels 's nachts uitgevoerd. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden de wegmarkeringen aangebracht en vonden de laatste afrondende werkzaamheden plaats. Daarmee komt een einde aan 4 nachten werk aan onder meer het asfalt en de verkeersinstallatie. Wij gaan verder met ABBA. Change, yeah.

luister naar Lou en Loco FM. Maar direct en through the looking glass. Het is bijna 9 uur. Dat betekent zometeen weer het NOS Journaal. En wij starten af met de Everly Brothers. When will I be loved? Tot zometeen.

0: Visserijwinkel Koemkolk Oosterwolde kunt u terecht voor heerlijke streekproducten. Zoals nieuwe aardappelen, eieren, maar ook verse groenten en fruit. Nu ook verkrijgbaar diverse soorten fruitsappen en heerlijk ambachtelijk ijs. Boerderijwinkel Koemkolk vindt u aan de Koemkolkweg 5 in Oosterwolde. Geopend van maandag tot en met zaterdag vanaf 8 uur in de ochtend. Op zondag zijn we gesloten. Voor meer informatie...
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 9 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky, morgen van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Tiger Feet van Mutt, de tweede nummer 1 hit voor Mutt in de Nederlandse top 40 in 1974. Je luistert naar Willem wordt wakker. Lou en Loco FM, luisteraars van harte welkom.
1: Willem wordt wakker, wakker met een lach. De leukste muziek, de beste start van je dag.
0: Ja, wat gaan we vandaag allemaal doen? We hebben het nieuws net.

En dan kan ik niks na een verschrikkelijk bericht wat je dan krijgt dat iemand ongeneeslijk ziek is. Normaal, die zong erover. Dit was de live versie. Bijna 16 minuten over 9 bij Lou en Loco FM. Goedemorgen. We gaan vooruitblikken naar Noord-Veluwe Sport. En daar hebben we vanmiddag de volgende wedstrijden. WSC tegen HSC 21. Arnold Verrietsen doet verslag. Wedstrijd begint om 2:30. Om 3:00 gaat Ovios uitspelen bij DVS Dedemsvaart. En Ovios die wonnen vorige week met 3-1 van Heerde in het bekertoernooi. Dus vandaag kunnen ze goede zaken doen door opnieuw te gaan winnen. Maar dat is natuurlijk nog even afwachten. VSCO moet uit naar SHH. En VSCO verloor vorige week thuis, beetje vervelend, tegen Hattelheim. In de allerlaatste minuut werd het 2-3. Dus hopelijk kunnen ze zich vandaag revancheren. Dat geldt ook voor DSV 61, want ze spelen tegen het Harde. Het Harde won vorige week, maar DSV verloor maar liefst met 11-0 van Zwart-Wit 64. Dus te hopen dat DSV vandaag eerherstel kan bewerkstelligen. En Elburg speelt vandaag thuis tegen Zwart-Wit 64. En die wedstrijd begint ook om 3:15. Tot zover Noord-Veluwe Sportnieuws. Gert-Jan Mulder is vanmiddag de presentator. People get ready. Jeff Beck en Rod Stewart. Ze staan te popelen om te gaan spelen.

Mac en Katie Pensioen in de herinneringen uit 1972. Freedom hoorde je. Ik zei het al onder redactie van Sinet Brul. Oldenbroek maakt zich deze maand op voor de jaarlijkse schapenmarkt. Op woensdag 16 september staat Oldenbroek weer in het teken van deze traditionele markt. Bezoekers kunnen terecht bij zo'n 200 marktkramen en er is ook een kermis. Daarnaast is er muziek, straattheater, oude tractoren en demonstraties. En ook nog demonstraties van oude ambachten. Ook voor kinderen zijn er verschillende activiteiten. En uiteraard ontbreken de schapen zelf ook niet, want het is natuurlijk de schapenmarkt. Het is ieder jaar vooral een dag van ontmoeting en gezelligheid in het centrum van de gemeente Oldenbroek. En dan, Oldenbroek, Elburg en Hunspeet, die geven de komende jaarwisseling geen ontheffingen voor gezamenlijk afgestoken vuurwerk. Verenigingen en stichtingen krijgen geen toestemming om zelf georganiseerd vuurwerk af te steken. De gemeenten willen de regels duidelijk en handhaafbaar houden. Professionele vuurwerkshows blijven wel mogelijk, mits daarvoor de benodigde vergunning wordt verleend. In 2027 bekijken de gemeenten opnieuw hoe ze met deze nieuwe regels omgaan. En in Elburg is de zoektocht begonnen naar kandidaten voor de Jan Willem Koopman trofee. De onderscheiding is bedoeld voor mensen of organisaties die zich bijzonder inzetten voor inclusie, maatschappelijke betrokkenheid en gelijke kansen. Inwoners worden opgeroepen om kandidaten voor deze trofee voor te dragen bij de stichting Wiel op wiel.nl. Ja mensen, dat was eventjes kort nieuws van Sinet Brul, of onderredactie van Sinet Brul. Zometeen nog meer nieuws, maar eerst nog wat muziek. En we draaien een band uit de jaren 80 die daar enorm populair was.

Jannes, mijn naam is Jannes. En terwijl het zonnetje hier lekker schijnt op het grasveld van de studio van Regioradio Loco FM, zeg ik nogmaals, goedemorgen Elburg, goedemorgen Oldebroek. Je bent te beluisteren via Lou en Loco FM. Dit is Willem wordt wakker. Straks tussen 11 en 2, Bert-Jan Dokter met Op Dokters Recept. En straks tussen 2 en 5 natuurlijk Noord-Veluwe Sport. In de Hervormde Kerk van Oosterwolde wordt aanstaande vrijdag, dus 11 september, een samenzang gehouden. Aleid Klompmaker is de organist en daarnaast zal ook de heer A. Hogedoren, oud-burgemeester van Oldebroek, we kennen hem daar natuurlijk van, enkele koralen ten gehore brengen. Verder is de medewerking van Evert-Jan van Heijen en Indy Bos. Entree is gratis, er is wel een collecte en de aanvang is dus om 19:30 in Hervormde Kerk in Oosterwolde, aanstaande vrijdagavond om 19:30 dus. Tijd om eventjes weer in de jaren 70 te duiken. 1974, zometeen 1976.

0: fantastische plaat dit zeg. En 1976, The Walker Brothers. En No Regrets in Willem wordt wakker. Majofique, de majorette en twirlvereniging, heeft op vandaag, op 5 september, een pom in stuif en een twirl in stuif. Iedereen is van harte welkom om de pomroutine en de twirls te leren en te ervaren hoe een optreden is. Je kunt naar de Erika Terpstra Hall hier in Wezep. Het duurt straks van 10 tot half 1 en de inloop is al begonnen, namelijk om 9:30. Dus instuif bij Majofique in Wezep, in de Erika Terpstra Hall hier in dus Wezep. En daar kun je zo meteen naartoe. Om 10:00 begint dat tot 12:30. Ja mensen, hij is binnengewaggeld. En ik heb de deur voor hem opengedoen, geland op het grasveld hier. Het zonnetje scheen erbij en hij kwam kwakend en vrolijk binnen.
1: De vreemde eend

0: De vreemde eend in het ontbijt.
1: Ja, 11 september 2025 vroeg ik haar ten huwelijk. 11 september 2026 hoop ik met haar te trouwen. Daarom deze vreemde eend in het ontbijt. Als ik nog één keer zou trouwen. Ronnie van Bemmel.

echtgenote die werkt vanochtend. Ze werkt in de thuiszorg. Maar ja, dan rijdt ze natuurlijk van de ene cliënt naar de ander. En bij dit liedje krijg ik net een appje van de binnen. Laat ik nou net in de auto zitten met heel veel smileys erbij. Nou, dat is natuurlijk al hartstikke leuk. Je hoorde Ronnie van Wemmel. En als ik nog een keer zou trouwen.

Tears of a Clown van Smokey Robinson and the Miracles. Je hebt er twee versies van. Een Engelse uitvoering en een US Motown uitvoering. En die draaide ik, die laatste. Je luistert naar Willem wat wakker op Regio Radio Loco FM. En natuurlijk ook op Lou FM. Het volgende uur hebben we nog weer een uurtje Willem wordt wakker. Dan tussen 11 en 2 Bert-Jan Dokter met Op Dokters Recept. Zowel op Lou als Loco FM. En we hebben ook nog Noord-Veluwe Sport straks tussen 2 en 5 uur met Gert-Jan Mulder. Wordt natuurlijk ook een hele mooie uitzending. WSC speelt vandaag thuis, dus hopelijk winnen ze vandaag van HSC 21. Daarover straks meer. Eerst nog de laatste voor dit uur. Dat is er een van Kate Boos uit 1978. The Man with a Child in His Eyes.

0: Wezep aan de rondweg 86 vindt u twee mooie bedrijven onder één kap. Kuchentreff Wezep en Drost Install BV. Kuchentreff Wezep gaat mee in de mooiste keuken- en badkamertrends. Een ruime showroom geeft een goede indruk van de vele mogelijkheden. En Drost Install BV, uw vakbekwame duurzaam installateur, gespecialiseerd in verschillende aspecten binnen de installatietechniek. Voor meer informatie belt u 038-2000-169 of kijk op www.drostinstal.nl.
1: Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Alles voor uw tuin en landbouw. Wij doen verkoop en onderhoud van bijvoorbeeld trekkers, shovels, gazonmaaiers, hoge drukreinigers en nog veel meer. Kom eens langs en laat u informeren over onze mogelijkheden aan de Westerweg 14 in Oosterwolde. Bellen kan ook op 0525 621841 of ga naar lmbwielink.nl. Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Waar verkoop eindigt, begint onze service.
2: Vrijwilligerswerk bij Loco is het leukste wat er is.
3: Gaat jouw hart sneller kloppen van techniek? Snap jij dat van je af harder is? Dan zijn wij op zoek naar jou. Voor diverse programma's op LocoFM zoeken we technici die zorgen dat de programma's op zender komen. Zie jij jezelf al zitten in onze cockpit? Neem dan snel contact met ons op. Deze en meer vacatures vind je op locofm.nl/vacatures.
4: Dit programma werd mede...
5: In de Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond een getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Arnhem tussen de Meren en Kanalen Eiland 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
9: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Rolgordijnen en laminaat tegen scherpe prijzen. Kom snel kijken aan de Hoge Brinkweg 17 in Oldebroek. En volg ons voor de laatste actuele aanbiedingen op Facebook, Instagram en groteschuur.nl. Verf van

0: Wakker. Willem Rietberg.
1: Vandaag 5 september 1946 werd hij geboren in Zanzibar. Ik heb het over Freddie Mercury. In 1991 overleed hij helaas. Vandaag zou hij dus 80 geworden zijn.

Queen. Vandaag zou hij dus 80 jaar worden, Freddie Mercury. Geboren in Zanzibar, vandaag in 1946. Goedemorgen.

zometeen nog het nieuws onder redactie van Jeanette Bruil. We gaan natuurlijk nog vooruitblikken naar Noordfilm Sport vanmiddag tussen 2 en 5 uur. En straks tussen 11 en 2 bij Jan Dokter op de zender bij Lou en bij Loco FM. Nogmaals, goedemorgen Elburg, goedemorgen gemeente Oldebroek. Dit is Willem wordt wakker, vandaag weer een uurtje extra. En dan de komende twee weken ben ik het trouwens niet. Maar nou ja, er zal vervanging komen, dat is een ding wat duidelijk is. Straks een top 10 notering uit de top 40 van gisteren. Nou, dan, als je een beetje op de hoogte bent, dan snap je wel welke plaat ik ga draaien. Het heeft te maken met country muziek. En we hebben nog een rondje 6, 7, 8 met 3 naamplaten. We gaan beginnen met zometeen...

Boven in dat reuzenrad krijg jij een zoom. Ja, ik was op wintersportvakantie. En toen gingen we het reuzenrad in. En toen hebben we dat inderdaad gedaan. Daarboven in dat reuzenrad. We gaan naar de sport vanmiddag. Noordveluwe Sport tussen 2 en 5 uur met Gert-Jan Mulder. WAC speelt vanmiddag thuis. Wedstrijd begint om 2:30. Arnold Vriesen doet verslag. En zij spelen tegen HSC 21. Jan van der Bos gaat mee naar Dedemsvaart. Want Ojos speelt uit tegen Dedemsvaart. Ojos die vorige week goede zaken deed door thuis te winnen met 3-1 van Heerden. SNH speelt tegen VSCO. En Bert Schipper gaat mee. Maar VSCO moet natuurlijk wel gaan winnen. Want vorige week verloren ze thuis in de allerlaatste minuut van Hattelheim. DSV moet zich vanmiddag revancheren. Dat kan tegen het harde. Vorige week verloren ze met 11-0. Dus dat wordt nooit vrolijk van natuurlijk. Daarom vanmiddag DSV thuis in Doornspijk tegen SV het harde. En misschien komt er een nieuwe revanche. Wie zal het zeggen? Gerrit-Jan Veldhoen doet verslag. En Elburg speelt tegen Zwart-Wit 64. Vanmiddag dus deze wedstrijden in Noord-Veluwe Sport. Een paar weken geleden kwam ze de top 40 binnen. Het was moeizaam, maar uiteindelijk staat ze gelukkig in de top 10. Ella Langley, Choosing Texas. Prachtplaat.

0: Oldenbroek op. En dat gaat nog eens een keer gebeuren om 2:30, want dan is er een kinderkoor, namelijk door Jong Oldenbroek. Dus de Goede Herderkerk in Wezep, of sorry, in Oldenbroek, stelt de deuren open op de Schapenmarkt op 16 september aanstaande. En in Elburg maakt men zich op voor de botterdagen. Komende donderdag tot en met zaterdag staat de vestingstad in het teken van botters, muziek, kunst en oude ambachten. De jubileumeditie valt samen met de Open Monumentendag. Verspreid door de binnenstad zijn markten, activiteiten en natuurlijk spelen de historische botters de hoofdrol. Dan is er volgende week vrijdag, 11 september, een grote zwerfvuilopruimactie. En dat gebeurt in Oldenbroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk en Putten. Het doel is natuurlijk zwerfafval op te ruimen. De actie wordt georganiseerd door Rubus Foundation samen met de gemeenten en Rijkswaterstaat. Ook de Lions Club van Elburg-Oldenbroek doet mee. Deelnemers krijgen een hesje, een grijper en vuilniszakken. Ja, en dan hebben we nog het Elburgs Mannenkoor. Dat treedt 12 september in de Grote Kerk op, samen met het jeugdkoor Ichtes. Ook werken een fluitiste, een pianist en een organist mee. Het concert begint om 3:00 middags. En de toegang, die is gratis. Tot zover het regionieuws. Wij gaan beginnen met 3 naamplaten op een rijtje in 678. We beginnen met Jesse James. Daarna Laura en daarna Elijah.
1: Goedemorgen, dit is Logo FM. Willem Rietberg met 6, 7, 8, met 6, 7, 8.

Go Like Elijah van Chai Coltrane, hoorde je, joh, de Laura, prachtig liedje van Jan Smit natuurlijk. En we begonnen Jesse James van Cher. Ja, ik probeer Lisa Post te bellen van Taalpunt. Zij is taalpuntdocent hier in Wezep en Oldebroek natuurlijk. Ik wilde een gesprek met haar aangaan, dus dat hoop ik dat dat nog lukt voor 11 uur. We gaan het zo meteen nog een keer proberen. Het is bijna 10 minuten over 10:30 op Regio Radio Lokal FM en op Blue FM. Tijd voor een dansje.

0: uit de klas.
1: Emma is dus een meisje uit de klas. Ik heb lang moeten nadenken, waar gaat dat liedje nou precies over? Maar het gaat over haarzelf. En dat is het leuke ervan. Meisje uit de klas. Dit nummer wat je nu op de achtergrond hoort is Paloma Blanca. Betekent De Witte Duif. Werd in maart 1975 op vinylsingle uitgebracht. Niet alleen in Nederland, maar ook in Zweden, Noorwegen, Nieuw-Zeeland. En ook Amerika, Duitsland en Oostenrijk. In Amerika bereikte het de 26e plaats. En in Nederland werd het de tweede nummer 1 hit voor de George Baker Selection. Hier is Una Paloma Blanca.

De Lamineers en Ho Hey 2012. Ja, zometeen na deze uitzending, dan is het 11 uur. Dan rij ik even naar Kampen. Dan ga ik even bij mijn moedertje koffie drinken en even bijpraten. En Corrie Konings, zij hoopt aanstaande dinsdag 75 te worden. Officieel heet ze Cornelia Helena Konings. Maar haar artiestennaam is gewoon Corrie Konings. Zij scoorde de grootste nummer 1 hit in de jaren 70 in de Nederlandse top 40. Maar ook dit liedje heeft zijn charme. Je moedertje.

Je moedertje van Corrie Konings hoorde je hier op Regenradio Lokal FM en op Blue FM. We gaan zo meteen door met Op Dokters Recept met Bert-Jan Dokter tussen 11 en 2 uur. Noord-Veluwe Sport met 5 voetbalwedstrijden tussen 2 en 5 uur. Dus nog een hele mooie zaterdag voor ons. En ik zei het al, ik ga volgende week vrijdag... Dan hoop ik in het huwelijk te treden. En dat betekent dat ik er volgende week zaterdag en de zaterdag erop niet ben. En zoals het nu lijkt word ik vervangen door Diesmer Ponstein. Dus ik wens jou een fijn weekend. Jeanette Brel, bedankt voor de redactie. En verder wens ik nogmaals iedereen een goed weekend.

0: Snelbandenservice in Oldebroek heeft voor u de band voor elk voertuig. Snel en accuraat gemonteerd. Uw contact met de weg is bij ons in vertrouwde handen. Dat de prijzen concurrerend zijn, dat spreekt voor zich. U vindt ons aan de Bovenheigraaf 8 in Oldebroek. Via de telefoon op 0525 63 1552. En via internet www.kel-banden.nl. Kelbandenservice houdt u op de weg.
1: Heb je een nieuwe huisstijl of website nodig? Bredewold Communicatievormgevers heeft alle vakkennis in huis om jou verder te helpen. Onze specialisten op web, online, marketing, vormgeving en drukwerk helpen je graag om jouw verhaal te vertellen. Meer weten? Kijk op bredewold.nl. Wat is jouw verhaal?
2: Trendhout. Voor onverwoestbare houten producten met karakter. Kijk maar eens op onze website www.trendhout.nl voor meer informatie. Bij boerderijwinkel Koemkolk Oosterwolde kunt u terecht voor heerlijke streekproducten. Zoals nieuwe aardappelen, eieren, maar ook verse groenten en fruit. Nu ook verkrijgbaar diverse soorten fruitsappen en heerlijk ambachtelijk ijs. Boerderijwinkel Koemkolk vindt u aan de Koemkolkweg 5 in Oosterwolde. Geopend van maandag tot en met zaterdag vanaf 8 uur in de ochtend. Op zondag zijn we gesloten. Voor meer informatie...
3: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort staat file tussen Soesterberg en Leusden 6 kilometer met een kwartier vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
7: Let's do it.

weet niet hoe dat eruit moet zien, de Harlem Shuffle. Maar een hele goede morgen. En het is je al opgevallen dat ik normaal goedemiddag zeg, maar... Ja, ik ben een uurtje eerder aan de slag. Willem Rietberg en ik hebben vandaag een extra loonstrookje erbij, omdat we overuren maken. Willem moest een extra uurtje doen, omdat Arno op vakantie is. En ik moest iets eerder mijn bed uit om ook in dit geval het laatste uurtje van Arno te vervangen met zijn Infocus. Is nog even op vakantie en daarom maken wij de zendtijd lekker vol. En dat ga ik dus doen tot 2 uur. Dikke verwarring, 3 uur op de radio, maar goed. Willem, bedankt. Dan kun je weer even rusten, bakje koffie drinken. En dat doe ik trouwens ook. Ik heb een pakje cappuccino erbij gepakt. Ja, mensen. Doe dat ook vooral. En we gaan heerlijke muziek draaien. We hebben de schaamplaat ook klaarstaan. Komen we straks allemaal op terecht. Want we zijn toch een uurtje te vroeg. Kunnen we lekker warm draaien. En lekker een popmuziek luisteren. Terwijl je lekker geniet van je weekend. Het is natuurlijk al september. Dus in de winkels zie je de pepernoten al liggen. De kerstbomen, die ruik ik al bijna. En het weer is niet zo heet meer als afgelopen zomer was. Veel regen zelfs ertussendoor. Maar goed, dat water hebben we nodig. En in dat kader dachten we ook, doe iets. Hier is Frank Boeien. Goedemorgen.

Nou ja, dan moet je het gaan vragen. En dan moet je niet 3 minuten lang gaan zingen. Ik weet niet hoe. Dan moet je gewoon even een vraag stellen hoe je het moet doen. Maar misschien was dat wel retorisch ook bedoeld. Benny Nijman in de ochtend met Ik weet niet hoe. En je hoort ook The Eve of the War van het album War of the Worlds van Jeff Wayne. En Justin Hayward die zong hem in. En voor degenen die hem niet kennen, ja, nou, die had toch echt ook een redelijk beroemd eigen bandje, zou ik maar zeggen. Frank Boeien hoorde je ook nog met Doe iets van tijdigheid. Nou, vind ik een fantastische oproep. Nu ik het zelf ook weer even zeg. Doe iets van tederheid. Laten we daar vandaag het thema maar van maken. Voor onszelf, maar ook de wereld om ons heen. Want ik verbaas me er nog steeds over. Ik ben natuurlijk een kind van de jaren 60 en in de jaren 80 meegemaakt. 90. Maar sinds de opkomst van social media lijkt het wel of mensen fatsoen zijn verloren. Dat was misschien al niet zo. Vroeger konden mensen natuurlijk ook van alles zeggen. Maar dan hoorde je het niet, je zag het niet. En het kwam niet binnen in je broekzak. Maar wat mensen nu allemaal uitblaten aan onfatsoen. Dat is, je raakt er nog aan gewend ook. Dat is het erge. Dat is echt het ergste. Maar het heeft heel veel invloed op de samenleving. Hoeveel mensen zich gewoon niet kunnen inhouden. En niet op een normale manier kunnen reageren. Berichtjes schrijven of wat dan ook. Verbazingwekkend. Maar hoe kom ik hier weer bij? Dat was met Doe iets van tijdigheid. Van Frank Boeien. De schaamplaten hebben we ook al klaarstaan. Maar goed, het is nog in de ochtend. En het, om 2:15 zijn de keuzes pas. Maar voor degenen die toch nieuwsgierig zijn van wat zal dan de keuze zijn om 2:15? Nou, dat bepaal jij. Maar de keuze is dan vandaag uit The Dutch Boys met Boer Harms. Doris D en de Pins had ik erbij gezocht met Shine Up. Ik denk dat is ook wel leuk om te doen. Of je gaat voor Too Unlimited met No Limit, de Eurodance uit de jaren 90. Dus de keuze vandaag Dutch Boys, Doris D en de Pins en Too Unlimited. Die kun je vinden in mijn timelines op Instagram, Facebook, X, Blue Sky en Mastodon. De naam is Bert-Jan Dokter, dat je het even niet vergeet. En die zoek je dan even op. En mijn handle is dan altijd korter. Daar maak ik altijd BJ-dokter van. Dat schrijft wat sneller dan Bert-Jan Dokter met een streepje ertussen en dat soort dingen. Goed, dat je dat allemaal even weet. Dat je weer op de hoogte bent natuurlijk. Vandaag wolkenvelden en zon. Op veel plaatsen is het droog. Enkel in het noorden van het land kan een lokale bui voorkomen. Wolkenvelden en perioden met zon wisselen elkaar af. Het is 18 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor, afgewisseld met wolkenvelden. Het koelt af naar 7 tot 12 graden, deken lekker over. Morgen is het droog en schijnt op veel plaatsen geregeld de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Van noord naar zuid wordt het van 21 tot en met 24 graden. Chris Ria is er vroeg bij, Joseph.

Zo, wat heerlijk zeg. Love of the Common People van Paul Young. Dat is een van mijn lievelingsliedjes. En eigenlijk, ja, die draai ik alleen in het najaar en de winter eigenlijk dan heel vaak. Om, ja, er zit een sfeer van winter en van regen, nattigheid en dat soort zaken in. Dus vandaar dat ik dat op die manier doe. Je hoorde trouwens ook Gnarls Barkley met Crazy uit 2006. En Chris Rea die kwam al voorbij. Hij gaat binnenkort op reis voor de kerst naar huis. Maar nu alvast zong hij over Josephine. En straks gaat hij dan naar haar toe reizen. Dat je even weet hoe dat allemaal loopt natuurlijk. Hè? Ik weet niet, we hebben allemaal een smartphone en apps. En als je op reis gaat kun je met Polarsteps, zo heet die app, kun je dan je reisverslag doen. Foto's en daar doe je tekstjes bij. En dan kunnen andere mensen je reis volgen. En dan kun je eigenlijk een leuk reisverslag geven. En dan kunnen je volgers je volgen en het liken en erop reageren. Dat is natuurlijk heel wat anders dan het vroeger was. Dat je op vakantie ging en misschien nog eens een keer ergens in het buitenland heel duur naar huis belde. Maar dan was je 3 weken weg of 2 weken en dan kwam je terug en had je allemaal verhalen. Maar nu gaat dat live en doe je via Polarsteps. Maar er is wat mee, want ook militairen zijn te volgen via de reisapp Polarsteps. Naar huis en naar NAVO-missies. Tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp. Dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money. En gisteren bracht Follow the Money al naar buiten dat er een lek in de beveiliging van de app zit, waardoor informatie van miljoenen reizigers kan worden verzameld. Militairen uit Nederland, de VS, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België konden worden geïdentificeerd en gevolgd. Na een reis op Polarsteps zetten niet alle gebruikers namelijk hun GPS-locatie uit. Daardoor kon Follow the Money nog steeds zien waar mensen zich bevonden. Gebruikers waren te volgen naar huis, maar bijvoorbeeld ook naar militaire bases in zowel Nederland als in het buitenland. Omdat inlichtingendiensten hierin geïnteresseerd zijn, is het risicovol dat deze informatie openbaar is. De journalisten zagen dat er een militair die vorig jaar zomer op vakantie was in Oostenrijk, een aantal maanden later naar een legerbasis in Litouwen ging voor een NAVO-missie. Ook op de terugweg was hij te volgen. Vermoedelijk reisde hij mee met het transport van zwaar materieel. Na vragen van Follow the Money heeft de Nederlandse krijgsmacht besloten om Polarsteps op een zwarte lijst te zetten. De app kan binnenkort niet meer worden geïnstalleerd op apparaten van de strijdkrachten en wordt automatisch verwijderd als die er al op stond. Polarsteps zei gisteren in een reactie dat er geen sprake is van een datalek. Volgens het bedrijf zijn er geen privégegevens gelekt of gedeeld. Toch heeft Polarsteps een aantal aanpassingen doorgevoerd in de beveiliging. Zo moet grootschalige toegang tot publieke gebruikersdata worden voorkomen. Dus zo zie je maar, met appjes wordt je data altijd wel gedeeld. En gebeurt er eigenlijk meer op de achtergrond dan je zelf eigenlijk erg in hebt. Dus vandaar dat ik denk, dat nieuwsberichtje doen we er even bij. Toch, dan is dat ook maar weer gebeurd. En dan kunnen we weer verder met de muziek. Dat volg je ook in je hoofd, bijvoorbeeld. Heerlijk. We gaan weer terug naar de jaren 80. Daar heb ik natuurlijk een voorliefde voor. Ik heb wel wat aan doen. De band heet OMD. Dat was dan voor de Intimi. Maar officieel is het helemaal Orchestral Maneuvers in the Dark. En dit was niet donker. Dit is So In Love. Ik heb het singeltje ooit nog gekocht en die klonk een beetje.

Happy People, R.E.M. met Kate Pearson, die moet ook genoemd worden. Chris Andrews, helemaal uit 1965 opgehaald met To Whom It Concerns. Nothing But Thieves met Sorry. En dat was een hitje in 2017. En de Orchestra Maneuvers in the Dark, en ik zei al, daar had ik vroeger een singeltje van. Maar die was een beetje fout geperst. Dat zag je dan ook als je een naald erop zette. Dan ging die hele tijd heen en weer van links naar rechts. Omdat het singeltje niet helemaal recht was. En dan kreeg je dus de problemen van dat die vals ging klinken. En dat kan ik zelf al zonder dat ik verkeerd gedrukt ben. Alhoewel, dat, wat zeg ik nou eigenlijk? Wat zeg ik daarbij? Nou, dat is een oordeel wat maar niet aan mezelf is. Nog een liedje van Grof Geschut gooien we er tegenaan. Terwijl we nog een bakje koffie drinken. Ik kan heel veel hebben.

Ja, grof geschud op je radio met Ik kan heel veel hebben, schat. En dat was zulks grof geschud dat ze volgens mij verder ook geen enkele hit meer gehad hebben. Dit ging er vol in en toen was het ook weer afgelopen. Blijkbaar. Vond wel heel erg lekker. Ik kan heel veel hebben, schat. Dan zit onze ochtend er. Voor mij zit die erop, maar voor jou natuurlijk ook. Volgens mij leven we in dezelfde tijdzone. Dat is in Nederland niet zo heel erg lastig natuurlijk. Dus gaan we straks verder met nog 2 uurtjes op doktersrecept. Het is even wennen. Maar goed, Arno van Elst is op vakantie. En ik ben ook op Loco FM te horen. Dus Loo FM en Loco FM. Maar dat komt omdat mijn grote vriend Gerard Boer, die normaal Match presenteert bij Loco, nog even uit de running is. Dus zolang hij uit de running is, moet ik vanuit Elburg heel hard mijn muziek uitsturen om ook in Oldebroek te horen te zijn. Ik doe het graag voor hem, maar ik hoop dat hij zelf voldoende snel weer beterschap heeft om zelf zijn acte de présence weer te geven op de lokale radio in Oldebroek. Dat en meer straks. Schaamplaten staan ook nog klaar. The Dutch Boys met Boer Harms, Doris D and the Pins, Shine Up en To Unlimited met No Limit. En die keuzes kun je maken in mijn timelines op de social media. Naam is Bert-Jan Dokter. Zoek het zelf even op, dan kom je er vanzelf wel uit. En dan gaan wij vast. Het is bijna middag. Dus zullen we samen een biertje gaan drinken? Wat lijkt je dat? Nou, in ieder geval, dit gaat wel over Cool Corona. Nice device. Ik moet er niet aan denken. Op dit moment. Ik pak nu liever nog een bakje koffie erbij. Maar goed, ieder zijn wil. Ik spreek je straks. Nou, tijd zijn voor 12 uur.

0: this anymore.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wiens straten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Barneveld 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Ja, een maand geleden zou je dat nog niet zeggen, you're as cold as ice. Maar dat is dus wel gebeurd. Het koelt al af, de herfst is onderweg. En je bent weer terug bij Op Dokters Recept. Er zijn er mensen die naar de studio gebeld hebben om te vragen of ze vergeten zijn de klok terug te zetten. Nou, zover is er nog niet. Ik was gewoon een uurtje eerder en Willem Rieberg was een uurtje langer. Omdat Arno van Elst op vakantie is, zat ik om 11 uur al met de Dokters Recept uit te delen. Dus ik mag nog twee uurtjes aan de haal met jou en lekkere popmuziek, mag ik hopen. Schaamplaten staan ook klaar, had ik al beloofd. The Dutch Boys met Boer Harms. Omdat die gisteren natuurlijk ook gespeeld is op het Piratenfestival. En Doris Dee en de Pins met Shine Up. Of To Unlimited met No Limit. The Dutch Boys, Doris Dee en de Pins en To Unlimited. Via de timelines van Bert-Jan Dokter op Instagram, Facebook, X, Blue Sky en Mastodon is dat te vinden. Gewoon mijn naam zoeken, BJ Dokter of Bert-Jan Dokter. En dan kun je je stem uitbrengen op het drietal. En dan hoor je om 14:15 welke het geworden is. We gaan weer gewoon lekkere muziek draaien voor je. Terwijl ik zelf ook weer een extra vers bakje koffie erbij genomen heb. Ik adviseer jou hetzelfde. Misschien is ook alweer tijd voor de boterham natuurlijk, voor de lunch. Denk aan je suikerspiegel. Hou het allemaal bij. Ik had al andere mensen op, ik zal het niet verder vertellen, maar die zitten al aan de saucijzenbroodjes. Vind ik ook lekker, maar ik heb vanmorgen in de spiegel gekeken. Ik denk, is niet verstandig. Hou maar bij komkommers. We gaan hebben over geld. Simply Red is aan de beurt met Money's Too Tight to Mention.

0: is op doktersrecept. Bert-Jan Dokter, Local FM.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig. Maar draaide ik me om, zonder na te denken, ik liet je alleen.

Wat doe ik mezelf toch aan, dames en heren? Ja, dat je het even weet, dat was drugwerk. Heb ik ooit nog live gezien? Kan me er niet al te veel meer van herinneren trouwens. Ja, die rode mutsjes natuurlijk wel. En Henny luistert ook. En ik heb van... daar weten jullie niet meer over wie ik het heb. Maar ik weet het wel. En ik heb van Henny ook wel eens foto's gezien met het rode mutsje op. Want die was ook bij drukwerk in Wezep. Dat wisten we toen van elkaar nog niet. Maar goed, de foto's zijn er nog. Dus daar is het allemaal mee begonnen. Wat om drukwerk. Meer mooie hits gehad natuurlijk. En Shaken Stevens met You Drive Me Crazy. Ja, soms word je gek van elkaar. Dat heb je soms. En Money's Too Tight to Mention van Simply Red. Zo'n fijne muziek uit de jaren 80. Ik moet natuurlijk wel even oppassen dat ik jaren 60, 70 en alles wat na 90 komt ook niet vergeet. Maar ja, noem mij maar een oude lul wat dat betreft. De jaren 80 zitten nu helemaal, helemaal in mijn ziel verstopt, want dat was mijn puberteit. En dat is de muziek die eigenlijk het meest bij je blijft kleven. Ze zeggen ook dat als je het echt hebt over muziek die je raakt, dat hits uit van toen je 14 was blijkbaar het meest bij je zijn blijven hangen of het meest binding nog met je hebben. Dat kan ik niet helemaal bevestigen, want ik heb dat veel langer gehad. Ik was altijd al van de muziek en vanaf dat ik zelf wakker werd, dat ik mijn eigen keuzes ging maken, is dat toch heel lang volgehouden dat ik muziek leuk vond. Dus dat ging wel wat meer door de jaren heen dan alleen op mijn 14e, zal ik maar zeggen. Goed, dat je dat ook even weet, dan heb ik dat ook maar weer geduid. Hoe dat werkelijk allemaal in elkander steekt vandaag de dag. Nieuws hebben we straks nog wel. We hebben vanmiddag ook trouwens nog weer voetjebal op de radio. Dat komt uit de studio hier in Elburg, zal Gert-Jan Mulder zitten. Ik zal straks even vertellen welke wedstrijden je vanmiddag kunt mede genieten, zal ik maar zeggen. En dat komt dan straks wel. Daar hebben we nog alle tijd voor. We zijn net begonnen. Ik heb natuurlijk al een uur erop zitten, dus dan denk ik, ik moet nog van alles doen. Maar dit is pas het eerste uur, nu het tweede uur en er komt nog een derde uur achteraan. Ik moet er zelf ook even aan wennen wat dat betreft. Dus zal allemaal wel weer goed komen, toch? Ja, vanzelf twee uur. En dan mag ik weer naar huis. Ja, ik wil wel liedjes voor je blijven draaien, maar kan niet altijd. Op veel plaatsen is het droog trouwens. Enkel in het noorden van het land kan een lokale bui voorkomen. Wolkenvelden en perioden van zon wisselen elkaar af. Het is 18 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Niet echt bikini weer. En vanavond en vannacht komen opklaringen voor, afgewisseld met wolkenvelden. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen is het droog. Er schijnt op veel plaatsen geregeld de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig en van noord tot zuid wordt het 21 tot 24 graden. We gaan naar Duitsland, de Scorpions.

te laat. Met de Breakfast Club natuurlijk. Want het is al middag, dus ik had een lunchclub moeten zoeken. Maar die staat bij ons niet in de database. Dus dat is bij deze niet gelukt. Dus moest je het maar weer doen met de Breakfast Club. Ja, nou, dan ben je net een hobbit, hè. Ik weet niet of je The Lord of the Rings ooit hebt gekeken. Maar die hebben ook meerdere ontbijtversies. En die hebben zo'n 6-7 maaltijden per dag. Dus...

dat betreft lijk ik wel op een hobbit. Maar goed, voor degene die dat niet kennen, die denken, waar heeft die man het over? Dus het zal wel. Right on Track van The Breakfast Club. The Cranberries met Do We Have To Let It Linger. En The Scorpions met Send Me An Angel. En dan hadden we het wel even over de Duitse Scorpions. Want in de jaren 60 hadden we natuurlijk ook nog een Verenigd Koninkrijk versie. En die was dat dus niet. Dit was Duitse Gruntlichkeit op de radio. Schaamplaten staan klaar. Ik had het al gezegd. Kun je vinden in mijn timeline. Dan kun je er ook op stemmen. Dus zoek hem maar even op. Mijn naam is Bert-Jan Dokter. Voor degene die de jingles in het programma niet horen. Die kun je zoeken op social media. En kun je je stem uitbrengen. Zo gaat dat allemaal. Moeilijker dan dat is het eigenlijk ook allemaal niet. Moet het ook lekker gezellig houden. Het is weekend. Het is... lunchtijd. Het is eigenlijk autowastijd. Er moeten nog misschien boodschappen gedaan worden. Maar dat kan pas na de uitzending. Anders kun je niet blijven volgen. En dan loopt het spreekuur natuurlijk helemaal in het honderd. Dat kunnen we er allemaal niet bij hebben. Nee, dus gewoon lekker blijven doorgaan tot 2 uur zeker. En als je van sport houdt, ja, dan 2 uur moet de radio dan aanblijven. Want dan wordt er gevoetjebald hier in de regio. En er zijn allerlei verslaggevers die zijn... al hot naar her gereisd om dat te gaan verslaan. En Gert-Jan Mulder probeert hier vanuit Elburg dat allemaal aan elkaar te breien. En gestroomlijnd bij je thuis of in de auto te krijgen. Via Loe FM en Loco FM. Noord-Veluwe Sport, weldra. We gaan naar een hele mooie van het goede doel. Je hoort hem natuurlijk al onder mijn zoetgevoelige stem voorbij komen. Dit is het liedje Alles Geprobeerd. En ik heb de albumuitvoering dus helemaal... En dan zit ik nog over het intro heen te praten over deze zo'n slechte zaak. Maar dit is een, denk wel het mooiste liedje wat het goede doel heeft gemaakt. Ben je het niet met me eens?

Ja, mensen die haar een eendagsvlieg noemen, omdat ze waarschijnlijk maar één hit in Nederland heeft gehad. Nou, die mensen hebben sowieso al niet door dat ze niet één hit heeft gehad. Maar dat ze behoorlijk groot was en is in Amerika. Dus dat je wel even goed in de gaten houdt dat dit wel even over Pat Benatar gaat. En Maroon 5 met The Daylight uit 2013. En Alles geprobeerd van Het Goede Doel. Een fantastische hit uit 86. Ja, of een hit, maar in ieder geval. Ik vind het zo'n sfeervolle stuk muziek. En de live-uitvoering was trouwens ook erg leuk. Maar die heb ik niet opgezet. Het was de studio-uitvoering. Dus waar praat ik eigenlijk over? Wat zeg ik eigenlijk allemaal? Goed. Het is. Het wintergevoel komt eraan. Het is maar goed ook dat je niet van de een op de andere dag van een. Een hittegolf midden in de winter zit. Dus wel jammer dat echte winters ook weer niet voorkomen als het gaat om schaatsen en zo. Ik kan het zelf niet, maar andere mensen houden ervan. Soms is het ook winter in juli. En Bomb de Bee zingt erover.

0: God's sakes, turn around.
1: In de grote liedjeshemel is hij weer samen met Dolly Parton en kan hij Islands in the Stream zingen. Kenny Rogers, fantastische zanger, moet ik er nog altijd even bij zeggen. En dit was nog Kenny Rogers en The First Edition uit 69 met Ruby, Don't Take Your Love to Town. Je hoort ook Bomb the Bass met Winter in July. Laten we hopen dat het niet zo omkeert. Maar ja, de winter komt er wel aan, maar laat ik het niet te snel zo praten, want dan word je nog negatief ook depressief. Dat moeten we helemaal niet hebben. Nee, we gaan dit eerste uur afsluiten. Dat doen we nog gezellig met een liedje. En dan ben je na reclame nieuws en reclame weer lekker bij ons terug met z'n allen. En we sluiten het af met de schaarzustertjes, de Shizzle Sisters.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau, één voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij twee andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

zou het zo kunnen opzetten in Route 66. Fijn dat je terug bent bij Op Dokters Recept. Het laatste uurtje van de drie van vandaag. Ja, makkelijk zat. Down in the Silver Mine Diesel uit Den Haag. Heerlijk. Fijn dat je luistert naar Lou FM en Loco FM. Een gezamenlijke uitzending van Op Dokters Recept. En straks Noord-Veluwe Sport. Gert-Jan is al in de studio, dus het komt dik voor elkaar. Alle apparatuur staat al klaar voor het ontvangen van de verslaggevers. Er kan bijna niks meer misgaan. De schaamplaten staan nog klaar. Die moeten om 2:15 moet een keuze komen van The Dutch Boys met Boer Harms. Of Doris D en de Pins met Shine Up. Of Too Unlimited met No Limit. Dat zijn de keuzes vandaag in de schaamplaatselectie te vinden op social media. Instagram, Facebook, X, Blue Sky en Mastodon. Je zoekt naar Bert-Jan Dokter en je brengt je stem uit. Of je gaat even naar onze studio WhatsApp. Dat kan ook via loomedia.nl. Onderaan de pagina zit het knopje om op te drukken. Heerlijk allemaal. En we gaan sowieso wel lekker door. Het is al september. En ik ben er wel aan gewend dat september, als je naar buiten kijkt, even het weer. Het is wat, wat grauwig en zo. Maar in september kan het weer je altijd nog wel verrassen. Dus ik hoop nog wel op een paar fijne zonnige dagen. Maar dat is toch wel even lang, lekker lang nagenieten van de zomer. Voordat we de herfst weer ingaan. Waar ik trouwens ook niet zo heel veel moeite mee heb. Maar er zijn mensen die dat niet zo fijn vinden. En het is gelukkig niet once in a lifetime. Maar het is elk jaar weer. Hier zijn de Talking Heads in Op Dokters Recept.

Ja, die moest ik even opzetten. Ten eerste werd er ook iets van André van Duin aangevraagd, waar we nog niet achter de schermen niet helemaal duidelijk over waren. Maar in ieder geval Angelique even opgezet van André van Duin. En waarom die? Die heb ik ooit als schaamplaat gehad. En toen bleek dat heel veel mensen het liedje niet meer kenden of helemaal niet kenden. Ja, terwijl ik het een jolig chanson vind. En daarom heb ik hem ook even opgezet. Angelique van André van Duin uit 1972. Hij scoorde zo ongeveer vroeger elk jaar wel een hit. Iets met carnaval of wat dan ook. Dus hij was er altijd. Rupert Holmes die maakte ooit een eigen LP. En hij schreef altijd liedjes voor anderen ook. Maar deze die ontstond bij hem. En het grappige is dat het liedje eigenlijk ook bestaat uit een herhaling. Want er is een opname gemaakt voor de basis van het liedje. En die wordt gewoon 3 keer herhaald. En daar heeft hij dan tekst overheen gezet met Escape. Oftewel, later genoemd, de Pina Colada Song. Grote hit voor hem geworden. Samen met het liedje wat erachteraan kwam. Him, van hetzelfde album trouwens. Maar niet geheel onverdienstelijk gedaan. En de Talking Heads met Once in a Lifetime uit 1981. Vandaag hier dicht bij de studio, tot 2 uur is er ook nog wat te doen. Want de diaconie van de Ichterskerk in Elburg, hier midden in Elburg, die heeft een gezellige actiedag voor Moldavië. En de opbrengst is bestemd voor het project van Betania, dat via Kerk in Actie wordt ondersteund. Betania zet zich in Moldavië in voor kinderen en ouderen die vaak achterblijven wanneer familieleden naar buitenland vertrekken om werk te zoeken. En kinderen krijgen onder andere maaltijden, huiswerkbegeleiding, sport en spelactiviteiten. En ouderen ontvangen medische verzorging, maaltijden en hulp bij de huishouding. De actiedag is vanochtend om 10 uur begonnen en duurt tot 2 uur. En rond de Ichterskerk aan de Vrijheidsstraat 1 in Elburg. Parkeren kun je hier vlakbij ook enorm. Dus dat is allemaal goed geregeld. Er is van alles te beleven voor jong en oud. Springkussen, schminken, spelletjes, kleurwedstrijd, workshop, sport- en spelactiviteiten. En er is ook een tweedehands boekenmarkt met onder meer ook LP's, CD's en DVD's. Een speelgoedkraam en verschillende andere kramen. En voor koffie en thee kun je er ook nog terecht. Verder zijn er Moldavische wijnen verkrijgbaar en is een verloting. En om 2 uur wordt de actiedag afgesloten met een veiling van ingebrachte goederen en diensten. Iedereen is van harte welkom. Ik denk zeker ook een bepaalde wethouder uit Oldebroek. Een actiedag voor Moldavië zou niet meer staan dat hij daar ook nog een bezoekje gaat brengen. Maar dat allemaal terzijde dan. Wat hebben we nog meer? Oh, de schaamplaten moet je nog even op stemmen, want er wordt wel op gestemd. Maar vorige week hadden we ook een ex-equo. Dus ik wil wel graag een verschilletje zien. Dus zet vrienden en vriendinnen in om jouw keuze extra kracht bij te zetten voor de schaamplaat van of The Dutch Boys, Doors D en The Pins of To You Limited. Zal ik maar zo zeggen. Ja, dat moet allemaal kunnen. We gaan naar Dido over. Dido. Met White Flag. Heerlijke muziek op de radio. Straks ook muziek met Gert-Jan Mulder, maar tussendoor de verslaggevers vanaf de sportvelden. De wedstrijden die komen zal ik weldra nog even voor je verslaan. Maar dat komt dan zometeen wel. Eerst maar weer eens even lekker 3 muziekjes. Dat hoort er allemaal bij om de lunch ook te verwerken natuurlijk. Hier bij Loe FM en Loco FM. Fijne middag van ons allemaal gewenst.

ik ga er inmiddels al een beetje aan winnen hoor. Want ik ben zelf deze van Dan Jericho, de Motive. Die ben ik eigenlijk gewend als 12 inch. Zo kende ik hem het meest. En de single uitvoering niet eens zo heel erg. Dus ja, ik ben nogal gewend aan de lange uitvoering. Die ietsje anders klinkt. Maar ik begin nu te wennen ook aan de single uitvoering. Dus ik hoef niet altijd meer de lange uitvoering op te zetten. Dan Jericho, The Motive, Living Without You als subtitel. En je hoorde live met Lightning Crashes van een van de mooiste albums van de jaren 90. Throwing Copper. En Dido met White Flag uit 2004. Bij een ongeval bij Bindinghuizen is vanochtend iemand om het leven gekomen. Dat bevestigde de politie tegenover de Stentor. Het ongeval vond plaats met een landbouwvoertuig. De hulpdiensten kregen vanochtend, zaterdagochtend dus, rond 8 uur melding van een ongeluk aan de Kubbeweg. Net buiten Bindinghuizen is dat. Een politiewoordvoerder bevestigt dat hierbij iemand is overleden. En volgens hem gaat het om een eenzijdig ongeval op eigen land. De arbeidsinspectie gaat er verder onderzoek naar doen, zo laat de woordvoerder weten. Ja, dat zijn droevige berichten. Ik probeer altijd het programma gezellig te houden. Maar ik kan niet alles voor je weghouden wat er aan nieuws plaatsvindt. Een droevig ongeval in Bindinghuizen. Laten we allemaal meevoelen met familie en vrienden voor zo'n ongeval. Dat je zo het leven moet laten. Maar goed, we gaan snel maar weer verder met radio maken. En dan probeer ik het maar weer wat vrolijker te doen. In 1946, vandaag, 80 jaar geleden, werd er iemand geboren in Zanzibar. En vanochtend hoorde je dat al bij Willem Rietberg op de radio, bij Loco FM en Lou FM. En dat is natuurlijk niemand minder dan onze Freddie Mercury. Hij is natuurlijk al een tijdje niet meer onder ons. Maar we vieren zijn leven en zijn muziek nog altijd. En dat doen we vandaag met Radio Gaga. Met de felicitaties erbij. Allemaal maar een gebakje halen bij de bakker. Dat is ook goed voor de omzet. Zo werkt dat.

Chaka Khan streed al voor de rechten van de vrouwen. Al vroeg. En dat is nog steeds nodig, want voor vrouwen is het nog steeds niet gelijk. En er wordt ook altijd heel veel gezegd over vrouwen, maar het zou toch wel eens mooi zijn in Nederland als wij ook eens leren dat vrouwen gewoon 24 uur per dag veilig over de straat kunnen zonder gedoe van mannen. En dat, zover zijn we blijkbaar nog lang niet. Dat hebben we nog niet geleerd. En ik weet het zelf ook wel. Ik vind vrouwen ook fantastische uitvindingen. Ik vind het mooiste wat er ooit is gebeurd. Maar het, daar gaan wij verder niet over. Je gaat wel horen de schaamplaat van vandaag. Want dit is hem geworden. Niet de Dutch Boys. Niet Doris D and the Pins. Maar wel Tour Unlimited. De schaamplaat van vandaag.

1984 op de zender The Cars met Drive. Heerlijke plaat zeg. Maar daar had ik er wel meer van vandaag. Tenminste vind ik zelf. En anders moet je even Stichting Correlatie benaderen als het allemaal niet goed zat. Oftewel gewoon even de directie van Lou FM en Loco FM. Om te duiden of ik de uitzending wat anders had kunnen doen of dat soort zaken. Ik hoor het allemaal vanzelf wel. Je hoorde ook Too Unlimited als schaamplaat vandaag met No Limit. De 1993 singleversie was dat. Want er zijn er nog meerdere apparaten van, maar in dit geval gewoon de single uitvoering gepakt. En die is krapjes aan door jullie gekozen. Want anders hadden we misschien wel Boer Harms op zender gehad natuurlijk, van The Dutch Boys. Of wat had ik nog meer? Doors D and the Pins met Shine Up. En die meidengroepen doen het verrassend genoeg niet goed genoeg. Want ik had ook wel eens de Dolly Dots en Love en zo. Maar goed, het is jouw keuze. Hè? Luister vriendjes en vriendinnetjes van Op Dokters Recept. Jullie mogen dat bepalen met de schaamplaat. Ik wens je een heel fijn weekend. En warmte, liefdevol. En ik wil ook oproepen tot rust. Denk met de social media eens na wat je zegt. Spreek mensen op social media net zo aan als je ze live op straat zou doen. En dat is waarschijnlijk ietsje rustiger dan wat normaal nu allemaal gebeurt. Dus daar wilde ik toe oproepen. Supertramp. En die sluiten Dokters Recept af. En straks veel plezier bij Noordveluwe Sport op Loco en Lou FM. Go.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wiens straten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau. 1 voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Frick staat voor een enthousiast, passievol en multidisciplinair team met een krachtige drive om waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Bij Frick behandelen we met unieke methodes zoals deep tissue massage en active release techniques. Verder bieden wij ook manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie aan. Ook staan wij bekend om het performance deel. Daarvoor testen en begeleiden wij teams en individuele sporters. Eigenlijk alles wat je wil weten over sport, fitheid, trainingszones kunnen wij hier meetbaar maken. Zo kun je slimmer en gerichter trainen en optimaal presteren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Frick's Fysio en Performance via fricksfysio.nl of bel 0525 692948.
3: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
3: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
5: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein? Dan moet u bij Zwanepol zijn.
6: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu?
7: Locominu.
6: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
8: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
2: Visser Autotechniek in Oldebroek is het adres voor het totale onderhoud van uw auto. APK, diagnose, reparatie, banden uitlijnen en airco-service is zomaar een greep uit onze diensten. Met eventueel vervangend vervoer of haal- en brengservice. Toe aan een nieuwe auto? Misschien hebben wij de occasion voor u. Kijk voor alle informatie op visserautotechniek.nl. Visser Autotechniek, aan de Zuiderzeestraatweg 164 in het centrum van Oldebroek.
9: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
10: Loco FM, Lou FM, dit is Noord-Veluwe Sport.
7: Ja, zo is het ondertussen nou weer 8 minuutjes over de klok van 2 uur Noord-Veluwe Sport op deze 5e september. Ik denk, dank, een beetje aan de dokter van zijn programma, op Dokters Recept natuurlijk te beluisteren. Bij onze collega's van Loco en Lou natuurlijk, de beide zenders te beluisteren. Ook geldt dit voor dit programma Noord-Veluwe Sport. We zijn er tot, bij u tot de klok van 5 uur. Nog 2 weetjes en dan gaan we er een uurtje bij aanplakken als alles goed mag zijn. Maar mijn excuus, in de loop van het programma probeer ik de luisteraars iets meer informatie te geven over dat extra uur. We hebben in ieder geval een heel fijn vol programma vandaag, want we hebben verslaggevers, wel 4 stuks. WHC HSC 21, de ploeg uit Haaksbergen. Ja, WHC ontvangt HSC en dat is allemaal voor de competitie. Arnold Verriesen, hij houdt ons op de hoogte van die wedstrijd. Dan hebben we de wedstrijd DVC Denemsvaart. En dat is Beker. Die voetbalt Denemsvaart dus thuis tegen Overjas. En Jan van den Bosch houdt ons op de hoogte van die wedstrijd. Dan nog de wedstrijd. En dat is ook Beker. SCA VSCO. Bert Schipper houdt ons op de hoogte. En normaal gesproken houdt John Reuring ons via de app op de hoogte van de wedstrijd van SV Het Harde. Maar aangezien Geert Hartel er vandaag niet is, waren we maar al te blij dat Gerrit-Jan Veldtoen zich aanbood voor de wedstrijd te gaan verslaan. De wedstrijd DSV 61 tegen SV Het Harde. En als laatste ESC Zwartwit 63 Aart Veldhuizen. Hij houdt ons bij wat betreft die wedstrijd. En dat is allemaal wel via de app. We wachten op de eerste verslaggever die zich zo zal melden. Want die wedstrijd van WHC begint om 2:30. Alleen die van Overjas begint om 3:00. De andere wedstrijden beginnen om 2:30. Nee, ESC begint om 3:15. Goed, eerst maar eens een stukje muziek. Blauw Scene.

0: Alweer een nummer uit 1991, Blauw en de Scene. Goed, ja, zoals ik al zei, we hebben een hoop verslaggevers. Tenminste, een hoop, wat ons betreft wel. Want we zitten helemaal vol met verslaggevers. En daar zijn we natuurlijk wel blij mee. Maar wat ook belangrijk is, is die competitiewedstrijd. Vorige week wist WHC uit tegen Flevo Boys gelijk te spelen. Ja, en nou zijn ze weer aan de beurt thuis. En dat allemaal tegen HC 21 aan de telefoon. Of aan de telefoon, ja, via het Lucie-kanaal. Hebben we in ieder geval al Arnold Verriest. En Arnold, goedemiddag.
1: Goedemiddag Gert-Jan en natuurlijk de luisteraars van Noord-Veluwe Sport. Ja, de tweede competitiewedstrijd staat voor WHC op het programma. Vorige week, ja, toen was ik er zelf niet. Toen was ik even een weekendje weg. Maar dat mag gezegd, toen pakte WHC een prima punt uit bij Flevo Boys. Want ja, wie had dat gedacht? Die week ervoor ging WHC eraf tegen NSC Nijkerk. Volgens mij was het een tweede klasser. Nou, dan moet WHC naar Flevo Boys. En dan denk je, ja, nou dan komt dat helemaal niet goed daar in Emmeloord. Maar uiteindelijk wist WHC daar, zoals gezegd, dus een verdienstelijk puntje te pakken. Want het stond zelfs vlak voor tijd met 3-2 voor. Maar in de slotfase was het dan toch Flevo Boys die uiteindelijk nog de 3-3 wist te maken. Dus ja, mag gezegd, WHC pakte dus een knap punt. En dan staat vandaag HSC 21 op het programma. De ploeg uit Haaksbergen die vorig seizoen degradeerde uit die derde divisie. Dan gaan we maar eens even kijken, ja, wat WHC daar dan tegen kan. Want HSC 21 het verloor uit bij TVC 28 vorige week zondag met 1-3. Want dat zijn twee zondagploegen. Dus de voetbal is op zondag tegen elkaar. Dus HSC het verloor is vorige week, zoals gezegd, van TVC 28 met 1-3. Ja, in deze wedstrijd zal WHC ook zekere perspectief bieden. Maar dan gaan we eens even kijken dan, naar de opstelling dan van WHC vanmiddag. Sylvain Vierhuizen, hij ontbreekt in de opstelling van WHC. Want hij is geblesseerd. En voor de rest is WHC compleet. Het voetbal in dezelfde opstelling als vorige week. Dus op doel met Finn Jordans. Verder met Jeffrey Bos, Dennis Kalkhoven, Tim Hoofd, Nathan Duim, Dion van Limburg, Lucas Nunink, Mitchell Dijkhoff, Nico Veldman, Stef Benoenen en Jelle Post. De wisselspelers aan de kant van WHC zijn Aris Grafhorst. Hij is de reservedoelman Gijs Slaghuis, Mike Sercel, Stan Sellies, Damian van der Rozenburg en Enzo Calongi. Want eigenlijk zou Jesse van Doorn op de bank plaatsnemen, maar die heeft gespeeld met WHC 2 en die kreeg een rode kaart. Dus die is dus niet speelgerechtig voor deze wedstrijd. Daarom neemt Enzo Calongi plaats op de bank. Goed, dan gaan we eens kijken dan naar de tegenstander van vanmiddag van WHC, HSC 21. Wie dan de 11 namen zijn die dan gaan spelen. Op doel Akun, verder met Wensing, Nijhoff, Jasper Svaier, kaptein Ila Lucen, Ugoes Bari, Ulat Ben Lachen, Erkilinic, Klein Poelhuis en Klein Poelhuis, zo moet ik het zeggen. Dat zijn de 11 namen van HSC 21. De wisselspelers zijn Veldhuis, Van Gils, Wevers, Murat Kirkiel en Elfrink. Hij is de reserve doelman. En dan gaan we eens kijken, ja, of WHC vanmiddag ook misschien wel drie punten kan pakken tegen HSC 21. Dat zou mooi zijn, want dan begint WHC natuurlijk de competitie helemaal uitsteken. Dan heb je uit twee wedstrijden 4 punten, maar zover is het nog niet. En dan begin je goed in die vierde divisie D. En dan gaan we eens kijken of WHC dat gaat lukken. Goed, 2:30 wordt hier afgetrapt op een zonovergoten Sportpark Muldersingel. Dat mogen we wel zeggen. Goed, later meer.
0: Dankjewel, Arnold. Ja, dat is competitie dus. De rest is allemaal beker. Neem ik even snel die wedstrijd even door. WHC, zoals Arnold al zei, tegen HSC 21. Dat allemaal om 2:30, 3:15. Berkum tegen Flevo Boys. De Oldeveste voetbal tegen Quick 20. Lek Frisia voetbal tegen Deto vandaag. En Urk voetbal vandaag tegen Neo. Dan hebben we nog de Bon Boys die voetballen om 6 in, dat is om 6 uur. Die voetbalde om 6 uur tegen ONS Sneek. En om 6 uur de wedstrijd ook afgehandeld of afgewikkeld, zoals u het noemen wilt. Heino tegen AZSV. Dan hebben we nog TVC 28. Ook om 6 uur tegen DZC 68. Dat zijn de wedstrijden in competitieverband voor die vierde divisie. Wie vandaag ook bekervoetbal, dat is DSV 61. Die moet net thuis op Sportpark De Haren proberen nog weer eens te flikken tegen SV Het Harde. Ja, en we zijn erg blij dat Gerrit-Jan Vuilt in ieder geval daar aanwezig is. Gerrit-Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag, luisteraars. Welkom hier vanaf Sportpark De Haren in Doornspijk. En dat was een vol programma. En ik had gezien in de berichten van de WhatsApp dat Geert Hartel de komende weken iets leuke dingen gaat doen van zaterdagmiddag, waardoor hij het prachtig gaat doen. En ook is het best wel aantrekkelijk in Jeremy tussen het harde en DST om daar naar te kijken. Dus ik ga er ook naartoe gaan om dat te doen. De luisteraars willen natuurlijk graag weten wat er op de kant gebeurt. Die mag ik studeren. En vooral natuurlijk de luisteraars in het harde Bordenwijk. De spelers staan nog hier op het veld in een voorbereiding. Het is nog om 2:30 ongeveer beginnen. Wat die een bal stinkt. Sportpark uitgescholden, dat zal niet de bedoeling zijn. Dat gebeurt ook in zo'n warming-up. Doornstijk is nog wel een beetje onder de boven van de grote nederlaag van vorige week. 11-0 verloren van Harderwijk. En het is ook wel heel bijzonder dat de trainer van Zwart-Wit van vorig jaar, die toen in de laatste wedstrijd is ontslagen bij DSV. Bij Zwart-Wit, nu de trainer is bij het Harde. Nou, wat vinden jullie een elftal op het veldronde straks om 2:30 bij DSC? Zijn dat de spelers Dennis van Dorp, Patrick de Brake, John Bos, Jane Holstegen, Wilbert van Loo, Ron Hofmeijer, Martijn Hervius, Pieter Spaan, Daan Visser, Arno Trep en Justin Visser. De wisselspelers vandaag zijn Mark-Jan Visser, Boris Hof, Arjan Grote, Wilbert Achter, Patrick Elberton. Vandaag zijn nog niet aanwezig de spelers Jesse van der Brink, Patrick Genuestein, Martijn Lievering en Laurens Ekkers. Volgens mij is dat de vaste doelman van deze, maar die staat niet aanwezig. Trainer is er Arjan ten Hoven, voormalig lid van PSO, gaat hier dus de hoofdmacht trainen. Hij had zich natuurlijk een betere opening voorgesteld dan de 11-0 nederlaag van vorige week. Maar goed, misschien is dat deze week dan de tijd voor de revanche tegen plaatsgenoot Harde. Het harde komt met de volgende spelers in de basisopstelling. Keeper is Mark van der Streek. Dan verder de spelers Sam Timmers, Pascal van Hulstein, Jelle van Hul, Menno van Hul, Luc Struik, Bram van der Worp, de captain Ruk Zanting, Jordi Schoonhoven, Hiels Elkamp en Daan Elkamp. Trainer is daar Bert van der Brink, zoals gezegd. Vorig jaar trainen en nog een zwart wit. Assistent-trainer Stijn Bosga. En die verder dan Albert Leuzen, Erik Nagelhout. Teammanager Mark Timmers, assistent-trainer is Arjan Elkamp. En dat is ook een bandtrainer van Steve. Nou, dat zijn voorlopig de spelers die het doen. Tussen spelers met harde is Bas Zanting, Henk Oostkamp, Kaan van Velder, Christy van Dool en Nick van den Berg. Nou, we gaan hier om 2:30, denk ik, beginnen aan de wedstrijd. Er zijn best heel veel auto's om de parkeerplaats te zien. Alleen die staan niet nog allemaal te kijken bij een wedstrijd van de dames. Ik vind dat we gaan trekken dan van de elftallen die we hier zien. Maar die zullen zo dadelijk langs het bolveld komen staan. Dus voor dat publiek. Alles lijkt gereed voor een mooie derby in de bekercompetitie. Dus DSC 61 en het Harde.

0: Ja, dan hebben we ook nog de wedstrijd SCH tegen VSCO. Bert Schipper is voor ons aanwezig. En die doet even de voorbeschouwing van die wedstrijd. Bert, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Gert-Jan. Ja, hier op Sportpark De Eeuwlanden. Straks om 2:30, dus een minuut of 5. De wedstrijd tussen SCH en VSCO 61. SCH vorige week slecht begonnen aan de bekercompetitie of de bekerpoolwedstrijden, laat ik zeggen, die drie wedstrijden. Ze verloren met 3-0 uit van Oene. En ja, die mannen hebben natuurlijk wat recht te zetten. De mannen van trainer Henrico Mut, de afgelopen 3 jaar trainer geweest bij VSCO, is hier neergestreken dit seizoen. Hij is in ieder geval slecht begonnen tegen Oene. Dus er zullen ongetwijfeld revanchegedachten zijn om te zorgen dus dat ze vandaag deze wedstrijd in ieder geval de punten in heer houden. En nog mee blijven doen om eventueel vervolg op de bekercompetitie. Nou, VSCO verloor vorige week in de laatste minuut van blessuretijd met 2-3 uiteindelijk van Hato Heim. Op zich niet onverdienstelijk, maar ja, goed, geen punten. Dus VSCO zal ook heel graag de winst willen pakken om in ieder geval mee te blijven doen voor eventueel dus inderdaad een vervolg in deze bekercompetitie. Maar ik geef in ieder geval de opstelling van VSCO. Daar staat in het doel Alex Grotehuis. Verder wordt het team gevormd door Aaron Sleurink, Luc van der Weg, Jarno Ossenweijer, Thomas Smit, Beert Bonenstroom, Jeffrey Vis, Boas Bruines, Hans van Renselaar, Robin van Ommen en Jan van het Oever. Scheidsrechter deze middag is Frank Stiekema. En hij wordt geassisteerd door Menno van der Beek namens SCH en Jacco Schoonhoven namens VSCO. Hier dadelijk over een paar minuten de wedstrijd tussen SCH en VSCO. En ik zal u daarvan op de hoogte houden.
0: Dankjewel Bert, horen we straks nog meer van je. Klein stukje muziek, Back Home Golden Earring.

sinds haar zevende week de laatste roffel van dit nummer Back Home, de Golden Earring. Goed, zoals ik in het begin van het programma al zei, wij gaan, als het alles goed is, op 19 september, dus dat is over even kijken, twee weekjes, nog één keer tot 5 uur. En dan gaan we door tot 6 uur op de zaterdagmiddag met Noord-Veluwe Sport van 2 tot 6. En waarom doen wij dat? Ja, eigenlijk, en dat is eigenlijk wel een beetje logisch, het is eigenlijk een voetbalprogramma. Wat is tussen 2 en 5? En dat is eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Vroeger was het bij Loco zo, dat weet ik nog. Toen ik daar ook nog bij de sport zat, was het zo dat er ook andere sporten natuurlijk aan de bod kwamen. En dan hadden we interviews met mensen van Blauw-Wit. Ik noem maar zo een dwarsstraat van Blauw-Wit en van de tafeltennisvereniging. En als er met skileren wat was. Maar ja, er is vaak tussen 2 en 5 is er geen tijd voor. Omdat al die sportverslaggevers hebben natuurlijk woord. En vaak zijn er de laatste wedstrijden die zij tegen 4:15, 5:05 afgelopen. Ja, en daar hebben we geen tijd meer om andere sporten ook het woord te kunnen geven. En dat vonden we eigenlijk wel een beetje jammer. Daarom zeggen wij, weet je, we gaan het allemaal weer proberen. En dat gaan we ook doen. We gaan de sport tillen na 6 uur. Dan hebben we na 5 uur in ieder geval nog ook nog de kans om andere mensen en andere sporten tegen het licht te houden. Dat is dus de reden dat wij dus de sport tillen van 2 tot 6. En dat gaan we allemaal doen, tenminste, zoals de oudjes altijd onder ons zeggen bij leven en welzijn, doen we dat bij vanaf 19 september. Dan begint de volledige competitie weer. En dan waren we van plan om dus van 2 tot 6. En natuurlijk te beluisteren bij Loco en Lou FM. Ik hoop in ieder geval dat ik u daar goed mee geïnformeerd zijn, want we zijn ook nog bezig met een tweede verslaggever in de studio, of een presentatrice, laat ik een heel moeilijk woord gaan gebruiken in de studio, en daar ben ik maar al te blij mee mocht dat doorgaan. Maar dat is allemaal nog in de kinderschoenen, daar moet nog eventjes over gepraat worden, maar hopelijk lukt dat ook. Goed, we gaan een stukje muziek draaien. We zijn bezig, want Betty belde net in. Ik moet dus een paar screens moet ik een beetje in de gaten houden, want Betty belde net in. Ja, mijn Lucy-kanaal doet het niet. En natuurlijk, dan ga ik even onze technicus even een seintje doen. Die gaat er even naar kijken en hopelijk dat Bet ook weer straks in kan bellen via Lucy. Tuurlijk doet Bet zijn verslag, maar dan moet dat via Telos gebeuren. En dat kan natuurlijk ook, maar Lucy is zo'n mooi kanaal. En als die het niet helemaal doet, ja, dat vinden we een beetje jammer. Goed, I can dream about you, Dan Hartman.

0: Laten I Can Dream About You. Eventjes I Can Dream About You. Ja, we hadden natuurlijk ook al Arnold Verriesen aan de lijn. Ik zeg tegen Arnold, Arnold, je komt er zo in. Maar ja, er is een pengeltje bij EAC SEH tegen VCO. Bert Schipper.
1: Jan van Toever die neemt een kleine aanloop. En die staat nu oog in oog met de doelman van SEH. Eens even kijken of Jan ook weer zo onberispelijk inschiet. En dat doet hij. De keeper zit er wel dichtbij. Maar het is in ieder geval een doelpunt voor VSO. VSO leidt met 1-0. Het was de hand van Renslaar. Die in de 16 meter aangetikt werd. En daardoor penalty kreeg VSO. Dus en, Jan van Toever die wist hier wel raad mee. En zet VSO na 6 minuten spelen. Op een 1-0 voorsprong. Een mooie opsteken voor de Canaris uit Oosterwolde. En hopelijk dat dit een mooie impuls is voor deze wedstrijd. 1-0 door doelpunt Jan van der Toever.
0: In ieder geval beginnen al sowieso al heel goed, Bert. En ik hoop dat het ook een beetje doorzet zo, ook voor VSCO. Goed, gaan we over naar Arnold Verriesen. Arnold.
2: Ja, 5 minuutjes onderweg op Sportpark Muldersingel. Nog altijd 0-0. Maar ik had het arbitrale trio had ik nog niet genoemd in mijn voorbeschouwing. Dat is scheidsrechter Stenis. En dat wordt geassisteerd door Brondijk en Lamers. Ja, het is allemaal weer even wennen natuurlijk voor het eerst weer verslag. En nog een wijziging in de opstelling van WAC van Tim Hooft. Hij is in de warming geblesseerd geraakt. En Damian van der Rozenberg is zijn vervanger. Waardoor Daniel Duim plaatsneemt op de bank bij WAC. Dat zijn nog de wijzigingen in het elftal van Werner Pluim. Goed, zoals gezegd, 5 minuutjes onderweg. Grote kansen nog niet gehad. Ja, de bovenliggende partij in de eerste 5 minuten is toch wel HSC 21 die de bal goed rond laat gaan. Nu dan balbezit voor WAC van Limburg dan naar Jeffrey Bos. Jeffrey Bos houdt de bal rustig aan de voet op de eigen helft. En dan gaan we eens kijken. Moet hij helemaal terug naar Dennis Kalkhoven die in het centrum staat. Nu samen met Bos terug naar de doelman, naar Finn Jordans. Jordans houdt dan rustig de bal aan de voet. Wordt dan wel opgejaagd. Zoekt dan de diepte in de richting dan van Van Oenen. Wordt niet bereikt. En dan kan HSC 21 dan overnemen. Dan eens even kijken met Nijhoff. Zoekt dan de linkerkant. Krijgt Nijhoff dan de bal terug. En dan zoekt hij helemaal zijn compaan achterin. Zo tikt de HSC 21 de bal rustig rond met Bari. Die dan de rechterkant opzoekt. Waar WAC gegroepeerd staat. Net zoals vorige week zaterdag. Nu dan de diepte gezocht in de richting van Fire. Maar dan is het goed verdedigd door WAC. En dan mag HSC 21 een ingooi gaan nemen aan de rechterkant van het veld. Gaan we eens even kijken waar men dan die bal heen gaat spelen. Naar Fire opnieuw. Krijgt dan de bal terug. Van Rozenberg jaagt hem dan op. Maar komt WAC nog niet van de goal af. Is het Nijhoff nu dan voor HSC? WAC onder druk in die beginfase met Erkilinic. Die dan de voorzet geeft. Maar die is in de handen van doelman Van Jordans van WAC. En die speelt de bal richting de voorwaartse. Nee, hij houdt die bal rustig even vast. Even het handje in de lucht. En dan zal hij zo de bal in het spel gaan brengen. Goed, 7 minuutjes onderweg op Sportpark Muldersingel. De tussenstand tussen WAC en HSC 21. Nog altijd 0-0.
0: Van Sportpark Muldersingel. Ja, dat is voor mij altijd nog een beetje moeilijk worden. Het is mijn eigen naam, maar het komt er altijd een beetje beroerd uit. Gaan we over naar Dedensvaart, waar een bekerwedstrijd afgewikkeld wordt tussen DVC Dedensvaart en Ovios. Jan van der Bos.
3: Hallo Gert-Jan en alle luisteraars en mensen die overal meeluisteren. En ja, vandaag 5 september, de tweede bekerwedstrijd voor Ovios en voor DVC. DVC, dat is de Dedensvaartse voetbalclub. Die is ontstaan uit de fusie in 2021. Ze spelen op Sportpark De Boekweit. Ziet er wel mooi uit. Het weer is goed. Straf windje, maar voor de rest is het allemaal prima. En ja, de belangen zijn voor de beker verder te gaan. Ja, die zijn voor beide ploegen wel groot. De winnaar van deze wedstrijd, die maakt een grote kans om verder te gaan. Want DVC heeft vorige week met 3-2 gewonnen van Hattem. En die stonden met 3-0 voor, maar Hattem kwam nog heel dichtbij tot 3-2. En Ovios die heeft gewonnen met 3-1 thuis van competitiegenoot Heerde. Dus ja, die hebben wel een goede start gehad wat dat betreft ook wel. Ja, de scheidsrechter vandaag is Eddy Hoebrink. Even kijken hoor. Ja, ik zeg het goed. Hoebrink. Ja, hier in Dedensvaart omstandigheden dus goed. En ja, Ovios die moet zien om de goede voortzetting te doen in de beker. Dat zal niet meevallen, want we hebben natuurlijk gisteravond gehad, Gert-Jan, de NPF. En als ik dan terugga naar vorig jaar, dan had Hulshof een hoogtepunt al direct voor het seizoen. Want die wonnen met 3-0 van Ovios.
0: Ik kan me nog herinneren, Jan.
3: Met een half uur... Maar een half uur lag Ovios al voor Pampus. Met 3-0 achter. En ja, de jaren daarvoor ook niet echt hoor. Dus Ovios heeft geen goede herinneringen aan de NPF zaterdagen die daarna volgen. Maar ja, we gaan het zien vandaag. En ik zal even de thuisclub doet het met Jeden ten Brake, Storm Kunnen, Aaron Drent, Melvin Hulleman, Quinten Prins, Roan Zwaagstra, Nathan Kampenga, Nick Hofman, Janno Westerman, Frits van Ommerman, Tigo Ouwekerk. Bij Ovios beginnen we met Dennis de Boer, Good Old, is er weer terug van vakanties en alles. Jori de Vries, Arjen Hoogland, Andy Vlier, Cornel Balk, Mike van Wegel, Mike van Toever, de captain, Sebastian Jans, Jasper Uitslag, Sam van Koldenhoven, Julius van Slot. Ja, Jasper Schut is op vakantie, dus die is er niet bij. Jacco van Olst, onze reservedoelman, Sander van de Kerk, Levi Dikhoff, Wesley ten Hoven, vorige week goed ingevallen, een doelpuntje gemaakt. En Ivan van Oordel. Nou ja, Marcel van der Beek en Erwin Brem, die zijn nog steeds het technische duo. Ronald Hulsker is de keeperstrainer. En als vlaggenist hebben wij dus Erwin Huisman. Ik zat hem te zoeken met de Veluwe Cup, zijn naam. Maar Erwin Huisman, die is onze vlaggenist voor vandaag ook weer. En de vaste als goed is van dit seizoen. Ja, verder heb je nog vragen, Gert-Jan? Stel ze maar. En anders gaan we straks hier om 3 uur beginnen aan de wedstrijd.
0: Nee, ik heb geen vragen, Jan. Gewoon de puntjes meenemen naar Oldenbroek. En dan is het... kan dit bakkie?
3: Ja, dan ben je zo. Alleen, overal,
0: het is nog geen competitie. Maar in ieder geval... nou ja, ik wens je veel succes daar in Denenvaart, Jan.
3: Ja, dankjewel. Okay. Ze zijn wat dat betreft goed begonnen. Dinsdag ook een oefenwedstrijd 4-0 gewonnen van competitiegenoot Big Quick. Maar die hadden ook geen goede voorbereiding gehad. Dus dat zegt ook allemaal nog niks, Gert-Jan. Net nee. Wat je zegt, de competitie is nog niet begonnen. En dan nog, in het begin van de competitie, is er nog wel altijd iets te sleutelen of wat ook. Ja... En na een wedstrijd of 10, dan kun je een beetje zien hoe je meedoet of niet, hè?
0: Ja, oké. Okay. Jan, in ieder geval bedankt voor deze voorbeschouwing. Ik zie dat het lampje van Bert Schipper ondertussen ook gaan branden. En ik hoop in ieder geval dat we ook via dat Lucie-systeem contact hebben met Bert Schipper. Bert, goedemiddag nogmaals.
4: Ja, goedemiddag. Als het goed is, dan ben ik nu goed te verstaan via Lucie. Dus dat is weer wel mooi en weer hersteld. En dan dank voor mij aan Dries Smit. Maar goed, wij zijn hier een kwartier onderweg. De wedstrijd is nog, nog steeds in het voordeel van VSO. De 1-0, of de 0-1 moet ik zeggen. Door penalty van Jan van Toeven aan de overtreding op Hans van Rensselaer. Het is wel SIH die wat meer in balbezit is. VSO laat SIH ook maar komen. Maar goed, we hebben één goede kans gezien aan de kant van SIH. Dat was de nummer 9 die je gehad is, schoot Julian Broeksema. Maar het was doelman Alex Schottenhuis die de bal wist te pareren. En voor de rest zijn nog geen kansen gecreëerd. Alhoewel er wel natuurlijk wat meer in aanval zijn dan vooral over de rechterkant een aantal keren gevaarlijk doorkwamen. Maar vervolgens de eindpaas was niet nauwkeurig genoeg. Of bereikte in ieder geval niet een medespeler van SIA. Zodat daardoor SIA geen kansen krijgt. SIA nu weer in balbezit. Via het centrum de nummer 8 Christian Vonderman. Wordt een klein schotje gelost op het doel van Alex Schotterhuis. Maar daar kan Alex Schotter heel makkelijk bij. Raakt de bal op en die mag de bal weer in het spel gaan brengen. Dus even kijken of hij een lange bal gaat. Of via een opbouw gaat lopen. Luc van der weg, die achterin staat aan de linkerkant geposteerd. Fesio die met vijf verdedigers speelt en dan daarvoor een driemans middenveld en dan een tweemans voorhoede. Dus even kijken, Aron Sleur nu aan de linkerkant, rechterkant van Fesio en speelt op Alex Grotehuis terug. En nu komt de diepe bal. Diepe bal op Hans van Renslaar die de bal in bezit krijgt. En een diepe bal nu op Boas Bruines. Boas Bruines die nog een jongeling, eigenlijk nog in de jeugd onder 19 hoort te spelen of mag spelen. Maar dus een opwachting maken in het eerste half. Net zoals Luc van den Berg op dit moment. De beide jongens die eigenlijk nog een jaar in de jeugd mogen spelen. Maar goed, dus wel duidelijk aan de deur kloppen bij het eerste elftal. En nu is het Luc van den Berg die struikelt over de bal. Iets over de middenlijn. En nu mag SJA overnemen. SJA dat via Julian Broeksema. Weer een bal op, aan de rechterkant op. In dit geval Sam van Lohuizen. Sam van Lohuizen die vervolgens Jan van Toever tegenkomt. En weer terug moet. En vervolgens de bal weer helemaal terug speelt naar de achterhoede en daar wordt die bal net over de middenlijn ingeleverd bij Rowan Moerhout die via Tom Koenen de bal weer probeert naar voren te brengen. Het is nu de nummer 14 weer opnieuw die de bal in de vuist heeft op halverwege de helft van Fesio. De bal wordt weer teruggespeeld naar een van de achterhoedspelers van SJH die nu probeert via Missie de linkerkant de aanval op te bouwen. Het is Jochem Tellegen die in ieder geval Wessel van der Bos bevindt. Maar het kan niet tot een voorzet komen, want Fesio verdedigt tot nu toe goed. En nu wordt de bal ingeleverd. Het is Hans van Renslaar die de bal niet goed aanneemt. En daardoor weer in balbezit komt van SJA. Nou, we hebben inmiddels 18 minuten gespeeld in deze wedstrijd. Het zal dus nog steeds 0-1 in het voordeel van Fesio.
0: Dankjewel, Bert. Nou ja, Luciekanaal is in ieder geval weer voor elkaar. Ook die van Bert. En daar zijn we heel erg blij mee. Dries Smit, ook nog bedankt voor dit snelle en zeer snelle ingrijpen van je. Omdat het allemaal weer eventjes te fixen. Gaan we over naar Arnold van Riesen. Arnold.
2: Ja, kwartiertje onderweg. Waarbij als ze iets beter in de wedstrijd is gekomen. Of in het eerste kwartier, wat de eerste vijf minuten mag gezegd, was HSC. Ja, een beetje de bovenliggende partij. Of het tikte de bal goed rond. Maar nu is het WHC dat steeds de bal heeft. En HSC wat meer onder druk heeft. Nu Lucas Nunik dan. Maar die leidt dan balverlies. Dan moet je oppassen voor de counter van HSC. Is het Lucien is dan in het balbezit. Nu dan krijgt dan een tikje op de enkel. Maar die kan dan verder. Dan kan die bal rustig terugspelen in de richting dan van Wensing. Die zoekt dan de rechterkant naar Bari. En dan gaat de bal terug naar het doelman Agun. Die dan het balbezit houdt. Zo tikt de HSC 21 de bal dan rustig rond. En zo plooit de WHC zich terug. Net zoals vorige week. Waar het vorige week verdedigend ook goed stond. Doet het nu weer. En dan maar proberen op de counter eruit te komen. De trainer van WHC, Werner Pluim. Hij coacht zijn team constant aan. Constant is hij bezig met een elftal om de boel goed neer te zetten. Nou, nu dan Kalkhoven voor WHC. In de richting dan van Mitchell Dijkhoff op de eigen helft. Dijkhoff dan rustig de balletje aan de voet. Speelt hij dan de bal naar Jeffrey Bos. En dan gaat Jeffrey Bos naar Kalkhoven. Zo tikt de WHC rustig de bal dan rond achterin. Nu op de helft van HSC 21. Dijkhoff terug op Kalkhoven. Kan WHC dan een gaatje weten te vinden in de defensie van HSC 21. Nu dan met Bos. Gaat dan nu terug naar zijn doelman, naar Vin Jordans. Jordans dan rustig zijn bal aan de voet. En dan gaat hij de bal weer terug naar Bos. Jeffrey Bos dan. Probeert daar dan zijn man uit te spelen. Is altijd gevaarlijk. Ja, dan moet hij geen balverlies leiden. Doet hij wel. En dan kan HSC overnemen. Kinic. En dan in de richting dan van Bella Chen. Die dan het middenveld zoekt. Nijhoff dan nu het balbezit voor HSC 21. Rechterkant dan gezocht. Moet WHC moet dan verdedigen. Aanname van kaptein is goed. En dan kan die Fire dan bereiken. Zoekt dan de rechterkant van de Rozenbergen. Moet dan verdedigen. Moet WHC nu terug. Voorzet dan. Bal gevaarlijk achterin. Goeiedag. Als je hem op de voet krijgt. Er Kinic. Dan is het prijs hoor voor HSC 21, denk ik. Want wat stond hij daar vrij? Goeie voorzet vanaf die rechterkant. En dan was dat de mogelijkheid. Maar daar ontsnapt WHC aan een achterstand. Nu dan Nathan Duyf mee. Die gaat dan is dan te overijverig. En dan gaat die bal over de zijlijn. En dan mag HSC 21 in gaan gooien. En gaat dat dan doen met Nijhoff. Dat was net een goede kans hoor voor HSC 21. Daar had Erkilinic iets meer mee kunnen doen. En misschien ook wel moeten doen. Want ja, hij trapt eigenlijk een beetje naast de bal. Nou, ingooi dan genomen. In de richting dan van Lucien. En dan die leidt dan balverlies. Is het dan Bos die die dan de bal overneemt, speelt dan de bal rustig in de richting dan van Veen Jordans. En dan Jordans terug op Kalkhoven. Lucas Nunik dan voor WHC. Een van de nieuwe namen in het elftal van WHC. Nou, balletje dan naar de linkerkant gespeeld.
0: Arnold, ik ga je heel even onderbreken, want ik heb nog twee wedstrijden achter je zitten. Die,
2: ja, is goed. Doen. Ja, dan ga ik hier afsluiten, want er gebeurt verder niks. Nou, 19 minuutjes onderweg op Sportpark Mildersingel. Tussenstand WHC HSC 21-0-0.
0: Arnold, dankjewel. Krijg ik net even een berichtje van Aart Veldhuizen. Het betreft de wedstrijd ESC tegen Zwart-Wit 62. Mijn excuus. En daar is het de derde minuut geschoord door Zwart-Wit. Dus daar is de stand in ieder geval 0-1. Stand nog 0-0, Gerrit-Jan, in Doornspijk?
5: Omdat je inmiddels veranderde in de 18e minuut, kwam het harde op een 0-1 voorsprong. Doordat nummer 9 van het harde, dat is Luc Struik, een bonkige spits, groot van formaat, maar toch wel snel en duidelijk sterk in die voorhoede aanwezig. Eerste bal toegespeeld op links, twee langs de bek heen en een sterke voorzet, een prooi voor Daan Elskamp. En die probeert daarmee ontvoren, wordt 0-1. De beginfase was duidelijk voor het harde, de eerste 5 minuten, waarin ze heel zorgvuldig voor het doel verschenen van Doornspijk. En daarna ging het doorzijn toch wel weer wat grip op de wedstrijd terug. Is één keer iets of wat gevaarlijk geweest. Met een omhaal door Justin Visser. Maar dat was niet echt gevaarlijk. Hadden is wel het meest aan de bal. Het was nog niet echt dreigend geweest voor het doel van Dennis van Dorm. Maar goed, ze hebben wel veelvuldig balbezit. Ze zijn best wel een aardige bestuurders. Niet omdat het hard of alleen is. Maar er wordt best veel gevoetbald in het duel. Dat leverde met name bij ESC en Rico. Langdurige blessures op en nu een speler van het harde. Zij zeggen, gaat nu even naar de kant om de trainer van de eventueel spreken, want die komt er nou op aan te keren dat de grensrechter van BSC slaagde. En terwijl hij vond dat het geweldig was en de bank van het harde vond dat het totaal naar harde was. Zij zeggen, heeft nu de trainer van mij toegesproken van, joh, ik ga over de rutteleiding, en jij maar over het spel van het harde, dan komt de trainer van het goed. Dat zal toch wel in die zin wel goed komen. Nu wordt er weer een beetje een rare overtreding gemaakt. Dus de bal is hier voor het paard. Dus we zitten hier in de 20e minuut van de wedstrijd. En de stand is ook nu een uithaal van het harde. Waarin de nummer 15 doorbreekt. Jordi Schoonhoven, maar die leept op de bal net voor het doel. En daarmee blijft de stand. Hier is tussen DSV en het harde 0-1.
0: Oké, Gerrit-Jan, dankjewel. Ja, we hadden tijdens de Veluwe Cup nog eventjes een interview met de trainer van de SV Het Harde. En ik vroeg hem hoe het zat met de blessure van Luc Struik. Hij zei, ja, we zijn zuinig op hem. Vooral als de competitie weer begint, dan hebben we weer hard nodig. Het bleek wel, want vandaag stond hij dus weer in het veld en scoorde de 0-1. In ieder geval, Gerrit-Jan.
5: Roepen werd gemaakt door Daan Elskamp, maar wel aangegeven door Luc Struik.
0: Ja, oké. Aangegeven door Luc Struik. Daan Elskamp die scoorde. Top. Dan heb ik je helemaal verkeerd verstaan. Maar in ieder geval, Luc Struik, hij was wel de aangever van deze goal. Maar ja, zoals de trainer al zei, we zijn zuinig op hem. Het is een goede spits. Dus ja, voor de competitie moet je eigenlijk wel een beetje...
5: Luc Struik geeft nu de bal terug. Die kan niet even gevaarlijk worden. Dus even nu, maar dat loopt er niet uit. Dus inderdaad, Luc Struik is veelvuldig aan de bal. Hij was ook gegeven voor het doelpunt. Dat is tijdens tot 0-1. En hij heeft weer wat terug te doen. Maar alsnog lijkt dat hij de overhand heeft.
0: Oké, Gert-Jan, dankjewel.

0: ik keek eigenlijk een beetje te laat op mijn scherm, want ik had deze plaat zo graag helemaal afgedraaid. Het is een van mijn favoriete zangers, altijd al geweest, John Hyatt en Georgia Ray. Ja, ik heb een aantal albums van hem en ook dat nummer staat op een van zijn albums. Goed, het is 35 seconden voor de klok van 3 uur. Dat betekent dat het eerste uur er alweer op zit. Ik kreeg net nog even een telefoontje van oude collega Gerald Nagelot. Ga ik straks even bekendmaken, want de jeugd daar heeft ook gevoetbald. En zijn zoontje die heeft helaas verloren, maar straks na 3 uur even iets meer daarover. De wedstrijd in SEA VSCO, daar is gescoord 0-1 voor EVO. Voor VSCO Jan van het Oever en DSV 61 SV het Harde. Dan Elskamp op aangeven van Luc Struik scoorde daar ook de 0-1. Tot straks.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 1:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 6 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En dat heeft te maken met de afgesloten A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Echt goede verf nodig, maar dan wel heel voordelig? Kom naar de grote schuur aan de Hoge Brinkweg 17 in Oldebroek. Alle merken, alle kleuren tot 60% korting. Gereedschappen en zonneschermen tegen outletprijzen. Kijk op www.groteschuur.nl.
5: Evink en Petrovic, makelaars en financiële adviseurs. Actief op de woning- en bedrijfsmakelaarijmarkt. Ook voor onafhankelijke financiële adviezen op maat, als mede hypotheekverstrekkingen en verzekeringen. U vindt ons aan de Zuiderzeestraatweg 498A in Weesup. Evink en Petrovic, makelaars en financiële adviseurs. Aangesloten bij NVM en Funda.nl. Kijk voor alle verdere informatie op www.evinkenpetrovic.nl.
6: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
7: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer
8: 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
9: Dit programma wordt u aangeboden door Vrijzon. Zonne-energie voor iedereen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
10: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Weesup op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten, uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu?
11: Locominu.
10: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Weesup of bestel online www.chineesnoordveluwe.nl.
12: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
13: Blue FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.
0: Tweede uur Noord-Veluwe Sport. Ja, vanwege kreeg ik ook alweer iemand die mij aanhield tijdens mijn boodschappen een ronde te doen. Die zei, waarom duurt die reclame nou zo lang altijd na het nieuws? Ja, Noord-Veluwe Sport wordt heel goed beluisterd. Dus ja, er zijn natuurlijk een aantal bedrijven die graag bij Noord-Veluwe Sport aanschuiven om hun zegje te doen, tenminste reclame te maken over hun zaak of bedrijf. Ja, en dat hoort er ook allemaal bij. Dat is weer een financieel plaatje, ook voor de lokale omroepen natuurlijk. Dus kunnen wij en willen wij dat niet gaan veranderen. In ieder geval gaan wij eerst eens even weer kijken naar een rondje langs de velden. En als eerste heb ik hier Gerrit-Jan Veldtoen. Gerrit-Jan.
14: Waar het harde doorgaat, waar ze mee op geëindigd zijn vlak voordat het nieuws begon om 3 uur. Het harde heeft veelvuldig balbezit. Komt zowel over links als over rechts goed door. De voorzetten zijn scherp. Zijn vooralsnog steeds wel een middel om door DSV voor wegwerken. Maar dat gaat niet vaak goed, want het hart kan de bal zo weer oppakken voor de volgende aanvraag. We zien ook nu weer dat er over rechts een naval wordt opgezet. Aan de linkerkant wordt er iemand die steekt de hand op van, doe mij die bal, maar die heeft die bal nu ook. Gaat hij hem wel of niet uit? Nee, hij verslikt zich erin en bij DSV valt het op dat de balbezit en de balcontrole niet erg goed aanwezig is. Ook niet dat de spelers elkaar goed vinden in het toespelen van de bal. En voor de rest is voor DSV nog een domper ontstaan, omdat Daan Visser met een rode kaart van het veld ging nadat hij 2 maal een gele kaart had ontvangen. We zijn hier nu 37 minuten onderweg en de stand is nog steeds 0-1.
0: Dankjewel Gerrit-Jan. Gaan we over naar WHC, Sportpark Muldersingel. Ik probeer het nog eenmaal. HSC 21, Arnold Verriesen.
15: Ja, 35e minuut loopt op Sportpark Muldersingel. Grote kansen hebben we nog niet echt gehad. WHC wel de bovenliggende partij in die eerste helft. Op die eerste 5 minuten na had HSC 21, dat was een beetje de bovenliggende partij. Maar daarna heeft WHC het overgenomen. Maar zoals gezegd, nog geen grote kansen gehad. Wel al 3 corners voor WHC en nog 0 voor HSC 21. Goed, 10 minuutjes nog. Met misschien wat blessuretijd. Tussenstand WHC, HSC 21. Nog altijd 0 tegen 0.
0: SCA, VCO, Bert Schipper.
16: Inmiddels 39 minuten gespeeld, dacht ik zo'n beetje van in de eerste helft. We kijken naar een vrije trap. De stand is nog steeds 1-0 in de voordeel van VCO. VCO heeft wel noodgedwongen moeten wisselen, want Hans van Renselaar is toen bij de die botsing bij dat strafschop die hij meekreeg, in ieder geval zijn pols geblesseerd. Hij heeft het veld verlaten. Voor hem speelt nu Remo van der Graaf. En zojuist is Bert Bonenstro van het veld gestuurd. Ja, laat ik zo zeggen, kreeg een gele kaart. Dat betekent 10 minuten van het veld af. En hij komt nog weer terug. Ik weet niet wat daarvan de bedoeling is. Maar in principe is het nu zo dat de bekerwedstrijd... hij mag toch weer blijven staan. Nu begrijp ik er helemaal niets meer van. Maar hij komt toch nog weer terug. En ik dacht dat hij een gele kaart krijgt en dat 10 minuten verwijderd van het veld moest worden. Maar dat, missie dat het nu opgegeven is. Maar in ieder geval, de stand is nog steeds 1-0. Hesja is wel wat dreigender. Maar goed, tot de heden nog geen grote kansen gezien aan de kant van Hesja. Maar ook aan de kant van VSO niet. De kansen zijn schaars. 1-0 voor VSO nog steeds.
0: Oké, dankjewel Bert. Ja, wat ik begreep natuurlijk van Gerrit-Jan Veldhoen, dat een speler van DSV, ik was even de naam ontschoten, was twee keer geel rood en die is wel definitief van het veld. Dus ja, met die bekerwedstrijden wordt het, en Jan van der Bos die kan ons natuurlijk daar ook over meepraten. Op die bekerwedstrijden kunnen ze natuurlijk ook 10 minuten, Jan, langs de kant komen te staan en dat ze weer terug mogen naar het veld. Maar twee keer geel rood is definitief.
11: Ja, dat is definitief. Dan ga je sowieso een wedstrijd geschorst zijn enzovoort. En direct van het veld af. Ja, ik ga even deze meenemen van Ovios. Oh, weer een kans voor Ovios. Maar ik moet beginnen eigenlijk met de eerste minuut, Geert-Jan. En we hadden vorig jaar hadden we dus Hulshorst als eerste wedstrijd na de NPF. En toen weet jij, toen waren we maar na 2 minuten ook al met 1-0 achter. Nu dus weer, hè. Ovios staat hier met 1-0 achter de doelpunt te maken. Ronan Zwaagstra van Dedemsvaart. Mooie aanval van Dedemsvaart helaas voor Ovios. Maar werd goed uitgespeeld. En bij Ovios waren ze nog niet helemaal wakker, heb ik het idee, in de verdediging. En... wow, wacht even. Het is een strafschop voor Ovios, joh. Oh, het is 1-1, Gert-Jan. Excuus hoor, maar ik zag het even niet door de zijkant heen. Maar Ovios die heeft dus een strafschop gekregen. En het is dus 1-1 nu hier zo. Ik moet even kijken wie de doel... Wie maakt? Nummer 10. En die Vlier die schiet de strafschop goed in. En zodoende is het dus 1-1 bij Ovios tegen DVC tegen Ovios.
0: Ja, in ieder geval Jan de trainer zou wel gezegd hebben, maar het overkomt ons niet weer zoals vorig jaar naar het Piratenfestijn dat we weer op onze duvel krijgen. Dus de jongens zullen goed geïnstrueerd zijn voor de wedstrijd.
11: Ja, dat denk ik ook wel hoor. Maar ze hebben al twee beste kansen gehad hoor. En deze, dat was ook een goede kans, maar die werd... En die Vlier neergehaald en dus kreeg die strafschop, maar die had ik helemaal niet gezien. En zo ineens zie ik daar iemand een strafschop nemen. Dus vandaar, ik was een beetje verrast, want aan de zijkant kan ik niet goed kijken. Daar hebben ze denk ik aanplakbiljetten neergeplakt gehad. En dan kun je niet goed door het glas heen kijken.
0: Mm-hmm.
11: Maar het gaat de goede kant op voor Ovios hoor, nu in dit geval. Ze hebben al een paar leuke aanvallen laten zien. En ik zie dat wel goed komen. Beter als tegen Hulshorst, zoals toen de tijd.
0: Oké, dankjewel Jan.
11: Dus even kijken, 7 minuten bezig en 1-1 de stand.
0: Oké, Jan, dankjewel. In ieder geval 1-1, dat is machtig mooi, lief en lekker, normaal.

0: verhaaltje dat... Zoals ik al zei, een klein stukje muziek nog van Normaal. Dan laten we even naar Arnold toe. Eventjes dit nog, Gerard Nagelold. Hij belde nog even een oud collega van ons. En die houdt ons allemaal een beetje bij over het voetbal van zijn zoon. Ja, en dat is ook voetbal. Zijn maar kinderen van tussen de 10 en de 12 jaar. Maar ook daar wordt gevoetbald. En hier de voetbalde vandaag tegen Batavia. En Batavia is de ploeg natuurlijk waar Gerald ook trainer van is. En ze verloren helaas met 8-7 van Hierden, als ik het goed op papiertje heb. Ja, dat klopt. Gaan we eerst even naar Arnold Friesen toe. Arnold.
1: Ja, maar de klok net de 44 aantikt. Maar WLC een aantal minuutjes geleden ontsnapt aan de 0-1 achterstand. Goeie voorzet vanaf die rechterkant. En dan was het Ialucen die hem tegendraads inschoot. Maar Van Jordans met het linkerhandje die bal nog uit het doel wist te tikken. Dus dat was de grootste kans van HSC 21 om voorsprong te komen hier op Sportpark Noordensingel. Wat gelukkig dus voor WLC niet gebeurde. En WLC wel licht de bovenliggende partij geweest in de eerste helft. Alhoewel nu zelf een beetje terug moet. WLC niet, nog niet echt grote kansen gehad. Op een aantal afstandsschoten na. Maar verder eigenlijk nog niet gevaarlijk geweest. Goed, kijk naar de klok waar de 45ste minuut loopt. En dan gaan we afwachten hoe lang scheidsrechter even kijken. Steen is er dan nog bij gaat tellen in die eerste helft. En dan gaan we kijken of de tweede helft dan ook nog weer wat meer spektakel biedt. Of in ieder geval dat het doelpunten op gaat leveren. En dan hopen we natuurlijk doelpunten voor WAC. Goed, de 45ste minuut loopt op Sportpark Noordensingel. Er zal nog wat blessuretijd bij komen. Maar hoort u mij niet meer, schrijf de ruststand maar op met potlood. De ruststand tussen WAC en HSC 21. 0-0.
0: Oké, dankjewel. Gaan we over naar Bert Schipper. Ja, Bert, is daar al rust bij jullie?
2: Ja, hier kun je rustig met balpen en de ruststand op noteren. In ieder geval 0-1 in het voordeel van VSO door het vroege doelpunt. De penalty van Jan van der Toeven naar een overtreding op Hans Verenselaar. Hans Verenselaar die trouwens het veld dan daarna moest verlaten. Waarschijnlijk een polsblessure. En daarvoor voor hem speelt nu Remo van der Graaf. En we zullen kijken in de tweede helft van de mannen zijn inmiddels aan de thee. En goed, even kijken van wat de plannen zijn in de tweede helft. SCH zal natuurlijk moeten proberen om langs zij te komen. Of te proberen te winnen. Maar of VSO het zover laat komen. We hopen het natuurlijk niet. Ze hebben defensief redelijk op een rit op dit moment. En hopelijk dat VSO kan vasthouden. 0-1, dus het voordeel van VSO. Straks naar de tweede helft. Hoort u maar weer terug.
0: Oké, dankjewel Bert. In ieder geval bij Ovios is er nog geen rust, want die wedstrijd begon om 3:00. En dat is de wedstrijd DVC Dedemsvaart tegen Ovios. En daar is de stand 1-1. Ik weet niet wie er voor Dedemsvaart gescoord heeft. Voor mij ook niet zo heel belangrijk. Wat wel belangrijk is, dat Andy Vlier die tegentreffer maakte. Dus daar staat de stand 1-1. Jan van der Bos.
3: Ja, en de doelpuntenmaker van DVC is Ronan Zwaagstra. Dat was in de eerste minuut al, maar jij zei 1-1. Maar ik heb nieuws voor je. Ovio staat met 2-1 voor. Een eigen doelpunt, voorzet van Andy Vlier, die werd door een speler van DVC, die weet ik de naam niet van, maar die werd in eigen doel geschoten. En zodoende staat hij Ovios hier vanaf de 12e minuut met 2-1 voor. 1-2 de stand dus. En ik moet zeggen, Ovios speelt leuk. Ik fris, aanvallend. Dus alles wat ik leuk vind, Geit-Jan.
0: Ja, die zijn dus gisteren aan de chocolademelk geweest.
3: Ja, allemaal, denk ik wel. Ja.
0: Oké, Jan.
3: Ja, het zal niet zo wezen zoals vroeger dat ze uit de kroeg haalden. Bij de NPF weghaalden om 10:00.
0: Dat kan ik me nog herinneren, ja. Dat is om 10:00. ja, klopt.
3: Dat gebeurde toen, hè. Werd iedereen, en anders dan mocht je wel blijven. Maar dan
0: stond
3: je zeker niet in de basis.
0: Nee,
3: hoor.
0: Zeker nee. Niet. In ieder geval, Jan, dankjewel. We hebben nog een verslag.
3: Prima.
0: Verkeerde schuif naar beneden. Ja, dat kan natuurlijk ook. En dat is natuurlijk Gerrit-Jan Veldtoen. Vanaf de wedstrijd DSV 61 tegen SV Het Harde, waar de stand 0-1 is.
4: En dat is in de ruststand ook nog zo. De scheidsrechter heeft gefloten voor de rust van deze wedstrijd, waarin Het Harde een 1-0 voorsprong op de scorebord bracht door de doelpunt van Daan Elskamp, nadat nummer 9 Luc Struik een mooie scherpe voorzet gaf om, en daarmee ook Daan Elskamp de kans gaf om te scoren. Overigens is Luc Struik inmiddels van het veld gegaan, omdat de trainer misschien hem nog in bescherming wil nemen. Want zoals jij al aangaf, Gert-Jan, hopen ze dat hij een vaste waarde zal worden nadat hij een tijdje heeft uitgeweest. Dus misschien dat de trainer denkt, we staan er 1-0 voor. En Luc heeft zijn bijdrage geleverd met een mooie voorzet waaruit Daan kon scoren, Daan Elskamp. Het is inmiddels dus rust. De spelers zijn van het veld getogen. Bij DSV is dus na een aantal minuten Daan Visser van het veld gestuurd na 2 keer een gele kaart. En de wedstrijd overzien is zeker de bovenliggende partij. DSV komt allemaal een beetje onrustig over, gejaagd. En daardoor is er veel balverlies. Komen de ballen niet goed aan bij de medespelers. Ze lijken een beetje op hol geslagen. En of dat komt door de grote nederlaag van vorige week en misschien nu wel een straffe opdracht van de trainer, dat weet ik niet. En met het oog nog niet netjes en verzorgd het spel. Ze hebben heel veel drukte achterin om de aanvallers van het harde van het lijf te houden, die veelvuldig over links en rechts doorkomen. En de voorzetten komen niet voldoende aan bij de spitsen, omdat er ook heel veel oranje hemden in die 16 meter staan om de bal uit te keren. DSV heeft daar eigenlijk nog niets tegenover kunnen zetten. Een gevaar tegenover de andere kant. Behalve dan die omhaal vrij snel in begin door Justin Visser. Maar meer is het gevaar voor het doel van het harde ook nog niet geweest. De bank van het harde wendt zich regelmatig over het vlaggedrag van de grensrechter van DSV. Er is een paar keer bijgestaan op de lijn. Meestal heeft die persoon gelijk. Een enkele keer kun je misschien over discussiëren. Maar ik vind dat de bank van het harde zich wel een beetje te veel opwindt over het gedrag van de grensrechter. Want ze kunnen zich bezighouden met het spel binnen het veld. Dan zich ergeren. De scheidsrechter is daarvoor wel een keer naar de zijkant gekomen om trainer Bert van de Brink van aan. Blijf nog op je bank zitten, joh. Ga je nog niet de druk maken over die grensrechter. Ik zie het allemaal wel. Inderdaad, de scheidsrechter overziet het goed. En daarom gaan we nu even een kop koffie drinken, een paar minuten rusten. En gaan we straks bijpraten over de tweede helft tussen het DSV en het harde, waar de tussenstand is 0-1.
0: Had ik nog een vraagje, Gert-Jan. De nieuwe regel. De regel is nu met de bekerwedstrijden dat de scheidsrechter die kan er een speler voor 10 minuutjes uitsturen. Maar ja, voor die speler van DSV, en ik ben even zijn naam kwijt, dan was het twee keer geel, dus werd rood. Dat is definitief dus.
4: Daan Visser is met 2 keer geel en dan is het dus rood, ga je eraf. En inderdaad, de regel is bij een gele kaart ga je 10 minuten van het veld af. Daarmee doe je echt je eigen club ook een beetje een nadeel. Want je staat 10 minuten voetballen met 10 man tegenover een team wat volledig is en met 11 man speelt. Dus daarmee neem je een risico met een gele kaart. En bij een tweede is het meteen eraf. En worden die 10 minuten in ieder geval omgezet naar de hele wedstrijd als je niet meer mag meedoen.
0: Oké, Gert-Jan, in ieder geval bedankt voor deze informatie, weten luisteraars. Dat in ieder geval ook. Doe iets, Frank Boeijengroep.

Het is rust bij de meeste ploegen hier in de regio. Dat betreft de bekerwedstrijden. Daar is alleen bij Ovias. Daar wordt nog gevoetbald. Want die wedstrijd begon om 3:00. Dat geeft mij mooi de gelegenheid om even de prijswinnaars bekend te maken van de Klaverjas Club. Dat is allemaal bij SV Het Harde. Elke donderdag en op donderdag 3 september, dus afgelopen donderdag, is er natuurlijk weer geklaverjas in het mooie sportpark. Daar Sportpark Schenk in het Harde. Daar zijn de prijswinnaars met een in de gezellige kantine juist. Met een zeer hoge score van 60-26 punten was Albert van Echteren die avond veruit de beste. Dit zijn de namen van andere 5 prijswinnaars van die avond met hun

0: 06-11-300-750. Ik herhaal, Peter van den Burg, 06-11-300-750. Gedros 038-8506. 316 Effing 85-03-16, juist 038. Dat is het telefoonnummer van Gedros. Komt u er niet helemaal uit, bel maar even naar de studio. Of kijkt u even naar, als u het even googelt, Huis aan Huis, Oldebroek, daar staat het ook allemaal vermeld. Goed, wij gaan in ieder geval over naar Jan van den Bos. Jan, bij jullie is er nog steeds geen rust.
1: Nee. We zitten een half uur, 29 minuten spelen we. En de 1-2 stand is nog steeds op het scorebord. Ja, wel een levendige wedstrijd. Van beide kanten kansen. En ik had net even het gevoel dat DVC Ovios een beetje de duimschroef aan ging zetten. Want aanvallen van DVC achter elkaar. En Ovios die kreeg die bal niet goed weg. Maar... tussendoor krijgen Ovios op de counter dus best wel de mogelijkheid om een keer er goed uit te komen. En nu gaat DVC weer, maar die hebben ook een paar snelle mensen voorin. En die kunnen ook zo bij de andere kant zijn. Dus Ovios die tot nu toe houden ze goed. En hebben ze nog wel een paar beste kansen tussendoor gehad om de score te verroten. En ik moet zeggen, in de 18e minuut was het een goede aanval van DVC. Waar Julius van Slot helemaal gestrekt moest gaan om die bal te redden. En dat deed hij hartstikke goed. Dus vandaar dat die stand van 2-1 nog staat. Maar Ovios heeft hem nog lang niet gewonnen. Hoeveel minuut? 27e minuut. 1-2 stand.

0: Want ik had in ieder geval Jan van der Bos al aan de lijn. Jan van der Bos.
1: Ja, en we hebben hier een nieuwe stand. 2-2 is de stand geworden in de 29e minuut. Maakt dezelfde doelpuntenmaker als in de 12e of in de eerste minuut. Roan Zwaagstra, die maakt zijn tweede doelpunt hier. En ja, het was wederom een snelle aanval. En Ovios die stond niet goed gepositioneerd in de verdediging. En die man die had alle vrijheid om in te schieten. En zodoende is het hier 2-2 geworden. En ja, ik kan niet zeggen dat het verdiend is, maar ook niet onverdiend. Het gaat mooi tegen elkaar op en ja, we gaan kijken. Want ik veel doelpunten en de 2-2 stand nu. Dus we gaan weer verder. 30e minuut, 2-2.
0: Oké, Jan, dankjewel. Heb ik nog wat nieuws wat betreft WHC? Even op Sportmarkt de Muldersingel is woensdag. Stond woensdag 2 september volledig in het teken van het walking voetbal. WHC was gastheer van een groot toernooi met 10 deelnemende teams. En kijkt terug op een zeer geslaagde sportieve dag. Naast WHC namen ook OVIAS, ESC, VVOG, IVV, PEC Zwolle en SV Zwolle, SVV Steenwijk, HZVV en HTC deel aan het toernooi. Vanaf de eerste wedstrijd was er volop strijd en enthousiasme op de velden. Een van de mooie adviesjes van de dag was natuurlijk de echte derby tussen WHC en OVIOS. Na een sportieve ochtend was het tijd voor een gezamenlijke lunch. Een mooi moment waarop spelers, begeleiders, vrijwilligers en scheidsrechters samen konden genieten en napraten over de gespeelde wedstrijden. Na de lunch werden de finale wedstrijden gespeeld en werd gestreden om de plaatsen van 1 tot en met 10. De grote finale ging tussen HZVV en ESC. Het werd een spannende wedstrijd, maar uiteindelijk wist ESC uit Elburg de overwinning naar zich toe te trekken en mochten zij zich winnaar van het walking voetbaltoernooi WHC noemen. De prijsuitreiking werd verzorgd door WHC-voorzitter Maria Mulder. Ook aan de muzikale omlijsting was gedacht. Willem van Horen, ja, wie kent hem niet, zorgde voor een gezellige sfeer en maakte de dag helemaal compleet. Iedere woensdag is er walking voetbal bij WHC en wel van 8:30 tot 11:00. Mannen vanaf 55 jaar en vrouwen natuurlijk vanaf 40 jaar zijn welkom. Dit gezegd hebben, gaan we gelijk, ja, hebben we het over WHC, gaan we toch maar naar het sportpark Muldersingen, naar Arnold Vries en Arnold. Meer gedaan had ook in voetbal?
2: Ik niet, maar je moest werken. Ik moest werken, maar het was een geslaagde middag of dag, hoor ik wel. Maar goed, even naar de actuele stand van zaken hier op Sportpark Muldersingel. 48e minuut loopt. Wissel aan de kant van HSC 21. Veldhuis is in de ploeg gekomen, wie eruit gegaan is. Heb ik zo gauw even niet kunnen zien en ook niet meegekregen. Maar Veldhuis is in ieder geval in de ploeg gekomen. En HSC 21, het heeft ook al de lat geraakt achter doelman Van Jorans. Het was een schot van kaptein. Die trof de lat boven Van Jorans. Dus daar ontsnapte WHC andermaal aan een achterstand. En heeft nu HSC 21 het balbezit. Misschien een kans, een schot van afstand. En Jorans die ranselt die bal uit het doel. En volgens mij was het Erkilin Kilinic die dan het schot loste op het doel van WHC. Maar Jorans ranselt hem uit het doel. En daar opnieuw een mogelijkheid voor HSC 21 waar het nu dan een corner krijgt. Nou laat ik deze dan maar even meenemen. Gaat kaptein dat doen. De man die net de lat trof achter het doel van Jorans. Nou, gaan we eens kijken. Jorans heeft dan de boel neergezet. Hoog dan in het 16 meter gebied. Achterin neergelegd. Helemaal vrij daar. Maar dan heeft de scheidsrechter Stenis schijnbaar wat gezien. Of de bal is achter de doellijn geweest. Dus dan mag WHC de doeltrap gaan nemen. Dat zal het onwaarschijnlijk. Dat zal het waarschijnlijk zijn geweest. En dat is het ook. Goed, ik kijk naar de klok. 50ste minuut loopt op Sportpark Muldersingel. WHC, HSC 21. Nog altijd 0-0.
0: Dankjewel Arnold. Gaan we gelijk door naar Gert-Jan Veldhoen. Alleen dit zeggende Jan van der Bos die maakte het bekend. De man die in eigen doel schoot bij DVC Dedensvaart maakte ook de 2-2. Goed, dan gaan we over naar Gert-Jan Veldhoen. Gert-Jan.
3: Dan blijkt dan een heel veelzijdig voetballer te zijn. Als je in je eigen doel kan scoren en aan de andere kant, dan ben je toch een heelzijdige voetballer. Bij het Harde tegen, of TSV tegen het Harde staat er steeds 0-1. Er is niet aan zich niet heel veel veranderd in die wedstrijd. Het Harde heeft wat overwicht, maar het voetbal is niet geweldig, moet ik zeggen. Het leek een beetje op een zomeravond voetbalwedstrijdje. Er wordt met Harde de bal veel rondgetikt. Het is geen niet veel dreiging. Net zojuist, nou, een paar minuten geleden, over links toen de rechtsback van het Harde en de bal miste. Alleen de linksbuiten vandoor kon gaan, maar zijn voorzet was onvoldoende scherp aangesneden om die gevaarlijk te worden. Nu komt er een voorzet, keeper komt uit, wil de bal pakken, maar een verdediger komt de bal hoog over het vangnet heen. Zelfs over het scheepkamer heen en daarmee zal Harde een hoekschop te nemen krijgen. We hebben er verder nog geen wissels plaatsgevonden. En DSV staat natuurlijk met 10 man op het veld nadat hij heeft nummer 15 Daan Visser naar de gele kaart en het veld op te trekken en zich kon gaan douchen. En vandaag niet meer op het speelveld terecht zal komen. Even kijken wat die corner van het Harde gaat opleveren. Die aan de kantinekant wordt genomen bij het Harde. Best wel een aardig mensen die hier naar die wedstrijd kijken. Al wat weggekomen bij DSV, maar door het Harde weer opgevangen. Bal wordt opnieuw naar rechts, veel nieuw aan de rechterkant. Daarbij zal waarschijnlijk de voorzet zometeen komen. Nee, gaan dan even een balletje terug. En nu helemaal terug naar de achterhoek. Het lijkt wel het moderne voetbal. Het balletje weer terugtikken. Trainer die schreeuwt ze naar voren. Jongens, daar moeten de doelpunten vallen aan de andere kant van het veld. Nu gaat het weer helemaal terug. En de laatste man mist de bal zelfs. En de keeper die dient zich aan. Ja, de bal ligt nu weer bij de keeper van het Harde. Die speelt naar nummer 16. Dus er is best wel aardig wat publiek dat hier staat te kijken. En de bal wordt nu vooraf over de zijlijn geschopt. Stand hier in het Harde in het Doornspijk na 10 minuten in de tweede helft. 1 in het voordeel van het Harde.
0: Dankjewel. Zoals ik al zei, ik ben altijd blij als sportief zijn. Zeker weten is dat er meerdere verslaggevers zijn. Er is altijd een fijn gevoel. Ook voor degene die hier zit natuurlijk in de studio. Heeft hij tenminste niet zoveel te vertellen. Laat ik mooi de verslaggevers het woord doen. Daarom ben ik altijd zo blij dat alle verslaggevers kunnen die dag. Wie ook kan, dat is natuurlijk Bert Schipper. Voor die wedstrijd SCA tegen het VSCO. Jan van Toeven nog steeds op een 1-0, Bert?
2: Ja, we staan hier nog steeds met 1-0 voor. Op 0-1 moet ik zeggen. En dan door dat doelpunt van Jan van Toeven een penalty. En VSCO heeft nog niet echt grote kansen meer gecreëerd. Aanvallen brengt het wat mij betreft ook iets te weinig. Leunt wat achterover. Is nu wel in de aanval. Maar het is toch hoofdzakelijk SIH die toch zeker wel 60% balbezit heeft. En nu ligt er iemand in geblesseerd van SIH in het 16 meter gebied. Bijna op de achterlijn. En ja, die gleed uit. En lijkt dat hij iets aan zijn hoofd heeft. Een kleine botsen denk ik. Maar we zijn inmiddels 58 minuten in onderweg in deze tweede helft. En ook SIH heeft nog niet echt grote kansen weer te creëren. Dus van dat gaan staat het wel defensief goed bij VSCO. En de beide teams zijn volgens mij ook helemaal ongewijzigd aan de tweede helft begonnen. Dus ik zie dat er in ieder geval Arjan van Tende die trekt zijn shirt aan. En dat betekent dat hij straks zo dadelijk zal gaan invallen. Wellicht voor Boaz Brenes. Die nu een uur heeft gevoetbald. En wellicht nu toch de beentjes wat vermoeid worden. En jonge vent nog. Dus moet nog een beetje fysiek sterker worden. Maar goed, dat heeft gewoon zijn tijd nodig. En de man in kwestie van deze jaar, die staat inmiddels weer op. En het is de nummer 4. We zien dat is Tom Koenen. En zijn volledige naam Tom Matthijs Theodorus Koenen. Maar daar zal ik de luisteraars niet steeds mee vermoeien. Want dan ben ik een half uur, halve minuut bezig met zijn naam te noemen voor, in plaats van verslag te doen. We gaan nu kijken naar de corner die dan eindelijk vrijgegeven wordt door de scheidsrechter. Stiekema, Frank Stiekema, die corner komt voor van, even kijken, het is, oh ja, Thomas, ja, oh, wat een kans voor Jan van der Toever. Het was echt een kans, het was Thomas Smit die de bal doorkopte vanuit de corner van Jeffrey Vis. En Jan van der Toever, die moest uit de draai de bal, kon niet eens schieten, maar die miste de bal. En anders had Feestje zomaar op 2-0 kunnen staan. Hier zit in de wedstrijd tegen SCA. Maar goed, dat is dus niet het geval. En de stand blijft daardoor 1-0 en blijft daardoor spannend. Dus even kijken, scheidsrechter, wordt nu een wissel toegepast. Arjan van der Tende en Ruben van der Kooi, die komen in het veld. En Robin van Ommen, die verlaat het veld. En zoals ik al zei, Boaz Brenes, die gaat ook het veld verlaten. En met het uur nu, dus twee verse krachten erin. Ruben van der Kooi gaat denk ik wat meer op het middenveld spelen.
3: En Arjan van het Ende in de voorhoede. Nou, wellicht in ieder geval wat verse beentjes in het veld. En hopelijk dat dat in ieder geval nieuwe energie geeft voor Veerschot. Maar de stand is nog dus in de voorhoede van Veerschot 0-1 door het doelpunt van Jan van het Over.
0: Dankjewel Bert. Gaan we gelijk over naar Gerrit-Jan Veldhoen, Sportpark De Haren.
4: En die kan melden dat het harde op een 0-2 voorsprong is gekomen. Al steeds meer iets naar voren. Het was niet echt gevaarlijk, maar je ziet wel dat Harden meer in balbezit is. En de bal kwam aan de rechterkant. Met helemaal vrijgespeeld. Ik volgde een mooie voorzet. Die bal werd teruggekopt. En volgens mij, ik kon nog niet zien, maar er was een veelheid aan mensen met een groen shirt. Maar volgens mij was het uiteindelijk nummer 17 weer. Daan Elskamp die de bal erin tikte. En daarmee staat Harden wel zeker verdiend om een 0-2 voorsprong.
0: Oké, Gerrit-Jan, dank je wel. Zoals ik in het eerste uur al vermeld heb, zijn we nog steeds met bezig met Noord-Veluwe Sport. Juist, laat ik goed zeggen, Noord-Veluwe Sport van 2 tot 5. Maar dat gaat dus veranderen met ingang van 19 september. En dan begint ook de hele competitie weer. Ook in de... Kijk, WRC is al bezig met de competitie. Maar dan beginnen ook de andere ploegen met de competitie. En dan was het eigenlijk onze bedoeling om de sport door te schuiven tot 6 uur. Dus een uurtje langer. En waarom doen we dat? Eigenlijk is het zo dat er een aantal sporten die sneeuwen een beetje onder. En dan wordt het Noord-Veluwe voetbal. En dat is niet helemaal de bedoeling. De bedoeling is eigenlijk dat het was zoals vroeger. Van 2 tot 6 Noord-Veluwe sport. En dat betekent dat dan ook in het laatste uur andere sporten natuurlijk hun opwachting kunnen maken bij ons programma. En daar zijn we eigenlijk wel een beetje content mee. Want wat krijg je dan als je dan een keer belt, dan zeggen ze ja, maar het is alleen toch maar voetbal bij Noord-Veluwe Sport. En dat willen we echt gaan veranderen. Maar als ik kijk wat hier is gebeurd vorige week. De beste inline skaters van Nederland in de categorieën kadetten en junioren B. Die hebben dus zaterdag, vorige week zaterdag in Oldebroek gestreden om de nationale titel. Skielerclub Oldebroek was dit jaar de gastheer van het Nederlands kampioenschap, dus het NK. Het werd een spectaculaire sportdag op het asfalt aan de Stoudamsweg. De nationale jeugdtop jongens en meisjes was aanwezig in Oldebroek om uit te maken wie zich dit jaar een jaar lang Nederlands kampioen mag noemen. Na het succesvol NK-marathon eerder deze zomer maakte de club zich de afgelopen weken op voor de strijd tussen de opkomende talenten. Het wedstrijdprogramma begon om 10:30 met een spectaculaire one-lap sprint waarvan pure snelheid centraal stond. De deelnemers deden volop hun best om het publiek en het publiek genoot van de sportieve inspanningen. Vanaf 1 uur tot volgende de zware puntenkoers, tactisch uitputtingsslag over 5000 meter, waar uithoudingsvermogen van belang is. In ieder geval wilt u meer informatie hebben over die dag, kunt u zich melden bij www.skillercupoldebroek.nl. Dus dat is ook de reden dat wij dus vanaf 19 september die sport, dus Noord-Veluwe sport, een uurtje langer gaan doen van 2 tot 6. Dit gezegd hebbende, gaan we naar Jan van de Bos.
1: Ja, en hier in Dedensvaart zitten we in de 43e minuut. En we hebben net een ding gehad wat ik even niet helemaal kon volgen. Heb ik gevraagd aan de mensen hier naast mij hoe of wat. Maar eerst al in de 36e minuut weer zo'n snelle aanval van DVC. En daar hebben ze wel een handje van om dat snel uit te voeren. En dan is Ovios de verdediging een beetje te traag in mijn ogen. Maar dat liep net goed af, buitenkant paal. En dan in de 39e minuut kreeg Jasper uitslag, die kreeg geel.
0: Jan, blijf even hangen Jan, want er is een doelpunt gevallen bij WAC Sportpark Muldersingel. Arnold Friesen.
2: Ja, maar WAC okay. In de 56e minuut op een 0-1 achterstand is gekomen Ben Lachen. Hij schiet op doel van WAC af in Jonans. Hij zag er niet helemaal goed uit, want hij duikt wel, maar hij duikt over de bal heen. En dan rolt die bal eigenlijk een beetje ongelukkig in het doel. En zo staat WAC met 0-1 achter. Dan neem ik nog gauw even de wissels door, want er is ook nog gewisseld. Van Limburg is naar de kant gehaald door Werner Pluim. En Mike Sercel is zijn vervanger. En een wissel aan de kant van HSC 21, Bari. Hij is naar de kant gehaald en Wester is in de ploeg gekomen. Goed, uurtje onderweg op Sportpark Muldersingel. WAC, HAC 21, 0 tegen 1.
0: Gaan we weer door naar DVC Denenvaart Overjas, Jan van der Bos.
1: Ja, in de 39e minuut dus Jasper Uitslag, die kreeg geel omdat hij ja, een beetje doorging zeg maar, op zijn tegenstander. En toen dachten wij van ja, die gaat 10 minuten eruit, hè, maar dat schijnt dus alleen bij spelbederf te zijn, Gert-Jan. Dus niet bij een actie. En hij raakte daarbij zelf ook geblesseerd. Is gewisseld voor Levi Dikhoff. Dus we spelen van, nu verder met Levi Dikhoff erin en Jasper Uitslag eruit. En Jasper Uitslag, dat is, die is dus niet 10 minuten aan de kant gegaan. Maar die, is, die ging daarna door die blessure. Werd hij gelijk eruit uitgehaald, gewisseld door Levi Dikhoff. Nou, we zijn bijna aan de rust. 45 minuten loopt al. En kijken of Ovios nog wat kan doen. Of dat we, ja, je, Cornel Balk, die hebben we nog niet zoveel gezien vanmiddag. Die heeft een beetje een baaldag, heb ik het idee. Maar ja, dan gaat Ovios weer. En weer niet, weer gestopt door DVC. En Ovios die heeft op, soms op het middenveld moeite om adequaat in te grijpen. En zodoende kunnen ze nog wel eens problemen krijgen. Nou, nu Sam van Coldehoven niet kunnen bereiken. En zodoende kan DVC er weer uit. Maar Ovios die heeft de boel onder controle in de verdediging. Julius van Slot heeft de bal. En kijken of Ovios nog weer even op kan bouwen. Oh, moeten ze wel opletten. Ja, dat doet Arjen Jans heel goed. Want die neemt een goede sliding. Geeft die bal, maar geeft hem slecht. En dan is het ineens weer... Oh, hij fluit voor de rust, de scheidsrechter. Dus het is hier 45 na 45 minuten. 2-2 stand. En dat kan alle kanten nog op, Gert-Jan.
0: Ja, dat kan zeker, Jan. In ieder geval bedankt voor deze informatie. Die hebben we in ieder geval alweer binnen. Rust dus bij Ovios en Aart Veldhuizen. Ja, dat is de man natuurlijk op de tribune bij ESC. Die houdt ons met de thuiswedstrijden in ieder geval via de app allemaal bij hoe het daar gaat. En daar is de stand, ja, in het nadeel van ESC is het stand gewijzigd in 0-3. De muziek is nog maar net begonnen of we hebben dan weer een telefoontje. Dat vind ik altijd zo mooi met Noord-Veluwe Sport. Ja, die verslaggevers gaan natuurlijk altijd voor. De hele week mag het muziek zijn en dan moeten de plaatjes uitgedraaid worden. Want dan mag een discjockey, CQ, presentator niet ertussendoor lullen. Maar dat mag wel met de sport. Want dan gaan de sportverslaggevers voor het Gert-Jan Veldhoen.
4: Die kan melden dat het harde op een 0-3 voorsprong is gekomen. We hebben nu zo'n 23 minuten zijn we hier onderweg in de tweede helft. Bij DSV tegen het harde. In ieder geval Mitch van den Berg kreeg een hele mooie aangesneden voorzet vanaf de rechterkant. En hij kopte de keeper dook naar de rechterbovenhoek. Zat er nog met zijn handen aan, maar hij kon niet verhinderen dat de bal uiteindelijk in die bovenhoek belandde. Dus Mitch van den Berg, doelpunt te maken. En de stand brengt daarmee op 0-3.
0: Vaak is het zo, dan begint de muziek en dan is Daan van Velzen is nog niet aan zingen of hoe je het ook noemt. En dan meldt zich de volgende verslaggever van en daar doen we de sport voor. Arnold van Riesen, Arnold.
2: Ja, WLC dus op achterstand. Dan gaan we eens kijken of WLC terug kan komen in deze wedstrijd. Ja, HC 21 de boel iets beter voor elkaar heeft in de tweede helft als in de eerste helft. Waar WLC voetballend licht de bovenliggende partij was. Ja, WLC... tegen een achterstand aankijkt. Ja, naar HC 21, dat mag gezegd. Dat kreeg ook wel de beste kansen hoor. In die eerste helft. Dat blijkt het dus gewoon dat het gewoon een gevaarlijke ploeg is. Want zoals al gezegd in de voorbeschouwing. HC 21, dat degradeerde uit de derde divisie. Ja, WHC het voetbalt goed mee. Laten we het zomaar zeggen. Nou, balbezit dan voor WHC. Van Jordans dan. En dan gaan we eens kijken met Jeffrey Bos. Nu dan in balbezit Mike Sercel. Hij is erbij gekomen. Wat aanvallende aspiraties dan... in plaats van Limburg, die wat verdedigender speelt. Normaal kiest hij nu dus voor Mike Sercel. een wat aanvallende strategie. Ja, want WHC moet ook wel, want WHC wil die gelijkmaker natuurlijk gaan proberen te maken. Mitchell Dijkhoff dan. Balbezit nu dan voor Jelle Post, rechterkant van het veld. Terug op Nathan Duim. WHC nu op de helft dan van AS 21. Duim dan, of stuurt Post dan diep. Maar dan is het Wensing die er dan goed tussen zit. Houdt Post dan wel de bal over Cecil, maar die komt dan niet aan de bal. En dan gefloten voor een vrije trap voor WHC. Nou, gevaarlijke plek. Meetje of 2-3 buiten dat 16 meter gebied. Een beetje aan de rechterkant van het veld. Dan gaan we eens even kijken wie dat dan gaat doen voor WHC. Mitchell Dijkhoff ongetwijfeld. Want die gaat naar de bal toe. Ook Nathan Duim staat erbij. Maar Dijkhoff gaat er met zijn linkervoet indraaien. Kijken of dit wat gevaar oplevert voor WHC. In ieder geval de kopsterke mensen mee naar voren. Jeffrey Bos, Dennis Kalkhoven, waar Nathan Duim achterblijft samen met Van der Rozenberg. Om dan kaptein te bewaken. Nou, Dijkhoff dan laag, maar die doelman, even kijken, Agun heeft dan de bal vast. Hij had hem even een stuitertje in die bal, maar in tweede instantie had hij hem toch goed vast. En dus is deze kans voor WHC verkeken. Goed, ik kijk naar de klok. 67ste minuut loopt op Sportpark Muldersingel. WHC, het moet aan de bak, want het staat achter. WHC, HSC 21, 0 tegen 1.
0: 0 tegen 1. Dan heb ik nog nieuws uit Wezep. Ja, IJsselvliet Show. Nut in Sport in Wezep. Nut in Sport uit Wezep houdt vrijdag 25 en zaterdag 26 september de landelijke IJsselvliet Show in het Ruitersportcentrum van Hippie Centrum Hattem aan het Vijzelpad 112 in Hattem. Deze kleindierenshow is namelijk is landelijk voor kleindierenliefhebbers een begrip. Dit wordt weer alweer de 35ste editie georganiseerd. Tevens is er een jubileum van de georganiseerde vereniging Nut in Sport uit Wezep. Want deze bestaat dit jaar 100 jaar en heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Goed nieuws voor de bezoekers en fokkers na een periode van beperkingen in verband met vogelgriep zijn dit jaar ook weer hoenders en dwerghoenders aanwezig op de tentoonstelling. Daarnaast zijn er ook konijnen, cavia's en oorspronkelijk duiven te bewonderen. De inzenders komen uit het gehele land en er worden ongeveer 750 dieren verwacht. Deze geëxposeerde dieren zijn door een dierenarts gezond verklaard. Konijnen zijn ingeënt tegen RHD en kippen zijn gevaccineerd tegen NCD, dat is een Newcastle disease. Op vrijdag worden de dieren op de rasmerken beoordeeld door enkele keurmeesters die elk dier punten toekennen. De dieren met de meeste punten komen in aanmerking voor fraaie prijzen. Vanwege dit jubileum heeft de organisatie een kleurplaatwedstrijd gehouden voor de kinderen van de basisschool in Wezep. Basisscholen, niet een school, maar de basisscholen in Wezep. Alle kleurplaten zijn te zien op deze tentoonstelling op zaterdag om 14:00. En vindt hiervan de prijsuitreiking, ook vindt hier dan de prijsuitreiking plaats. De tentoonstelling is geopend voor publiek op vrijdag van 19 tot 22:00 en op zaterdag van 10 tot 15:45. De toegang is gratis. Ga je nog even terug naar die beide datums. En die datums zijn vrijdag 25 en zaterdag 26 september. Dus Nut en Sport. En dat allemaal in het Hippie Centrum in Hattem aan het Vijzelpad nummer 112.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
0: Dit programma wordt u aangeboden door Vrijzon. Zonne-energie voor iedereen.

0: Bij Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
3: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
3: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten, uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locomenu?
7: Locomenu.
6: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online www.chineesnoordveluwe.nl.
8: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
9: Loco FM, Lou FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.
10: Even een klok van 3 uur, 4 uur is het alweer. Ja, het betekent de laatste uur van Noord-Veluwe Sport. Nou, neem ik even de tussenstanden met u door. WHC HSC 21-01. DVC Denenva, daar is het 2-2. Was het, en is het misschien nog 2-2. SEH VSCO, daar stond het 0-1. DSV 61 tegen SV het Harde, daar stond het 0-3. En ESC Zwartwit 62, daar stond het ook 0-3. Gaan we gelijk over voor een rondje langs de velden, langs de verslaggevers. Bert Schipper.
11: Ja, hier is het niet meer 0-1 hier op Sportpark de Eeuwlander. Het is 1-1 geworden. Ja, de feestje ook wel een beetje aan zichzelf te wijten. Want die kreeg wel ruimte en mogelijkheden om de 2-0 te scoren. Dat lieten ze na. En het was een beetje een toevalstreffer die SCH in ieder geval op gelijke hoogte bracht. Het was een bal die via de rug van een verdediger weer voor de voeten kwam van de invaller Luca Cabuliani. En ja, die schoot de bal trouwens prachtig in. Daar gaat het niet om. Maar met een beetje geluk voor de voeten. En dat betekent wel 1-1. En ligt de rest het nog, uiteraard nog helemaal open. En ja, beide ploegen zullen nog proberen voor de winst te gaan. En ik zal kijken of dat nog gaat lukken voor een van de twee ploegen. Maar in ieder geval dat het spannend is hier op Sport van de Eeuwlanden. Dat is wel duidelijk. 1-1 door het doelpunt van Luca Cabuliani.
10: Oké, Bert, dankjewel. Gaan we over naar Arnold Verlies en Arnold.
12: Ja, waar de 78e minuut loopt en WHC echt al wel op gelijke hoogte kunnen staan en misschien ook wel moeten staan. Het had misschien ook al wel voor kunnen staan, want een aanval uit het boekje, dat mogen we wel zeggen, tussen Nathan Duim en Stef van Hoenen. Prachtig hakje van Stef van Hoenen. Ja, Nathan Duim is een verdediger en hij schiet een beeld over het doel van Akun heen, want als hij denk, langzaam langs de doelman schuift, dan is het gewoon prijs. En ook Jelle Post, hij kreeg de bal voor zijn voeten, maar die ging over het doel van Akun en WHC verdient ook echt wel de gelijk maken. Maar moet het nu wel oppassen. Want voorzet nu dan helemaal vrij daarachterin. Nee, maar die is dan voor Finn Jordans. En ook wissels gezien aan de kant nog van WLC van de Rosenberg. Hij is uit het veld gehaald. En Gijs Slaghuis is in de ploeg gekomen. Ook nog een wissel aan de kant dan van HSC 21 is het. Murat Kirkil die in de ploeg is gekomen. En Ia Lucien is uit het veld gehaald. Ja, en kan WLC nog wat in die laatste ruim 12 minuten. Met misschien nog wat blessuretijd wat erbij gaat komen. Want WLC het voetbalt echt wel goed mee met HSC 21. En zoals gezegd, die gelijkmaker verdient WLC ook wel. Vooral op basis van die laatste kwartieren wat we hebben gezien in die tweede helft. Nu ook weer de aanval dan van WLC. Misschien dan Dijkhoff. Kan WLC dan gevaarlijk worden? Baltje naar de rechterkant. Jelle Post. Voorzet dan. Kapt hij terug. Post dan voorgegeven. Sessel met het hoofd. Weggekopt. Van Oenen erbij dan. Nee. Akun de doelman. Maar dat het spannend is. Dat is het hier nog zeker. Goed 79 minuten loopt op Sportpark Muldersingel. Dus wachten op de 1-1. Maar de tussenstand tussen WLC en HC. Nog altijd 0 tegen 1.
10: Van Sportpark Muldersingen gaan we naar Sportpark De Haren. Gert-Jan Veldhoen.
7: Waar het nog steeds 0-3 staat in het voordeel van het harde. We hebben niet zo heel veel. We hebben net weer een wat langdurige blessure gehad van de nummer 19, Justin Visser. Ja, de tegenmissie van de wedstrijd. Missie is toch een gevolg van een stukje vermoeidheid die in de teams komt. Dat als ze raak worden, dat dat gelijk leidt tot een blessure. DSV probeert natuurlijk nog wel wat aanvallen te zoeken, maar dat lukt niet echt. Ze komen er niet veel verder dan de middenlijn, want dan houdt het ook wel op. Voorin is het niet heel sterk wat er gebeurt. We hebben hier een paar mooie doelpunten mogen zijn. Vooral de 0-2 en de 0-3 waren mooi uitgespeelde kansen, waarbij het harde veelvuldig over de linker of de rechterkant doorbreekt, een mooie voorzet geeft. En over het algemeen zijn de DSV-mensen wel aanwezig om het weg te halen, maar soms net even niet. Dat was dus ook een 0-3 die door de invaller werd geschoten. Nu een ingooi aan de linkerkant van het veld voor DSV. Diep op de helft van het harde. Waarin de nummer 14, en dat is Wilbur Achter, probeert er langs te komen. Maar dat lukt hem vooralsnog niet, want het harde staat stug te verdedigen. En heeft eigenlijk nog niet, ook niet één uitgespeelde kans hoeven te verwerken. Want DSV is in de voorhoede niet sterk aanwezig, ook niet gevaarlijk. Tadde mag nu een ingooi nemen. Ik heb er natuurlijk alle tijd voor. Want we zitten inmiddels een beetje in de 40ste minuut van de wedstrijd. Dus voor het harde hoeft het allemaal niet zo nodig meer. 3-0 is een veilige voorsprong. De bal gaat weer over de zijlijn. Dus we dachten nog even 5 minuten zullen we het aanzien hoe het hier verloopt. Maar vooralsnog zit het harde op rozen bij een 0-3 voorsprong.
10: Gert-Jan, dankjewel. Krijg ik net even een appje van Aart Veldhuizen die ons allemaal bijhoudt. Wat betreft de wedstrijd ESC tegen Zwart-Wit 63, daar is het ondertussen de stand weer gewijzigd. Want Elburg heeft tegengescoord en wel onder de voetballer Tristan van den Hoorn. Ja, Aart die stuurde nog even. We hebben ook wel veel kansen, vooral Brian Hellendoorn. Een paar keer alleen op de keeper. Maar ja, deze had goede reddingen dus. ESC moet nog even een tandje bijzetten om tenminste die resterende paar minuutjes nog wat te scoren. Tenminste, dat is te hopen voor ESC. Had ik voor de rest nog wat meldingen? Nee, eventjes niet. Gaan we even een stukje muziek draaien van Dikhout. De stilte valt zo hard.

0: Ja, wat waren. Laten we even dik hout, laten we even met stilte, valt zo hard, even ook stil zijn. We gaan over naar Gerrit-Jan Weldoen. Gerrit-Jan Weldoen.
1: De harde kroop weer uit de school en dacht in de laatste minuut, dan moeten we toch nog even laten zien wat we kunnen. En dat hebben we laten zien. Bas Zanting kreeg op de helft van DSV een beetje een meter of 20 vanaf het doel. En hij zag dat doelman van DSV, dat is Dennis van Dorp, te ver voor zijn goal stond. En Bas Zanting lepelde de bal met een mooi gericht schot over in de hoek, over de keeper heen, maar die was ook kansloos. Misschien een debet dat hij wat te ver voor zijn doel stond. Maar Bas Zanting had dat goed gezien. Brengt daarmee de stand op 0-4.
0: Gerrit-Jan, DSV krijgt het zo nog moeilijk in die derde klasse.
1: DSV ziet voetballen en hoe ze doen. Dan is er nog heel veel werk aan de winkel voor de nieuwe trainer Arjan ten Hove. Want het klopt niet goed. Het staat nog niet goed. De spelers worden onvoldoende gevonden. De balaannames vind ik zwak. Het positiespel is niet denderend. Ja, zou dat maar goed zijn. Ja, de jongens vechten wel keihard, dat moet ik nageven. Stuart Harden die nu uitbreekt, misschien wordt het nu dan ook nog wel een slagveld. Maar nee, de bal wordt overgepikt door Harden. Maar ja, er is nog een forse klus te doen hier voor Arjan ten Hove in de komende weken. Want vooralsnog lijkt DSV niet sterk uit de startblokken te komen.
0: Oké, dankjewel. We gaan over naar Arnold Verriessen. Arnold.
2: Ja, 84ste minuut loopt. Wissels aan de kant van H21 gezien van Gils en Wevers erin. Ja, ook hier is het tellen begonnen van de scheidsrechters. Want dat kennen we ook in de Eredivisie en Eerste Divisie. Hier waren ze te laat. Beiden buiten het veld. Dat betekent dat Van Gils er niet in mocht. Dus dan moet je een minuutje wachten. En dat is een goede regel. Want ook hier gebeurde dat. Dus in verband met tijdrekken. Dus Van Gils. Hij moest een minuutje wachten om dan in het veld te komen. Nou, balbezit dan. WAC. Jeffrey Bos. Ja, kan WAC nog wat in die laatste 5 minuten. Met nog wat blessuretijd. Wat er dan bij zal gaan komen. Dat heeft de kansen wel gehad op de gelijkmaker. Waar HSC in het 20 het eigenlijk op de counter lijkt te proberen. Dat de boel eigenlijk dichtgooit. En WAC moet dan het gaatje maar zien te vinden. Nathan Duim, hij was heel dicht bij de 1-1. Als hij rustig blijft, dan had hij hem binnen kunnen schieten. Maar dat deed hij dus niet. Nou, Nico Veldman, nu voor WAC aan de rechterkant van het veld. Maar dan moet hij eerst met 2 man zien af te rekenen. Dan is hij de bal kwijt. Maar dan gaat die bal over de zijlijn. Maar mag WAC dan wel in gaan gooien. Gaat dat dan doen, denk ik, met Jeffrey Bos. Die kan hoog en ver gooien. Dan zal hij hem ongetwijfeld in het 16 meter gebied brengen van de doelman Akun van HSC 21. Hoog erin gebracht, zoals gezegd. Slaghuis dan. Komt er niet aan. Weggekopt door Wensink. En dan had WAC wel het balbezit. Met Bos knokt zich goed terug in dat duel. Jeffrey Bos, maar gaat dan lopen met de bal? Is dan de bal kwijt aan Van Gils. En dan kan HSC 21 overnemen. En dan moet je oppassen voor die counter. Want dan loopt men op. Kaptein dan met Lucas Nunink. Lucas Nunink met een tackle nodig. Kaptein blijft dan staan. Ja, en alsnog de vrije trap. Op een gevaarlijke positie. Ja, dan krijgt Nunink ook nog de gele kaart van scheidsrechter Stenis. Ja, pas een tackle. Kaptein die wil dan eerst doorgaan, maar blijft dan niet op de been. Ja, en volgens de regels is het wel terecht dat je dan geel geeft. Nou, deze vrije trap dan nog maar even meenemen voor HSC 21. Metertje buiten dat 16 meter gebied van de doelman van WAC, Finn Jordans. En dan gaan we eens even kijken of WAC dit kan en gaat overleven. Want ja, een gelijkspel is misschien wel verdiend op basis van de hele wedstrijd. Maar als je het dan niet maakt. Maar ja, de 0-2 die kan natuurlijk ook maar zo vallen. Nou, Kaptein heeft dan de bal neergelegd voor HSC 21. Ook Veldhuis staat erbij. Maar Kaptein gaat dat doen. Draait hem dan voor. Gevaarlijk voor. Maar daar komt dan niemand aan van HSC 21. En dan haast Van Joran zich naar die bal voor die doeltrap. Goed, 86e minuut loopt op Sportpark Noldersingel. Spannend, dat is het nog zeker. Kan WAC die gelijkmaker nog forceren in de slotfase? Goed, WAC, HSC 21. Nog altijd 0 tegen 1.
0: Van Wezen naar Degenvaart, Jan van der Bos.
3: Ja, dat is een mooi eindje toeren, Gert-Jan. Maar de stand is hier nog steeds 2-2. We zitten hier in de 54ste minuut. En voorrust was het de terechte stand. Ik vind nu op het moment is DVC is de betere ploeg. En die hebben een paar beste kansen al gehad. En Oviel moet opgeletten dat ze niet overlopen worden. Want tot nu toe heeft Oviel de tweede helft nog niet heel veel laten zien. En moeten ze wel aan de bak om DVC van de schoor af te houden. We hebben een paar hele rappe mensen. De eentje die is van Urk afgekomen, hoor ik nou net. En ja, die jongen die kan echt voetballen. En ja, en de snelle mensen voorin. En Ovios die heeft alle moeite om dat tempo bij te houden. En hopelijk ja, komen ze beter dat laatste stukje in het ritme als direct uit de tee. Nou, dit was een schot dat leek nog niet alles op. En daar had Julius van Slot ook geen moeite mee. Ja, Ovios die probeert er wel uit te komen, maar het is een beetje slordig en lange ballen. En hier wel een mooie bal op Levi Dikhoff. Kijken of dat wat wordt. Nee, die kan hem ook niet goed onder controle krijgen. En zodoende kan weer terug op de doelman gespeeld worden. Maar Ovios is wat minder fel in het druk zetten. En daardoor kan DVC makkelijker gaan voetballen de tweede helft.
0: Oké, ja.
3: We gaan het zien. De 55e minuut, hier 2-2 de stand nog steeds.
0: Oké, gaan we door naar Bert Schipper. Bert.
4: Ja, we zitten hier al een paar minuten in blessuretijd en de scheidsrechter, zou ik zeggen, laat nog doorfluiten, maar fluit nu af voor het einde van de wedstrijd. Ja, Feesjo kreeg zojuist nog een goede kans via Sven Groothuis, maar goed, uiteindelijk, zoals ik al zei, Alvaria had zelf moeten afronden, of die eindpas moet goed zijn, en dat was dus niet het geval. Daarnaast was er zojuist nog een scrimmage voor het doel van Feesjo, maar ook dat levert er geen doelpunt op. Een 1-1 gelijkspel, daar moeten de beide teams zich tevreden mee stellen. Ja, voor VSG op zich nog niet helemaal zo heel verkeerd. De SJA toch speelt de klasse hoger. En dat je 1-1 speelt, dan heb je denk ik het verdienstelijk gedaan. Ook wel wat mogelijkheden gehad. Maar aanvallend zou VSG wat meer moeten nog brengen. Om in ieder geval ook van rol van betekenis te kunnen gaan spelen in de competitie. Maar goed, volgende week dan gebracht VSG de thuiswedstrijd tegen Oene. Van mij heeft Oene vandaag stond in ieder geval achter met 2-0 tegen Hartwijn. Dus Hartwijn pakt dan de volle winst uit de twee wedstrijden. En Oene die won vorige week nog met 3-0 van SGA. En gaat nu dus de Bitterberg op. En volgende week mag VSO ook tegen Oene uitkomen. En dat treft Oene ook in de competitie. Nou, dat is een mooie krachtmeting denk ik voor volgende week. Ik wens nu alle luisteraars nog een heel goed weekend. En graag tot volgende week zaterdag.
0: Oké, dankjewel Bert. Ook bedankt voor deze medewerking aan Noord-Veluwe Sport. Gaan we nog even over naar Gerrit-Jan Velten. Want Gerrit-Jan die heeft ook de wedstrijd bekeken van de wedstrijd DSV 61 tegen FV Het Harde. Gerrit-Jan.
1: Die wedstrijd is inmiddels afgelopen. De eindstand is 0-4 in het voordeel van SV Het Harde. Dat duidelijk de bovenliggende partij was vandaag. Je kunt niet spreken van een denderend voetbal. Ook niet van een innoverende wedstrijd die we gezien hebben. Maar het Harde in die zin zat wel degelijk in elkaar. En met name vind ik dat het Harde vooral over de zijkanten goed spel speelt. Over de linker en de rechterkant waar ze mooie voorzetten geven. DSV kwam niet aan de bak. Het is ook allemaal een beetje gehaast en onverzorgd. Had ook nog het nadeel dat ze nou vrij snel in de wedstrijd met 10 man kwamen te staan. Omdat Daan Visser van het veld werd gestuurd. Ja, en dan wordt het natuurlijk al moeilijk als je met een man minder de wedstrijd moet uitspelen terwijl je op een achterstand staat. Nou, dat is gebleken. Het Harde in die zin heeft soeverein gevoetbald en hebben niet alle kansen benut. Want dan was het voor DSV er nog minder rolspelig uitgezien. Voor Arjan de Hoven is er nog veel werk aan de winkel hier in Doornspijk in de komende tijd om zijn team goed en fruitig klaar te krijgen voor de competitie. Want op deze manier zie ik zware tijden tegemoet gaan. Maar je weet nooit hoe dat kan veranderen. De zon schijnt hier op Sportpark De Haren. Het is hier nog beter gezellig. Er zijn veel mensen die zich verzameld hebben rond de kantine. De biertafels staan vol met bier. Mensen is nog even aan het nababbelen. Ik weet niet of het nog lang onrustig zal blijven in Doornspijk. Denk ik niet. Maar wij gaan hier van het sportpark af richting huis. En maken ons op volgende week voor een nieuwe serie wedstrijden. Dus de eindstand hier. DSV Het Harde 04. En graag tot de volgende keer.
0: Gerrit-Jan, jij ook bedankt voor deze bijdrage aan Noord-Veluwe Sport. En ook de slotfase is bezig bij WAC tegen HSC 21 Arnold Verriesen.
2: Ja, WAC, het drukt met 2 minuten in de blessuretijd. Maar Van Oenen, hij kreeg er niet te missen. Kans valt hier nog voor WAC. Slaghuis in het 16 meter gebied wil Hens. Er gaat doorgaan, zegt de scheidsrechter, waar HSC alle problemen heeft om op de been te blijven in die slotfase. Kan WAC nog die 1-1 forceren? Nico Veldman dan, maar WAC het absoluut wel verdient. En HSC het op de counter nu probeert. Hoe lang mag het nog? van scheidsrechter Stenis. Jordans dan hoog. Maar zoals gezegd, Stef van Oene, hij had er niet te missen kans. En dan fluit scheidsrechter Stenis af en verliest WAC thuis met 0 tegen 1 van HSC 21. Verdiend, dat is het niet. Want op basis van de wedstrijd en op basis van de kansen die WAC vooral in de slotfase nog kreeg, was een gelijkspel over de hele wedstrijd wel verdiend geweest. Maar je krijgt niet altijd wat je verdient. En dus gaat HSC met de 3 punten aan de haal en verliest WAC dus vanmiddag. Goed, volgende week speelt WAC de uitwedstrijd tegen DZC 68 en reist het af naar Doetinchem. En doet dat dan om 3 uur. Dan ben ik er ook weer bij. Goed, ik wil alle luisteraars van Noord-Veluwsport bedanken. En natuurlijk Gert-Jan in de studio. Dan zeg ik graag tot ziens. En dan wens ik verder iedereen een verder goed weekend. En dan zeg ik graag tot volgende week.
0: Arnold, hetzelfde gewenst. Ook bedankt voor deze bijdrage van Noord-Veluwsport. Goed, hebben we nog 1 wedstrijd natuurlijk te voetballen. En dat is die wedstrijd van Ovios. Want die begon namelijk om 3 uur. Dus Jan van der Bos die zal zich zeker nog gaan melden. Eerst maar eens een stukje muziek. De Pied Piper, Christian St. Peters. You.

0: geschreven in 1966, de Piper van Christian St. Peters. Hebben we nog te goed hier bij Noord-Veluwe Sport? Ja, dat doe ik elke week. De uitslagen natuurlijk en uitslag in de wedstrijden van de eredivisiewedstrijd die dit weekend afgewikkeld worden. Gisteren werd er gevoetbald Sparta-Rotterdam tegen PEC Zwolle. Daar werd het 2-2. En vandaag om 16:30, dus die wedstrijd is net begonnen, de wedstrijd NEC tegen Feyenoord. En dat is 16:30, zoals ik al zei. En vanavond om, vandaag zijn er veel mooie wedstrijden om te zien bij ESPN. Utrecht tegen de Go Ahead Eagles vandaag om 17:15. En dan om 20:00 vanavond natuurlijk Ajax PSV. Ook vandaag om 21:00 Willem II tegen Excelsior. Morgen hebben we de wedstrijd Groningen tegen Twente. Die begint om 12:15. Telstar tegen Cambuur. Die wedstrijd begint om 14:30. Heerenveen AZ. Die wedstrijd begint ook om 14:30. En om 16:45 begint de wedstrijd ADO tegen Fortuna. Dit gezegd hebben, dan gaan we naar Jan van der Bos. Jan.
1: Ja, we zitten hier in de 65e minuut en de stand is nog steeds ongewijzigd 2-2. Maar Ovios heeft een paar wissels erin gebracht en of het daar al lag, nee, weet ik niet hoor. Maar de laatste paar minuten kwam Ovios al meer weer aan aanvallen toe en heeft er ook weer een paar kleine kansjes gehad, maar niet hele grote. En DVS is niet meer te veel bij Ovios op de helft geweest. Dus wat dat betreft is het positief voor Ovios. Die 2-2 stand die staat nog steeds. En allebei hebben kansen gehad en, om dat te veranderen. Maar kijken hoe dit afloopt. Oh, sorry Gert-Jan, ik zit even te kijken. Want oh nee. Ja, oei, die bal die gaat een halve meter naast. Werd over doelman Julius van Slot heen gelopt. En dat liep dus maar net dan goed af. Maar die 2-2 stand is op zich terecht. Want beide ploegen krijgen wel kansen her en der om het nog uit te breiden. Maar Ovios heeft gewisseld. Cornel Balk is eruit gegaan. Die heeft blijkbaar, had hij gezegd, last van zijn Achillespezen al een poosje. En dus die was er klaar mee, zeg maar. En Dennis de Boer, die is net terug van vakantie, dus die was ook op. En daarvoor zijn in de plek gekomen Wesley ten Hoven. En die scoorde vorige week nog als invaller bij Ovios tegen Heerden. Dus misschien nieuwe elan. En Iwan van Orel. Iwan van Orel die is 1-1 met Dennis de Boer gewisseld op de rechtsbackpositie. Even kijken of Ovios dit nog wat oplevert voor Ovios. Inworp van Mike van Toever bij de rechter cornervlag van Ovios. En die bal die wordt voorgegeven, maar daar staat niemand om hem in te schieten. Dus wat dat betreft komt het niet. Komt Ovios niet aan een aanval toe. Julius van Slot die krijgt de bal alweer. En die geeft die bal op Mike van Wegel. Ja, die Mike's allemaal. Mike van Toever en Mike van Wegel. Maar dit was Mike van Wegel. En Julius van Slot heeft hem weer. Nou, die gaat die bal ver en diep geven op Wesley ten Hoven. Maar die is niet te lang en de verdediger van DVC die kon die bal goed tot ingooi koppen. En hier op de middenlijn Jury de Vries, kijken of hij er wat mee kan. Die speelt die bal op Sebastian Jans is dat, hè? Want ik had

Ja, muziek van Treble. Heb ik dat goed? Ja, Treble. Vanwege zat er nog zo even televisie te kijken. Keek ik even naar Jinek. En daar bij Jinek, vorige week was dat vanwege. Ik weet het niet goed, maar in ieder geval, dat was een van mijn, ik kan wel zeggen, mijn favoriete zanger uit Nederland. In ieder geval wat Nederlands betreft, was daar te gast. Dan heb ik het over Douwe Bob. Even een prachtig nummer geschreven. En ik wil daar een stukje van laten horen. Want ik had er nog met mijn jongste dochter over. Ik weet dat hij met een tour bezig is door Nederland. En die gaat even kijken waar hij een beetje soms in de buurt zou kunnen optreden. Daar wil ik er zeker naartoe. En dan hoop ik ook zeker dat hij dit nummer zingt. Douwe Bob, No to Self.

0: zijn het vaak ook hele mooie nummers. Af en toe moet je die onderbreken en daar is de sport voor. Maar wij gaan hem straks nog een keer draaien. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Maar we gaan eerst even Jan van den Bos het woord geven. Jan van den Bos.
1: Nu is het hier 2-2 nog steeds de stand. Maar wat was het van beide kanten gevaarlijk. In de 7e

0: 40ste minuut. Twee grote kansen voor Ovios. En die vlier die werd weggestuurd. Mooi door Levi Dikhoff. En die steekbal. En Andy die hield de bal mooi bij zich. En kon vrij richting het goal. Maar daar stond nog een doelman. Ja, die hoort er ook bij. Hè? En die hield de bal tegen. En de afvallende bal die werd door Wesley ten Hove goed opgepikt. En schiet die bal. En die schiet de bal ook in de handen van de doelman. En dat was eigenlijk op de 16 meter. Op het straat. Oh. Hallo.
1: Ja, Jan, dat klopt helemaal. Ik maakte een klein foutje. Ik dacht dat ik het scherm niet aan zou raken, maar je deed het toch per ongeluk. Ja, en dan begint de muziek te lopen, Jan. Maar jij hebt nog steeds het woord.
0: Ja, nee, dat is prima, joh. Nee, maar toen... dus die twee kansen gingen voor Ovios niet door. En vervolgens, in de 72e minuut, ging DVC er weer vandoor. En een buitenspeldoelpunt, want de bal werd gegeven op het moment dat er eentje van DVC buitenspel stond. En zo was het ook bijna weer 3-2 voor DVC. Dus het kan alle kanten nog op. Wat dat betreft een hele levendige wedstrijd. En een leuke wedstrijd om te kijken. Maar ja, de ene keer er gebeurt er niks. En zo 2-3 keer in 2 minuten. Dus ja, we hoeven ons niet te vervelen. Het weer is goed. Dus kijken of er nog een winnaar uitkomt. En dat kan van beide kanten zo zijn, hoor. Nu is het weer DVC wat dan een aanval bouwt. Maar ja, een vrije man vindt. En die bal, dat wordt net de rugby, wordt overweer gespeeld. En daar is, ja, daar wordt een mooie bal gegeven. Maar Ovios verdedigt goed nu. En is de laatste minuten ook weer beter in het spel gekomen. Maar ja, DVC... Die is nog niet verslagen en Ovios ook niet. Dus die 2-2 stand is eigenlijk misschien wel een goede ding voor beide ploegen. Goede verhouding geeft dat weer. En ja, Ovios die probeert nu weer aan te vallen. En wordt even door de scheidsrechter, er wordt nog weer een wissel. DVC die heeft geen NPF gehad, maar die jongens die wisselen ook allemaal 5 keer. Dus wat dat betreft, Ovios die heeft ook al een paar keer noodgedwongen moeten wisselen. En kijken wat de scheidsrechter daar... Oh, onze trainer die moest even op het matje komen om te vertellen wat er aan de hand is. Nou ja... Het loopt met de sisser af. Geen kaarten of zo. Dus Mike van Wegel die gaat die bal ingooien. Ver naar Semper Kolderhoven. Die geeft die bal op Andy Vlier. En daar zit mooi Levi Dikhoff bij. Ai, wat is dit, jongens? Daar had meer in gezeten, die bal, als hij een beetje goed voorgegeven was. Maar nu gaat die bal via de zijlijn. En gaat hij over de zijlijn. DVC mag ingooien. Maar ja, dat was een mooie bal op links. En die wordt voorgegeven. Maar die werd veel te hard voorgegeven. En daar kon niemand wat mee bij Ovios. Nou, hier weer. Alweer een bal. Ja, Levi Dikhoff. Oei, mooi schot van Levi Dikhoff. Van een meter of 25. En de doelman die had er alle moeite mee. Dat was ook verrassend geschoten, hoor. Moet ik eerlijk zeggen. En zo gaat het over en weer. En nu is het Ovios weer die op moet passen. Maar dat doen ze. En de verdediging die zit goed in elkaar nu. En zodoende kan Ovios weer bouwen. Een bal in de voorin. Maar ja, daar kan niemand van Ovios bij. En Levi die krijgt wel die bal. Kijken wat hij ermee gaat doen. Ja, mooie bal op Andy Vlier. En die Vlier, ja, die is handig zat, maar die speelt de bal op een tegenstander en op de doelman. En zodoende gaat het over en weer, maar is de 2-2 stand nog steeds goed te doen voor beide ploegen. 78e minuut, 2-2 stand.
1: Oké, Jan, dankjewel. Kan ik nog even vermelden de uitslagen van wat in ieder geval competitie is, want dat doe ik elke week. Kijk, die bekeruitslagen, die weet ik allemaal niet, maar wel de competitie. En dat betreft WHC. En daar zijn een aantal wedstrijden die zijn om 3 uur begonnen. De Oldevesta tegen 54 tegen Quick 20. Die wedstrijd begon om 3 uur. Daar staat het 0-1. Dan heb ik Lac Frisia 1883. Die wedstrijd begon ook om 3 uur. Daar staat het 0-0. Urk tegen Neo. Daar staat het 0-2. Bonboys. Die wedstrijd, zoals ik al vermeld heb, in het eerste uur begint om 6 uur. Heino tegen AZSV ook om 6 uur. Om 6 uur ook de wedstrijd TVC 28 tegen DZC 68. En dan die laatste wedstrijd WHC tegen AHC. We hoorden het allemaal van Arnold van Riesen. En die wedstrijd die eindigde in 0-1. Zoals ik al zei, een prachtig nummer wat vanwege voor op de televisie was, in ieder geval in het programma van, ja, ik heb net Willem haar naam genoemd en ben ik het helemaal alweer kwijt, maar die schiet me zo weer in, maar dan was zij te gast en dan zong hij dit fantastische nummer, had hij ook speciaal ergens voor geschreven, was ik eigenlijk, en dat ging eigenlijk op dat hij toen ging eigenlijk een beetje over zijn vader en dit nummer heeft hij geschreven, zoals ik al zei, mocht hij in de buurt komen, dan ga ik zeker naar hem kijken en luisteren, heb ik het over Douwe Bob in No To Self.

0: Jan, komt niet al te vaak voor als je een heel mooi nummer opzet en je mag hem ook nog helemaal afdraaien. Het is net als je het geweten hebt.
1: Ja, nee, dat is inderdaad zo, Gert-Jan. Maar Ovios die heeft gescoord, Gert-Jan.
0: Kijk,
1: dat en dan gaan ze misschien nu weer doen. Nee, net niet. In de 80ste minuut was het een mooie paas van Sebastian Jans van achteruit. Precies op maat op Andy Vlier. Andy Vlier die geeft hem ook precies op de veter van Sam van Kolderhoven. Die net aan had gegeven dat hij geblesseerd was. Maar hij kon nog net die bal in de goal schieten. En zodoende is het hier 3-2 geworden. Of 2-3 zeggen we dan. In de Edemsvaart voor Ovios. Hij werd gelijk gewisseld door Sander van de Kerk. Die speelt in de spits nu bij Ovios. Normaal is de verdediger, maar dat kan nog even. En daar komt Ovios alweer en die Vlier weer. Oh, net niet. Ze hebben wel een paar kansen gehad nog op het laatst hoor, Ovios. En zodoende kun je het wel eigenlijk een beetje verdiend noemen. Maar DVC is best wel een leuke ploeg, maar Ovios ook. En Ovios die staat eigenlijk wel verdiend nu voor, want die hebben een paar beste kansen verprutst eigenlijk op het laatst. En ze gaan er vol voor nog steeds en zodoende kon het hier wel eens goed aflopen, Gert-Jan. Maar ik zeg kon hoor, want zij zijn ook gevaarlijk hoor en... Daar komen ze nu weer. Nee, wordt goed verdedigd door Jurie de Vries. En zodoende kunnen ze niet door de verdediging heen komen. Maar het is nog niet gedaan. Dus we gaan het zien of hun er nog 3-3 van kunnen maken. Of dat Ovios er 2-4 van maakt. Of dat het 3-2 blijft. Dat gaan we zien, Gert-Jan. Ik kom zo nog even terug voor het laatste stukje van Ovios.
0: Prima, Jan.

0: Ook de wedstrijd DVC Degenvaart tegen Ovios, die zal ondertussen wel, nou ja, aan de laatste minuten bezig zijn, Jan van de Bos.
1: Ja, zeker. De 89e minuut loopt en dat betekent nog niet dat we dan klaar zijn. Ik denk dat er nog wel een minuut of vijf met alle wissels en alles erbij, zeker nog wel vijf minuten bijgeteld worden. Dus het kan nog heel spannend worden hoor, Gert-Jan. Tot nu toe heeft Ovios redelijk onder controle in de verdediging. En ja, en daar komt, ja, DVC die heeft, oei. Ja, nee, keurig. Jullie van slot stonden op zijn plek. Maar het was een lopje. En die had dus niet, had misschien in de goal gegaan. Maar ja, daar hebben we ook een keeper voor staan. Hè. Ja, maar het is DVC dat wat behoorlijk probeert aan te zetten. Maar slechte basis nu. Ja, ik denk dat de vermoeidheid bij hun ook gaat lopen. Want... En dan ligt er een van Ovios, is Sander van de Kerk volgens mij. Die ligt op de grond, is geblesseerd. En kijken wat daar aan de hand is. Hij voelt aan zijn hoofd. Jasper Uitslag heb ik trouwens net doorgekregen. Die heeft met zijn enkel wat. Dus, wat zeg je?
2: Die is niet fit.
1: Die is niet fit? Dus, maar... Jasper, die zit hier naast mij, dus die reageert even. Maar ja, we hebben even blessuretijd, vandaar dat ik even niet verder praat. Maar het gaat allemaal weer door. Ik denk dat de scheidsrechterbal voor DVC op de middenlijn, op de middenstip is. En dan kijken of zij nog een aanval kunnen bouwen. En Ovios, ja, die trekt zich natuurlijk massaal terug. Goed kijken waar die man loopt van je. Ja, en daar krijg ik bijna een bal naar me toe van Wesley ten Hoven. Die schiet die bal uit. Ja, geen risico meer nemen, jongens. En rustig aan. Hé, hey, niet zo snel. Die jongens die gooien hem snel terug. Maar dat zijn wel Ovios supporters. Dat kan toch niet? Hey, maar ja, er komt weer een bal. En oh, sukke, daar kunnen we er 100 van hebben. Die bal gaat 2 meter over. En naast de goal dus. Wat dat betreft, dan heeft Julius van Slot niet alle haast om die bal te pakken. Gaat die bal uittrappen en zal hem waarschijnlijk ver naar voren brengen. De 90 minuten zitten erop, maar ja, kijken of we dat uit kunnen bouwen naar die 3-2 blijven houden. Nou, Sander van de Kerk schiet, kopt die bal door. Kijken of er nog iemand van Ovios aan die bal komt. Nee, dat is ook geen iemand. DVC die heeft ook nog geen goede aanval tot nu toe. Nee. En daar zit Arjen Hoogland tussen. En zo hebben wij weer een ingooi voor Ovios. En die bal die gaat echt niet... Oh! Dezelfde man die pakt die bal weer. Maar doet het nu even... Doet nu net of hij hem niet kan gooien. Nee, maar even weer een minuutje pikken, jongens. En ja, ik denk nog een minuut of twee. Maar het is meer spannend als dat het goed voetbal is. En Ovios die, ja, weer, oh, er komt 2 ballen in het veld.
0: Dat, Jan, ik hoop dat je, Jan, ik hoop dat je het resteren van de wedstrijd, we hebben nog 3 minuutjes te gaan. Ik wil nog even de uitslagen geven van de gespeelde wedstrijden van vandaag. Ja, ik laat je gewoon, je kan gewoon aan de telefoon blijven hoor, dat maakt niet uit. Ja, dan neem ik dat gelijk even mee. WAC tegen HC 21. Dan werd het 0-1. Dan hebben we de wedstrijd DVC Degenvaart die nog steeds speelt tegen Ovios. Daar staat het 2-3 met doelpunten van Andy Vlier 2 maal en Sam van Koldenhoven. Ja, en de man die een eigen doelpunt maakte, daar kwam Ovios op een 2-1 voorstand. Maar die maakte een eigen doelpunt, maar die maakte ook de 2-2. Maar in ieder geval, Sam van Koldenhoven, hij maakte 2-3. Dan hebben we de wedstrijd SEA tegen VCO. Dan werd het 1-1, terwijl dat VCO voorkwam door een doelpunt. Een penalty was dat door Jan van het Oeven. Dan de wedstrijd DSV, SV het Harde. Ja, DSV moet echt aan de bak. Daan Elskamp 2 maal, Mitch van den Berg, Bas Santing en rood voor DSV, voor Daan Visser. Dan hebben we de wedstrijd nog ESC Zwart-Wit 63 Aard Veldhuis. Hij hield ons bij. Er werden 0-1, 0-2, 0-3 en toch wist ESC nog iets terug te doen. Met name door Christian van den Hoorn. Goed, 2 minuutjes voor de klok van eventjes kijken, 5 uur. We hebben Jan nog steeds aan de lijn. Jan.
1: Gert-Jan, het is hier afgelopen, Gert-Jan. Oviels heeft een zwaar bevochten, maar een leuke wedstrijd. 3-2 gewonnen. En ja, het was niet altijd even goed, maar we hebben wel ons vermaakt hier vanmiddag. En beide ploegen hebben behoorlijk kansen gehad. Ook nog op meer doelpunten. Dus die 3-2. En dat waren er al dus 5 doelpunten. Maar het hadden er ook wel 10 kunnen zijn. Van beide kanten ook een aantal. Maar we hebben hier een overwinning gepakt. En een grote stap gezet richting de volgende ronde van de beker. Want ja, ik weet niet wat op de andere kant de uitslag is geweest van Hattem. Had hem tegen, wat moest hij ook weer tegen? Maar die hebben, daar heb ik niet van meegekregen wat dat geworden is. Dus, maar Ovios heeft een grote stap gemaakt. En volgende week uit naar Hattem toe, 2:30 volgens mij. En dan zal ik er ook wel zijn weer waarschijnlijk. Goed weekend en gezegende zondag allemaal.
0: Oké, Jan, dankjewel. Ook een heel fijn weekend. En bedankt voor de bijdrage aan Noord-Veluwe Sport. 40 seconden te gaan. Ik wens u nou een heel fijn weekend. Graag tot volgende week. Dan hoop ik weer in de studio te zitten bij Loco, onze vrienden in Wezep. Alleen dan is het wel gescheiden, want volgende week is hier de botter. Hoe noem je dat? Botterdagen. Het zijn hier de botterdagen. Dus ja, we houden u natuurlijk wel een beetje op de hoogte. Via Dries Smit, die regelt dat technisch allemaal. Dat ik ook daar vandaan u nog een beetje op de hoogte kan houden. Maar dan, als u naar de spot wil luisteren, moet u toch echt luisteren naar Loco FM. 10 seconden te gaan, heel fijn weekend daar.
3: Bij een nieuwe editie van Noord-Veluwe Sport.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
1: Hout- en bouwmaterialen, doe-het-zelf-shop, pelletkachels, tuinhuisjes en veel meer materialen voor uw tuin.
2: U zult verbaasd staan over ons assortiment. Bij Houthandel van Gelder aan de Voskuilenduik 4 in Hattemerbroek slaag je zeker weten.
1: Betrouwbaar, degelijk en scherp geprijsd.
2: Bij vragen of meer info 038 376 0173 of bezoek onze site houthandelvangelder.nl.
3: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Weesup. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein? Dan moet u bij Zwanepol zijn.
4: Pizza Oldebroek. Elke dinsdag pizzadag. 8 euro per stuk. En elke woensdag schoteldag vanaf 9,50 euro per stuk. Bel uw bestellingen door naar 0525 69 28 40.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk bij Barneveld. De weg is weer vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand. Inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
8: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
9: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Dank zeggen dan Gert-Jan Mulder voor de afgelopen 3 uur van Noord-Veluwe Sport. En vanaf 19 september gaat die door tot 6 uur. En dan begint Tijdloos ook een uurtje later. Dus die is dat in vervolg van 6 tot en met 9 uur 's avonds. Ja. Ja, nou, ik, vooruit. Ik ben er niet mee eens, maar ja, vooruit. Tenminste, ik doe het liever niet, laat ik zo stellen. Vooruit, hup. Het kan gewoon niet anders, dus. Vooruit, hup. Kun er aan niks meer doen. En Gert-Jan Mulder, ja, voor de afgelopen 3 uur. Ik zeg je dank ervoor en kick up met de brommer, hè. We zijn begonnen met de ademschijf van deze week, maar dan van het jaar 1976. Ja, The Rumble in the Jungle. Inside van Joni Wakelin. Een gevecht tussen Muhammad Ali en George Foreman. Ja, dat was dus Inside, oftewel Inside. Maar wat gaan we doen? Gewoon lekker de muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag, 5 september. En alle andere muziek? Nee, het is alleen maar muziek van die betrekking heeft op de datum van vandaag, 5 september. En na de klok van 7 uur gaan we beginnen met de top 40 van 5 september 1976, maar na de luidschijf gaan we verder met de plaat van Roy Orbison. No one will ever know.

No One Will Ever Know van Roy Orbison. En we gaan naar de datum van vandaag. Ja, Freddie Mercury wordt op 5 september 1946 geboren als Farouk Bulsara op het Afrikaanse eiland Zanzibar. In 1959 verhuist het gezin Bulsara naar Londen. In april 1970 wordt Freddie Mercury de zanger van de groep Smile. Op zijn verzoek wordt deze naam veranderd in Queen. Keep Yourself Alive is 1973 de eerste single van Queen. Grote hits zijn onder andere Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Crazy Little Thing Called Love, Radio Gaga, A Kind Of Magic, Breakthrough. En Freddie Mercury overlijdt op 24 november 1991 aan de gevolgen van AIDS in zijn huis in Londen. Na zijn dood wordt Bohemian Rhapsody samen met These Are The Days Of Our Lives op een 1 single uitgebracht. Die bereikt op 11 januari 1992 de tweede plaats in de Nederlandse top 40. Ik heb gekozen voor die allereerste single. Ja, toen Live Aid kwam er op tv. En ja, dat was een heel groot succes voor Queen. En toen zongen ze ook Keep Yourself Alive. En dat is me altijd bijgebleven. Nou, nee, die is niet van Live Aid, maar van een ander live concert. Ik weet niet zo waar. Volgens mij op Budapest. Ja, volgens mij was Budapest. Maar in ieder geval, Keep Yourself Alive. Hier is Queen. Now.

Keep Yourself Alive van Queen. En we gaan naar de jarige van vandaag. Al Stewart, die mag vandaag zijn 81ste verjaardag vieren. Ja, hij is, ja, was zanger en ja, natuurlijk ook gitarist. En hij is woonachtig in Schotland. Of hij moet wel ergens een dure woning hebben, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, hij is geboren in Schotland. Al Stewart, The Year of the Cat.

Year of the Cat van Al Stewart uit het jaar 1977. Ja, On the Border had hij toen ook nog. In die tijd, ja, dat was ook een groot hit voor Al Stewart. Op 5, 6 en 7 september 1957 neemt Elvis Presley in de Radio Recorder Studio in Hollywood een nieuwe single en een kerstalbum op. Op 6 september 1957 worden deze liedjes opgenomen. Don't, ja, dat is de nieuwe single. White Christmas, Here Comes Santa Claus en Silent Night. Elvis Presley wordt begeleid door gitarist Scotty Moore, bassist Bill Black, drummer DJ Fontana en pianist Dudley Brooks. De Jordanians en Millie Kirkham zorgen voor de achtergrondvocalen. Elvis Presley met Don't.

Ja, de Rolling Stones uit het jaar 1964 en op 5 september 1964 beginnen ze met een Engelse tournee. En ze beginnen in Astoria in Londen. En het is een gezamenlijk tournee met Mike Berry en de Innocents, de Mojos, Simon Scott en de Leroys. En ja, dat zegt me allemaal niks. Maar het enige wat ik opvallend vind, de Rolling Stones, de Fox 4, zoals de Rolling Stones deze tour noemen, wordt geproduceerd door Robert Stickwood. Ja, de man die later de Bee Gees, ja, de manager en weet ik veel wat die allemaal van de Bee Gees was. Ja, maar we gaan naar een LP. Die wat nummer 1, dat is Toppers in Concert uit het jaar 2015. Dat werd nummer 1 in de albumlijst. Nou ja, die van 2015 heb ik niet, maar ik heb gekozen uit die van 2012. En dat is dus ook een feestje. De Polonaise Medley, de Toppers in Concert.

Claudette, ja, van Roy Orbison. En Claudette Frady wordt op 5 september 1941 geboren. In 1957 trouwt zij met Roy Kelton Orbison. In 1958 schrijft hij voor haar het liedje Claudette. Het wordt door de Everly Brothers de hitparade mee ingezongen, want Roy Orbison heeft Claudette zelf pas in 1965 opgenomen. Claudette Orbison kwam op 7 juni 1966 bij een motorongeluk in de buurt van Nashville in Tennessee om het leven. Ze mocht slechts 24 jaar worden. Ja, Roy en Claudette gingen een stukje motorrijden. En hoe het nou precies gebeurd is, maar in ieder geval, zij reed voorop. En Roy kwam er gewoon iets achteraan. En ja, die kwam eraan rijden. Toen was het ongeluk al gebeurd. En of ze nou tegen een... Staat me iets van bij dat er iets met een andere auto was gebeurd. Maar in ieder geval... Ja, op 7 juni 1966 kwam er een einde aan het leven van Claudette Orbison toen. We gaan naar een LP. We gaan naar de LP Time van de Electric Light Orchestra. Want in de Nederlandse LP Top 50 staat deze op 5 september 1981 nummer 1. En dit is een van die singles van die LP, Hold On Tight.

Ja, de Rolling Stones, Get Out of My Cloud. En op 5 september 1965 nemen de Rolling Stones in de RCA Studios in Hollywood Get Out of My Cloud op. In de Verenigde Staten wordt deze opname 20 dagen later op single uitgebracht met op de B-kant The Singer, Not The Song. In Europa verschijnt Get Out of My Cloud pas een maand later, op 22 oktober 1965. En daar staat I'm Free op de B-kant. Op 13 november 1965 komt deze single binnen in de Nederlandse top 40. En Get Out of My Cloud bereikt daar de derde plaats. Sonny en Cher maken op 5 september 1965 hun Engelse podiumdebuut met een optreden in de 100 Club in Londen. Het Amerikaanse duo staat sinds 26 augustus 1965 op de eerste plaats in de Britse hitparade met I Got You Babe.

Sonny and Cher met I Got You Babe. De Beatles nemen op 5 september 1967 in de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen I'm the Walrus op. Dit is een van de songs die zal worden gebruikt in de televisiefilm Magical Mystery Tour. Op 24 november 1967 verschijnt I'm the Walrus bij Parlophone Records. Als de B-kant van de single is Hello Goodbye. Hè, en die is zo mooi, maar ik heb gekozen toch I'm the Walrus.

Ja, de Beatles met I'm the Walrus. Ik vind het al een klote plaat. Maar ja, vooruit, hup. Die zit er ook wel eens tussen. Met zijn 39e plaats, Wild World van Jimmy Cliff op 5 september 1970. Een van de binnenkomers in de Nederlandse top 40. Dit liedje is geschreven door Cat Stevens. Hij is ook de producer van Wild World. Op de B-kant van deze single staat Be Aware, een compositie van Jimmy Cliff zelf. John Kelly is de producer. Met zijn nummer 2 notering is Wild World de grootste hits van Jimmy Cliff in Nederland. Tot aan de klok van 6 uur. Wild World van Jimmy Cliff.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat die afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot, die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als "De longen van Kroatië kunnen niet langer ademen." En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3 uur. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. En we zijn begonnen met de Cats Forever keuzeplaat van vandaag. Uitgezocht door Marcel van Essen, beheerder van de Facebook-site The Cats Forever met 2300 leden. Ja, of was het weer 23.000? Nee, 2300. Ja, maar in ieder geval, die zocht vandaag uit vanaf het album Home Run, wat de Cats in 1976 uitbrachten. En zocht hij uit Blow Wind Blow. De plaat, ja, dat is een traditionele songtekst. Misschien uit Amerika werd er wat, maar er staat niet bij wie dat geschreven is. Misschien al een hele oude tekst, dus, die de Cats dus, ja, daar de plaat van gemaakt hebben. Ik weet niet of er in Amerika zonder ook wel mensen geweest, artiesten zijn geweest die plaat uitgebracht hebben. Maar het is niet bekend toen de tijd wie dit heeft geschreven. Maar ja, We Should Be Together is een van die platen die erop staat. You're My Girl For Me, Annabelle. En ik heb gekozen voor een plaat toen de tijd geschreven door Don Williams, dat is ook een Amerikaan. The Shelter of Your Eyes. Hier is wederom The Cats.

The Shelter of Your Eyes van The Cats. Herbert Crowe, alias Tiny Tim, dient op 5 september 1968 bij Bouquet Records een schadeclaim in van wel liefst $1 miljoen. De platenmaatschappij heeft zonder zijn toestemming al het repertoire van Tiny Tim opnieuw uitgebracht. De zanger met de ukulele staat volop in de belangstelling dankzij zijn hit Tiptoe Through the Tulips With Me. Ja, een nieuw medalletje, maar toch wel een leuke plaat. Die op 29 juli 1968 de 17e plaats heeft bereikt in de Billboard Top 100. Dit liedje is in 1929 een Amerikaanse nummer 1 hit geweest voor Nick Lucas. Ja, Tiny Tim.

Ja, I Won't Stand Between Them van Bonnie Sinclair. Een van de mooiste Nederland platen gemaakt vanaf Nederlandse bodem. Ik vind het verschrikkelijk mooi plaat, ja. En deze plaat die komt op 5 september 1970 binnen op nummer 35 in de Nederlandse top 40. De plaat is geschreven door Peter Koelewijn en Harry van Hoven is arrangeur en orkestleider van I Won't Stand Between Them. Op zijn website meldt Peter Koelewijn dat hij erg blij is met het fenomenale drumwerk van broer Bogart, de drummer van Bots. De single is opgenomen in de GTB-studio's in Den Haag. I Won't Stand Between Them bereikt de 5e plaats in de Nederlandse top 40. Bonnie Sinclair is niet de eerste die dit liedje op de plaat heeft gezet, want 2 jaar eerder heeft Peter Tetro, de zanger van T-Set, I Won't Stand Between Them op de B-kant van zijn eerste solo-single Red Red Wine gezet. Die bereikte de 6e plaats in de Nederlandse top 40. Ja, ik vind, die kan er niet aan tippen. Op 5 september 1974 verlengt Wally Tax voor 2 jaar zijn contract met de platenmaatschappij Ariola. Hij heeft dit jaar 3 succesvolle singles met Ariola uitgebracht. It's Wonderful, Ain't No Use en Evidently. Die zijn geproduceerd door Martin Duizer. Wally Tax overlijdt op 10 april 2005 op 57-jarige leeftijd na een hartstilstand. Ja, Evidently van Wally Tax.

Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Ja, van Earth and Fire. En na de single Maybe Tomorrow, Maybe Tonight wordt op 5 september 1973 ook het album Atlantis van Earth and Fire in Groot-Brittannië uitgebracht. In augustus 1973 is deze groep uit Voorburg in Engeland geweest om opname te maken voor het televisieprogramma Old Grey Whistle Test van de BBC. Earth and Fire beginnen op 23 september 1973 aan een 17 dagen durende tournee door Engeland. Te staan in het voorprogramma van Matt de Hoppel. Ze spelen onder meer in de Mark Club en in de Rainbow Theater in Londen. Hun single Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en hun album Atlantis halen overigens de Britse hitparade niet. Nee. En op 5 september 1964 treedt Shirley Bassey op in Thank Your Lucky Stars. Er zijn nog meer artiesten, maar ja, dat is niet zo denderend. Ik heb gekozen voor Shirley Bassey. I, who have nothing.

Zoria Melody van Baccara. En die werd nummer 1 op 5 september 1977. En dat in West-Duitsland. En deze plaat blijft daar maar liefst 7 weken staan op nummer 1. We gaan naar Engeland toe. Want daar stond op 5 september 1981 Softcell nummer 1 met Tainted Love.

We Don't Talk Anymore van Cliff Richard. En Cliff is op 5 september 1979 te gast in de show van Roger Scott op Capital Radio in Londen. Cliff Richard staat vanaf 25 augustus 1979 met We Don't Talk Anymore, maar liefst 4 weken lang op de eerste plaats in de Britse hitparade. Dit is precies 11 jaar en 124 dagen nadat zijn vorige nummer 1 single Congratulations de top bereikten. Denk je van dat die zelf wel meer nummer 1 is hebben gehad in Engeland? Nee, je hebt er maar 2 dus maar 2 gehad. Ja! We gaan naar de nummer 1 in Canada op 5 september. Met dan van het jaar 1981. En bent afkomstig uit Nederland. We hebben het over Diesel met Sausalito. Summer Night, nummer 1 in Canada.

Genesis met Land of Confusion. En na Genesis en zijn Huey Lewis en the News op 5 september 1987, de tweede groep die met 5 singles van 1 album de top 10 van de Billboard Hot 100 hebben gehaald. Stuck With You, Hit To Be Square, Jacob's Ladder, I Know What I Like and Doing It All For My Baby zijn afkomstig van hun album 4. Hebben we het dus over Huey Lewis and the News. Genesis noteert sinds 1986 Amerikaanse top 10 hits met Invisible Touch, Throwing It All Away, Land of Confusion, Tonight, Tonight, Tonight en Into Deep. Alle 5 van hun album Invisible Touch. Maar ja, de Beatles hebben het bereikt 1, 2, 3, 4 en 5. Maar ja, dat was ook een hele andere dinges. Gaan we nu luisteren naar Huey Lewis en de News met Hit to Be Square.

Sigur Evans op 5 september 1969, nummer 1 in Nieuw-Zeeland. Joe Negroni overlijdt op 5 september 1978 aan een hersenbloeding. In de jaren 50 is hij een van de zangers van Frankie Lyman en de Teenagers. In 1956 heeft deze groep uit New York een grote hit met Why Do Fools Fall in Love. Joe Negroni is 37 jaar geworden. Ik zal zeggen tot na de klok van 7 uur met de top 40 van 5 september 1976. En gaan eindigen met Frankie Lyman en de Teenagers met Why Do Fools.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: De top 40, maar dan 50 jaar geleden.
5: U hoort het bij Tijdloos.
4: U hoort het bij Lou FM.

Ja, welkom terug. En welkom terug bij de tijdloze top 40 van 5 september 1976. En we gaan beginnen met het eerste nieuw binnenkomen deze week. Op nummer 34. Anemon Plousios. Ja, dat is Grieks. Doros Keodalakius. Ja, zoiets. Maar in ieder geval, ik moet dus even leren hoe je het uitspreekt. Want, maar ja, in ieder geval. Nieuw op nummer 34. Doros Keodalakius.

Doros Georgiades met Animum Plusios. Ja, ik heb het hele plaat even, heb ik het gelezen. Nou moet het lukken, makkelijk zat. Animum Plusios, Doros Georgiades. Ja. We gaan naar nummer 33, dat is iets makkelijker. Jack Jersey met de Blue Brown Eyed Lady.

Underground, Eyed Lady van Jack Jersey, nieuw op nummer 33. We gaan naar nummer 28, ja, de alarmschijf van vorige week. Long May You Run van Stills Young Band.

Young May You Run van Stephen Stills en Neil Young. Ja, de Neil Stills Young Band. Nieuw op nummer 28. Gaan naar nummer 27. Weer een nieuwe binnenkomer. Fleetwood Mac met Rhiannon.

Rhiannon van Fleetwood Mac, nieuw op nummer 27. En we gaan naar nummer 25. Drie plaatjes winst van 28 naar 25 voor Erasmo Carlos met Cachaca Mechanica.

0: Casaca Mechanica van Erasmus Carlos in de tweede week van 28 naar 25. We gaan naar nummer 24. Vorig jaar had hij in 1975 had hij twee hits. Ramaya en Havanana. En in 1976 is hij, heeft hij een nieuw single uitgebracht. Playa Blanca. We hebben het over Afrique Simone.
1: Pik, pik.

0: Ja, Playa Blanca van Afrique Simone. Nieuw op nummer 24. We gaan naar nummer 21.
1: De klapper van de week.
0: Ja, de klapper van de week. De hoogst nieuw binnenkomen deze week in de top 40 van 5 september 1976. Rosie en Anders met My Love.

0: Rosie en Andres met My Love. De hoogste nieuwe binnenkomt deze week op nummer 21. En ik mag wel zeggen, ik vind het terecht, want ik vind het een hele mooie plaat. Ja, en op 20 vinden we weer een Nederlands duo. Stijgend van 34 naar nummer 20. Saskia en Serge met Don't Tell Me Stories.
1: Hello, darling. I see. You're not coming home tonight. Well, what am I supposed to say? Yes, I know the reason. Goodbye.

Mommy Stories van Saskia en Serge in de tweede week van 34 naar nummer 20. En van 26 naar nummer 18 en ook in de tweede week, ja. En ook een Nederlandse zangeres, Lia Velasco met 5:05 p.m. Another Friday Night.

Ja, 5:05 p.m. Another Friday Night van Lea Velasco. Van 26 naar nummer 18. En we gaan naar nummer 16. Ja, de plaat waarvan Paul McCartney die zegt dat het een van de beste geschreven platen is aller tijden. You Are My Love. Misschien kwam het door de naam van de groep. De Liverpool Express.

Juamala van de Liverpool Express in de tweede week van 24 naar nummer 16. En ook in de tweede week, maar dan van 32 naar nummer 15, Ferrari met Monza.

Monza is my dog. Ja, Ferrari in de tweede week van 32 naar nummer 15. En van 15 gaan we naar nummer 9 in de lijst. In de tweede week van 16 naar nummer 9. Ook van Nederlands bodem. Pussycat met Smile.

Jimmy James en de Vagabonds met Now's the Time. Van 11 naar nummer 8. En van 4 naar nummer 3. De George Baker Selection met Wild Bird.

Wild Bird van de George Baker Selection in de vijfde week van de 4 naar nummer 3. Kiss and Say Goodbye van de Manhattans van de 1 naar nummer 2. Dat betekent we hebben een nieuwe nummer 1. Ja, de opvolger van Fernando. Dancing Queen van ABBA. Hey, tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw stem is geld waard. Lou Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Lou Media. Stem op Lou Media, want jouw stem helpt ons verder. Lou Media, media die ertoe doet.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Welkom bij de Weekend Express op LOZFM en op Lou FM natuurlijk. Voor Zeewolde show nummer 541. En in Elburg gaan we al naar 116.
1: Jazeker. En we zijn er weer met z'n tweeën.
0: Jazeker.
1: Wij hadden weer bericht gekregen van de directie dat de studio bij Fred weer helemaal online is. En dat gaan we vandaag helemaal uitproberen.
0: Ja, hij lijkt weer helemaal operationeel. We hebben alleen het logistieke probleem dat we het rad nog boven hebben staan.
1: Ja.
0: Dus we moeten zo
1: en
0: even.
1: Het komt ook niet weer naar beneden, want dat past hier niet.
0: Dat past hier echt niet meer. Nee. Dus we moeten even trap lopen. Maar goed, ik heb wel allemaal zendertjes en draadloze microfoons en dat soort dingetjes. Ja. Maar je moet wel even fysiek naar boven. Dat is het probleem.
1: Ik ben blij dat de Lou jou hier ook mee geholpen heeft. Want dat hadden we ook zelf niet kunnen doen met al die kabels en, zendertjes en flauwekul.
0: Het is fijn gelukt. Hey, we zijn begonnen met Eddie Grant. Harmless Piece of Fun.
1: En dat is we gaan weer zo'n plaat die je eigenlijk nooit hoort.
0: Nee, ik kwam op het album tegen waar ook Gimme Hope Joanna op staat.
1: En, fijne plaat.
0: Dit is ook wel een single geweest overigens, maar niet in de top 40 gestaan.
1: Nee, maar ik ken hem wel.
0: Ja, leuke plaat. Hey, we gaan show nummer 541 en 116 eventjes doen.
1: Ja, trap hem maar eens af.
0: Lijkt me
1: lekker.
0: Vertel
1: eens even, wat gaan we allemaal in dit uur doen?
0: Nou, we hebben een Weekend Express Dance Mix van Ruud Evers, nummer 8.
1: Lekker.
0: We draaien een lange versie van de week, 4 lange versies. Vanaf vinyl in de poll. Allemaal Spargo.
1: Oh,
0: alleen ik had Hip Hop Hop er ook bij willen hebben, maar die was niet goed opgenomen. Dus die moet ik even een keer opnieuw doen.
1: Okay.
0: Hou je te goed van ons. We duiken in onze eigen platenkast met een hele fijne 12-inch van de Breakfast Club. We hebben dit uur 2 nieuwe singles.

0: Ja, we waren zo aan het kletsen en aan het kijken of alles wel goed was. Hadden we even niet door dat de plaat al afgelopen was.
1: Nee, dus ja, Princess was dat inderdaad. Ja. Say I'm Your Number One. We waren even aan het kijken naar de... We hebben nu wel echt een platenkast.
0: Zo.
1: Ja.
0: Dat is gewoon een wal, een grote muur vol met platen.
1: Ja, dus wat dat betreft kunnen we... Nou, de keuze is wederom reuze, dus daar gaan jullie alleen maar plezier van hebben.
0: Ja, maar nu kunnen we ook gewoon blind zo één pakken en op de platenspeler leggen.
1: Dat scheelt.
0: Ja.
1: Hey, we gaan naar de Microspace Dance Mix in uurtje 1. En die is van Ruud Evers. Zijn nummer 8 alweer van onze show.
0: Nou, jij had al een stukje gehoord, hè?
1: Ja, van deze wel. En nummer 9 had ik ook al eventjes. Daar zat wat,
0: maar daar kijkt hij nog even naar.
1: Die ging nog even nakijken vanavond.
0: Oh, okay.
1: Ja, dus we houden daar eventjes contact over. Maar ja, we moeten eerst nog nummer 8 even afwerken. Dus,
0: nou, daarom gaan we die gewoon lekker instarten.
1: Weekend Express Dance Mix in uur 1 is van Ruud Evers.
2: Taking administration and how...

0: Ruud Evers, die mixen hem voor ons in uur 1, de Weekend Express Dance Mix. Zijn nummer 8 alweer voor onze show.
1: Nou, dankjewel Ruud voor deze fijne mix.
0: Lekkere chille mix.
1: Ja.
0: Beetje chille mix.
1: Ja.
0: Applausje doen?
1: Ja, doe de deur maar open. Ja. Ja, daar kunnen we nu niet zoveel meer in. Maar,
0: Nee, maar buiten kunnen ze prima nog staan.
1: Ja, maar af en toe een blokje kaas van buiten gooien.
0: Fijne mix.
1: Ja.
0: Zometeen in nummer 2 nog eentje. Dan heb ik hem van Karel Dikkers. In nummer 2.
2: Ja,
0: perfect.
1: Helemaal goed.
0: Goed zo.
1: Yo, jammer. Ja, van die de.
0: Hey, we gaan naar de lange feest van de week. Ik had in mijn kast, nou, een blokje Spargo kwam ik tegen.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik dacht, nou, ik maak wel even een blokje Spargo. Daar had eigenlijk ook nog even hip, hap, hop bij gemoeten.
1: Ja. Maar, dat was wel een leuke geweest.
0: Ja, die staat er ook wel bij. Konden ze ook wel stemmen. Heeft niet gewonnen, gelukkig. Want anders had ik een probleem gehad.
1: Poeh.
0: Want die zat er niet goed even in. Er zat een storingje in.
1: Oh.
0: Dus die moet ik even opnieuw opnemen.
1: Een dikke brom.
0: En, ja, nog niet eens. Maar gewoon, hij viel eventjes weg. Dus ik weet niet wat ermee aan de hand was.
1: Oké. Okay.
0: Maar die hou je nog van ons te goed. Maar we hebben in ieder geval wel 4 andere in de
1: pot gezet. Ja, en er is ook wel behoorlijk op gestemd.
0: Ja, dus, leuk. Ja,
1: ja, daar ben ik wel blij mee.
0: Dus we gaan de lange versie van de week draaien. Daar hadden wij ooit ook nog eens een keer een jingletje bij. Vroeger.
1: Ja, ja,
0: nog steeds.
1: Die staat nog steeds op dezelfde plek.
0: Ja, alleen. Dit doen we wel.
1: Ja. Ja, gelukkig wel.
0: Ja, sommige dingen veranderen niet.
1: Nee.
3: De Weekend Express. Lange versie van de week.
0: Zometeen de procentjes. Eerst de winnaar.

0: De lange versie van de week. Deze week gewonnen door Spargo. Maar het kon ook niet anders, want ze stonden met z'n vieren in. Vier maxi-singles vanaf vinyl in de poll. En daar kon jij lekker op stemmen. Dat hebben jullie inderdaad massaal gedaan. Alles lag wel een beetje dicht bij elkaar. Plaatjes van Nederlandse bodem.
1: Ja, en het blijft gewoon fijne muziek, Spargo.
0: Zeker.
1: Hey, One Night Affair, dat is uiteindelijk de winnaar geworden met 33% van alle stemmen. You and Me op plek nummer 2 met 28%. Hip Hop Hop, die wij helaas niet konden draaien, maar er wel in stond, 22%. En Head Up to the Sky, uiteindelijk 17%. Maar dat komt denk ik omdat die iets minder bekend is.
0: Ja, iets minder bekend. Maar goed, het is wel een fijne maxi-single hoor, trouwens.
1: Nou.
0: Dus ja, volgende week 4 nieuwe.
1: Ik ben heel benieuwd. Je hebt nog niks opgenomen?
0: Nee,
1: of heb je
0: ik heb natuurlijk ook nog Cock Robin opgenomen. Dus ik kan er ook 4 van Cock Robin in zetten.
1: Dat zou ook leuk zijn.
0: Dat is misschien op zich wel eens een keer grappig. Want daar heb je natuurlijk Thought You Were On My Side. En When Your Heart Is Weak.
1: Ja, en nog, er zijn er nog wel een paar meer.
0: Nog een paar inderdaad. Ja. Hey, ik heb ook een nieuw plaatje. Sterker nog, 2.
1: Hoe? 2?
0: Ja, 2. Nou ja, de ene is natuurlijk wel het bijzondere, want dat is Racy. Die had hem weer, die heeft een nieuwe plaat. Die kennen wij, want die hebben wij ook in de beginsingle ooit eens een keer gehad.
1: Ja,
0: kunnen we wel weer eens een keer doen. Some Girls, wat hij had, was dat, hè? Gewoon wat ze hebben gaan, Racy.
1: Ja, ja, Some Girls. En ook volgens mij hebben wij...
0: Leo Love On Me.
1: Ja.
0: Die.
1: Ja.
0: En daar heeft Alexander Brugiaar ooit eens een keer een jingletje van gemaakt.
1: Ja, leuk.
0: En dan had hij een nieuwe jingle gemaakt, of een nieuwe single gemaakt. Dus ik zeg, nou ja, dan moet je ook even een nieuw tekstje opnieuw inspreken. Dat heeft hij van ons gedaan, dus dat is ook wel weer fijn.
1: Ja, de zanger van Racy.
0: Ja, dus dat heeft hij gedaan. Dus een nieuw plaatje doen dan maar?
1: Ja, lijkt me een goed plan.
0: We zijn er nu toch.
2: Hey Fred en Ron, wat gaan jullie nu draaien?
0: Nou, zometeen eerst de nieuwe single van Paris Jackson, de dochter van Michael Jackson, met haar nieuwe single.

0: She Belongs to Me. En daarna de nieuwe single van Racy. En die heet She Belongs to Me. Die van Paris Jackson, die heet Happiest Day of My Life.
1: Nou.
0: Ja, het kan verkeerde mensen.

0: Roxy met de nieuwe single She Belongs to Me. En daarvoor Paris Jackson.
1: Ja, de dochter van
0: De dochter Michael. Van Michael Jackson. Happiest Day of My Life. Daar hebben de titels ook al eventjes op de juiste volgorde staan.
1: Ja, maar ik moet zeggen, als je niet had gezegd dat dit de dochter van Michael Jackson was geweest, had ik het niet geloofd.
0: Nee, ik zag het toevallig ook. De single kwam voorbij en ik had Paris Jackson wel zien staan, maar ook niet. En er stond er ook inderdaad een stukje tekst onder van de dochter van Michael Jackson. Ja, ik had hem ook niet daarin geschaald. Nee. Nooit gedacht dat hij nog zou gaan zingen. Maar goed, ja, je moet wat. Hè? Ja. Maar ik dacht dat papa wel een aardige erfenis
1: had. Nee, dat schijnt allemaal weg te zijn.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Alleen maar schulden.
0: Ja, weet je, dan moet je zelf weer aan de bak. Hey, we gaan naar onze eigen platenkast.
1: Jawel. Heb je al wat gevonden, dat?
0: Ja, ik heb de maxi-single gevonden van The Breakfast Club.
1: Oh, Right on Track.
0: Ja, die ook. Dat is de One Hit Wonder, want die heeft wel als enige van hun in de top 40 gestaan.
1: Ja.
0: Maar mijn maxi-single heet Never Be The Same.
1: Oké.
0: En waarom is dat dan zo'n fijne maxi-single? En dan denk je van, ja, onbekende plaat. Waarom koop je die dan? Ja, de remix is gemaakt door Shep Pettibone.
2: Je hebt van die kasten die je zelf in elkaar moet zetten. Er is maar één kast die al solide staat. En klik.

0: volgende week weer eentje doen, hè?
1: Ja. Hé, hey, maar als je dit hoort, dan had het best een hele goede single kunnen zijn.
0: Zeker. Hè? Hij is ook al uitgebracht, maar ja, geen hit geweest in de Nederlandse top 40.
1: Nee, maar dus, ik denk dat het origineel toch iets anders klinkt als deze.
0: Nee, want de albumversie klinkt ook bijna hetzelfde. Toch wel. Iets meer ritme zit erin, omdat Shep Patty Bono gemixt heeft. Maar ja, geen hit geweest in Nederland. Dus ja, hij past ook in onze categorie One Hit Wonder, Ride on Track.
1: Ja.
0: Dat dan weer wel. En hey, we gaan Herman even bellen.
1: We gaan Herman even bellen onder de volgende plaat. En dan hoop ik dat hij opneemt, want ik heb hem van de week gesproken. Maar toen had hij veel pijn aan zijn rechterzij. Hij heeft iets met zijn ribben.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat ik hem te pakken krijg.
0: Ja, nou ja, dan hoef je met je ribben niet te bellen. Dat scheelt dus.
1: Nee, maar hij kan, als hij zit, kan lastig ademhalen. Nou, had hij het over.
0: Oké. Ja, dan wordt het misschien lastig. We gaan hem eerst even bellen. Maar, eerst het winnen draaien. Feel Good, Saturday Night plaats.
1: Jawel.
0: Eerste winnaar, zometeen de procentjes. Komt-ie aan.

0: winnaar van de Feel Good Saturday Night plaat. Een hele fijne.
1: Een hele fijne.
0: Hoor je wel vaker natuurlijk deze muziek. Maar goed, Shaq Attack is de winnaar geworden. Down on the Street. Herman, niet gelukt. En dan niet op, hè?
1: Nee, en dan niet op. Ik heb twee keer geprobeerd te bellen. Helemaal uit laten rinkelen, maar ja, ik denk toch dat hij op bed ligt dan.
0: Ja, nou, we moeten straks even kijken, want we moeten ook nog even dat kabeltje eventjes op een andere plek zetten. Want hij knalde door de oren heen, zeg maar.
1: Nou, ik heb er nog last van.
0: nog last van.
2: Hey, we jij moeten Feel Good even... Saturday Night plaat en wil jij die horen in onze show? Stuur ons een bericht via Facebook, Twitter of mail en stem mee met onze poll.
0: Zeker.
1: Ja, we moeten nog even de poll doen.
0: Ja, de procentjes, dat weet ik, maar dat komt nu.
1: Oké. Okay.
0: En ik pak hem er even bij. De procentjes van de Feel Good Saturday Night plaat. Ja, daar is
1: hij. Nou, eens even kijken. Shaq Attack, Down on the Street. Even kijken. 32% Fred. En dat is niet ons Fred.
0: Ben ik niet.
1: Nee. Want vorige week heeft Fred hier dat er al in gedaan. En toen konden wij dus niet meedoen. Fats and Small, Turnaround. Suzanne heeft hem meegebracht via Facebook. 26%, dus plek nummer 2. Sweet met Fox on the Run is toch ook wel een hele fijn hoor. Kevin heeft hem meegebracht. 24% op de derde plek. En Brian...
0: Stingley.
1: Stingley. Ja, Get It Everybody. Mark heeft hem meegebracht via Facebook. 18%. Maar ik denk dat dat weer komt omdat het weer een beetje...
0: Ja, onbekende plaat. Maar je moet hem eventjes op de jijbuis even opzoeken. Want het is wel een leuke.
1: Fijne, ja.
0: Hey, ik heb een nieuw ook.
1: Ja, vertel.
0: Ik ga voor Ashford en Simpson. Met Solid.
1: Ja, dat had ik kunnen weten. Jij bent wel een fan van die plaat.
0: Ja, dat is een leuke plaat. Ja.
1: Ik ga voor Modern Talking. Met Sherry Lady.
0: Oh, die hebben we al eens in de nare playplaat gehad ook trouwens.
1: Ja, maar het blijft toch wel stiekem toch wel een leuke plaat.
0: Ja, ik snap
1: het. Dus laten we dat gewoon doen. En dan wacht ik Herman nog even af of die nog even een...
0: Ja, anders heb je twee plekjes, hè?
1: Ja, en anders is het gewoon vanaf morgen kunnen luisteren als twee plaatsen bezetten.
0: Hey, we gaan een One Hit Wonder doen. Misschien is dat ook wel de laatste plaat van dit uur, denk ik. Hoe zit het qua tijd?
1: Ja, niet heel royaal.
0: Nee, maar. Precies. De Dashband, Let It All Blow, komt uit 1985. Hoogste positie nummer 10 in de Nederlandse top 40. Stond er 8 weken in. En is een one-hit wonder, want ze hebben maar 1 hit gehad. De Dashband, Amerikaanse funk- en R&B groep uit Cleveland, Ohio. De groep werd eind jaren 70 opgericht door saxofonist en zanger Bobby Harris. En heette aanvankelijk Kinsman Dash.
1: Oké.
0: In 1980 tekende de band bij Motown. En gingen zij verder als de Dashband. Hun grootste successen waren Let It Whip. En de funky single die bereikte de 5e plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Maar niet in de Nederlandse top 40. Andere nummers. Joystick. One the One for Fun. Ook geen hits in Nederland. Maar wel Let It All Blow. En dan hebben we denk ik geen tijd meer over voor de laatste plaat. Nou, die moeten we dan even doorschuiven. Maar dat wordt Teaspoon.
1: Ja.
0: Maar dan zijn we er zometeen nog een uurtje.
1: Ja hoor. Na de boodschappen en het nieuws zijn wij zo weer bij je terug hoor.
0: Tot zo.
1: Tot zo.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij het tweede uur van de Beat Express. We zijn begonnen met de Culture Beat.
1: Jawel.
0: Mr. Veen.
1: Ook een fijne plaat hoor.
0: Hele fijne plaat. Hey, we gaan twee uurtje nog even doen. We hebben nog wel wat dingetjes staan.
1: Poeg, hè? Ja. Zo meteen. Karel Dikkers hebben we in de Weekend Express. En dit is 5 minutes of mixing.
0: Ja.
1: Nou, ik vind hem alleen een leuk titel.
0: Het is ook
1: titel,
0: precies 5 minuten. Dus ja, dat, hoe leuk, dat betreft, klopt dat precies.
1: Ja, daarna gaan we Pim Pam Petter, 3 from 1. We gaan naar 2 september 1989. Ook hele fijne muziek, hoor.
0: Ja.
1: Ramawa-nieuws hebben we. Vast weer 2 leuke berichtjes.
0: Ja, ik denk dat we de 2 fatbikejes gaan doen. Sukkeltjes op een fatbike.
1: Ja, dat is altijd leuk.
0: Dat is altijd prima.
1: Nou, Ton Kas hebben we in het cabaret. Die heeft het over de politie. Tip van de week hebben we weer. One Hit Wonder. En Kylie Minogue natuurlijk.

0: Ik vond er weer eens een keertje tijd voor, hè? Voor Kylie Minogue.
1: Ja, dat is volgens mij ook net als Janet een. Hoe kan ik dat nou netjes zeggen? Een stiekem favoriet.
0: Ja. Ik vind Stock Ape in Waterman vind ik over het algemeen wel lekkere muziek, inderdaad. Nieuwe van Kylie Minogue is wat minder, hoor. Ja, weer wat technischer. Ja. En net als Madonna eigenlijk. Maar goed, deze was wel fijn. Stock Aitken en Waterman, ja. I Should Be So Lucky.
1: Nou, je het over Madonna hebt. Ik zag gisteren een stukje in de Telegraaf over die Madonna. Nou, die ziet er echt niet meer uit als een 70-jarige.
0: Nee.
1: Die, als je naar de handen en de armen kijkt, ja. Dat ribbelt.
0: Strak getrokken helemaal. Hè?
1: Ja, die is echt helemaal strak getrokken. Dat lijkt nergens meer op.
0: Nee. Hey, we gaan naar de Weekly Express Dance Mix in uur 2.
1: Ja.
0: En daar hebben we een plekje gereserveerd voor Karel Dikkers.
1: Ja.
0: En die kan ook mixen.
1: Ja, want ik weet dat wij in het verleden wel eens wat van hem hebben gedraaid.
0: Zomertijd heeft hij wel eens gedaan, maar ook 5 minutes of mixing skills bij het programma van Radio 10. Ja, en die mixen, nou ja, ik had hem weer eens even een mailtje gedaan. Dan had hij weer even wat nieuwe mixen opgestuurd. Dus daar gaan we er eens een paar van doen van Karel Dikkers.
1: Hoe leuk is dat?
0: Of mixing in de Weekend Express. En die gaan we even draaien. Karel Dikkers.
1: Laten we lekker luisteren.
2: Taking administration and how
3: I'm on

0: Feest van Erkenning.
1: Ja, dat zijn toch allemaal platen die je eigenlijk zo mee kan zingen.
0: Lekker. Karel ja. Dikkers die mixen hem voor ons in uurtje 2.
1: Wat een fijne mic. Mix. Karel.
0: Mick.
1: Ja, ja mix. Mix. Mix.
0: In je mic.
1: Ja, precies. Nou, ja. Zo kwam die wel binnen.
0: Het zou wel een goede jingle kunnen zijn.
1: Ja.
0: We gaan even een applausje doen.
1: Ja, doe de deur maar open. Mitsen.
0: Even een applausje. Ja, fijne mix. Ruud Evers, bedankt voor de mix in uur 1. En Karel Dikkers voor zijn mix in uur 2.
1: Zeker.
0: Volgende week weer 2 nieuwe.
1: Ik mag hopen dat we van beide nog een paar hebben.
0: Ja, dat zeker. Sowieso. En ik moet ook weer eventjes Ruud even een berichtje doen. En ik zat ook nog even te denken aan Dennis de Jong. Want die heeft natuurlijk ook een hele poos van ons gemixt.
1: Ja, dat heeft hij zeker een jaar of 3-4 gedaan.
0: Dus die moeten we ook wel eventjes erbij pakken. Hé, hey, we gaan Pimpom Petten. 3 from 1. Wij kwamen uit op 2 september 1989.
1: Nou.
0: En daar stond best wat leuks in hoor. Want we gaan zometeen beginnen met de Doobie Brothers.
1: Oh, lekker.
0: De Doctor.
1: Ja.
0: Daarna Queen.
1: Oh,
0: met
1: Breakthrough.
0: Breakthrough.
1: Ook fijn.
0: En daarna gaan we nieuwjaar te doen. Alle zendertjes werken. Dus dat gaat wel helemaal goed komen. We moeten alleen even, ik moet even naar boven lopen.
1: Ja.
0: Dus even een vriendje trekken.
1: Je moet nu nog 1 kabel wisselen van de microfoon.
0: Ja, de microfoon nog eventjes. Dus
1: nou,
0: dat gaat
1: ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Want,
0: dan moet jij me even vollullen. Want ik moet even trap op, trap af.
1: Ja, komt vast goed.
0: Lekker man. Pim Pam Patton 3 from 1, 2 september 1989. Eerst even de Doobie Brothers en daarna naar Queen.

0: Dit is de Weekend Express.
1: Wat is dat?
0: De Weekend Express.
2: Mama, kan die meuk er niet afkrijgen?
0: Fred Schaftenaar en Ron Piest.
2: Nou, heb ik weer. Mooi voor mekaar weer. Donder.
0: Twee uur lang Fred en Ron. Ze houden.

0: Queen en Breakthrough. Met die videoclip van die trein. Fijne plaat.
1: Een hele fijne plaat.
0: En daarvoor de Doobie Brothers met The Doctor. Music is The Doctor. Nou, daar
1: kunnen we wel wat mee, toch?
0: Dat is zeker de weten waar.
1: Ja, het is er weer tijd voor. En dit wordt de ultieme test of het allemaal gaat zoals het moet gaan.
0: Nou ja, dat sowieso, maar we moeten ook nog even een stukje lopen. Dat is er even
1: gezien jij het dichtst bij de deur staat, mag jij dat gaan doen?
0: Ja, daar was ik al bang voor.
1: Ja, tuurlijk.
0: Als ik hier ben, dan ben ik de lul. Maar goed, ik loop even een trappetje op.
1: Ja, en dan wacht ik tot jij erboven bent. Als jij
0: lul het even vol, zou ik zeggen.
1: Dan moet jij even roepen van ik ben er, ja?
0: Ik roep even.
1: Nou. Voldelen, zegt hij. Ja, waar moeten we het over hebben? In ieder geval dat rat hier echt niet meer bij ons in dit kamertje past. Want dan, of het is het rat, of wij zijn eruit.
2: Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Komt hij aan, hè?
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Ik hoor hem door mijn koptelefoon. Nou, ben je er nog, Fred? Ja, het duurt nog even. Je hebt ook niet een normale slinger aan de ding gegeven, volgens mij. Volgens mij is hij nu gestopt. Ik hoor niet meer op mijn koptelefoon.
2: Komt eraan.
1: Ja, hij komt eraan. Nou, even wachten.
0: Jongens.
1: Ja, zweet onder de oksel.
0: Ja, en het klotsende
1: oksel.
0: Het kan ook nog eens een keer misgaan, want als je zo'n trappetje mist, dan lig je eronder, hè?
1: Ja, het is een stijl trappetje, hè?
0: Ja. Ik kom uit op 1985.
1: Ik vind het knap dat je dat toch weer zo...
0: Wat een conditie, man.
1: Nou. Dat komt toch van dat mountainbiken, hè?
0: Ja, dat zeker. Ja. Dat komt daarvan.
1: Ja, de straat op en neer en één keer in de maand was het, hè?
0: Naar de kwaliteit, ja.
1: Nou, jongens, ik heb mijn zakjepannen er weer bij. En jullie weten, ik heb nog steeds diezelfde hele grote zakjepannen. Een Samsung. En daar heb ik ingetypt top 40 1985. En dan kom ik uit op 14 september. Dat is week nummer 37.
0: Oké.
1: Okay. Oeh, dat is wel een leuk top 3'tje, vet. Madonna met Into the Groove.
0: Uit de goede tijd, hè?
1: Op nummer 1. Baltimora, ken je hem nog? Met Tarzan Boy.
0: Ja, vreemd genoeg, ook een one-hit wonder.
1: Ja, op nummer 2. En UB40 met Chrissie Hynde op de ook...
0: Was leuk. Leuk. Ja.
1: I Got You Babe op 3. Ja, wat zie ik verder staan. Ja, dit is toch wel weer mijn dingetje. Propaganda met P Machinery staat er nog in.
0: Ja, hebben we gedraaid, hè?
1: 5 Star met All Fall Down staat er ook in.
0: Ook een leuke trouwens.
1: Dat is een beetje jouw dingetje.
0: Zeker.
1: En The Cure met In Between Days zie ik ook staan. Dus de keuze is weer reuze, Fred.
0: www.top40.nl, 1985 gaan we naartoe.
1: Ja, 14 september. En dat is week nummer 37.
0: Ja, je kan ons eventjes mailen. weekendexpressfm@gmail.com. Het logo met de vier partjes is ook weer terug.
1: Ja.
0: Op Facebook. Ja, X, daar ga ik me niet meer aan wagen. Dat is, dat is even verder klaar. Nee, weet je, ik heb die Facebookpagina alweer opnieuw moeten starten.
1: Ja.
0: Niet gehackt, overigens. Maar Facebook heeft hem nog wel uitgegooid.
1: Heel raar.
0: Ja, die gasten die gooien er gewoon uit. Maar maakt niet uit.
1: Oké, maken we niet genoeg reclame voor zo of zo?
0: Ik denk het.
1: Ja.
0: Maar goed, hij doet het weer. Dus daar kan je ook een berichtje op achterlaten. Personal message. Welke drie platen uit 1985 wil jij horen?
1: Jawel.
0: Week nummer?
1: 37.
0: Nou, dat mag allemaal.
1: 14 september.
0: We gaan nog één plaatje doen uit 2 september 1989.
1: Ja, Tina Turner en The Best.

0: Tina Turner in de Pimpop Pet 3 from 1. Kwam uit 2 september 1989. En leuke plaat ook inderdaad.
1: Nou.
0: Hey, ja, rame waarnieuws gaan we doen. Hè. We hebben er tweeën.
1: Ja,
0: twee vetbikjes, hè?
1: Jawel.
0: We gaan twee vetbikjes.
1: Hele domme vetbikjes.
2: Weekend Express. Raar, maar waar nieuws.
0: Nou, zeker.
1: Heel raar.
0: Raar nieuws, maar ook een beetje sneu.
1: Over het algemeen mensen op een fatbike zijn sneu.
0: Ja. Hey, we gaan eerst deze even doen.
1: Ja, zal ik beginnen?
0: Ja, begin jij wel.
1: Ja, dat fatbikes vaak harder kunnen rijden dan de maximum toegestaande snelheid van 25 km per uur. Dat is algemeen bekend. Maar de politie heeft bij de Brabantse plaats Vught een fatbiker betrapt die de gashandel wel heel bijzonder ver open kon zetten. De politie meldt dat de agenten op de snelweg A2 reden ter hoogte van Vught toen ze op de parallelweg een fatbike zagen rijden. Die viel op en enorm op vanwege zijn snelheid.
0: Okay.
1: De agenten hielden de bestuurder aan en na controle bleek de elektrische fiets alleen al op de gashendel harder dan 50 km per uur te kunnen.
0: Kijk. En dan moet je nog trappen, hè?
1: Ja, en met trapondersteuning erbij kon dit oplopen tot meer dan 70 km per uur.
0: Zo.
1: Terwijl de fiets op enkel de gashandel maximaal 6 km per uur zou mogen gaan.
0: Ja?
1: En 25 km per uur met eigen trapbeweging. Een beetje hetzelfde als met je eigen elektrische fiets.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar gewoon niet hadden als 25. Dat schrijft de politie op Instagram en de fiets is in beslag genomen. De bestuurder is wel bekeurd. Hij moet nog even afwachten of hij de fiets ook terugkrijgt.
0: Ja,
1: dat hangt een beetje af.
0: Gewoon sleutelhanger van maken.
1: Ja, vind ik eigenlijk ook wel. Je weet dat het niet mag. Als je het wel eens en wetens doet,
0: ja,
1: dan neem je dat risico. Dan moet je ook gewoon een stoere jongen zijn en zeggen, oké, ik heb gegokt, verloren, jammer.
0: En dan vraag jij je af, kan het nog erger?
1: Ja, volgens mij nog wel.
0: Ja, zeker kan het nog erger.
1: Nou, jij hebt er nog één, hè?
0: De politie van Boxtel, Vught en Sint-Michielsgestel. Het is wel die regio, hè? Vught.
1: Ja, ja, ja.
0: Heeft ook een controle van een fatbike gedaan. Elke keer in beslag genomen. Snelheid 100 km per uur.
1: Oh, verschrikkelijk.
0: Dat is dus 75 km harder dan is toegestaan. De politie deelt op Instagram dat het gaat om een fatbike. Dan wel een elektrische fiets. Op de bijgevoegde foto's lijkt het te gaan om een zogenaamde skinny bike. Dat is een vernieuwd model van de fatbike waarmee fabrikanten de regels rondom de fatbikes proberen te omzeilen.
1: Ja, nou.
0: Het belangrijkste verschil tussen de fatbike en de skinnybike is de banddikte. Fatbikes hebben meestal banden van zo'n 10 cm dik. Een skinnybike maximaal 7 cm. Elektrische fietsen met banden breder dan 7 cm zijn sinds kort op sommige plekken niet meer toegestaan. Daarom brachten verschillende fabrikanten dus de dunnere variant uit. En gisteren heeft de politie dus ook al een gelijksoortig model in beslag genomen. Omdat tijdens een controle bleek dat die een snelheid van 57 km per uur kon bereiken.
1: Jongen. Dus twee hebben ze er nu.
0: Ja.
1: Ja, echt.
0: Beide bestuurders hebben een bekeuring gehad. En de fietsen zijn in beslag genomen. Dat is wel weer even verstandig. Dus niet nadenken, teruggeven of weet ik wat. Nee. Sleutelhangertje van maken. En sleutelhangertje weer teruggeven. Klaar ermee.
1: Ja.
0: Maar ja, goed. De officier van justitie moet dat bepalen natuurlijk, hè. Fatbikes mogen tijdens winkeltijden in het centrum van Enschede niet meer in. De politie of de gemeente grijpt in naar klachten over gevaarlijke situaties. Die krengen rijden natuurlijk donders hard.
1: Ja, zeker.
0: Maar de regels geldt alleen voor banden dikker dan 7 centimeter. Vandaar dus die skinny bikes. Dus die fabrikanten,
1: ja,
0: die werken ook niet echt mee, hè?
1: Nee, maar let op. Ook daar gaat zometeen een regeltje veranderen.
0: Ja, tuurlijk. Hey, we gaan nog even door met een stukje cabaret.
1: Ja, ik ga vast zitten, want Tom Kas, die kan ik wel hebben, hoor.
0: Ja,
1: dat
0: zeker.
1: Vind ik een leuke vet.
0: Hij heeft het over de politie. En daarna gaan we naar de nieuwe single van Brian Adams. Hij heeft een nieuwe single gemaakt, The Ballad of Terry Fox. Een oud basketballer met botkanker.
1: Ja, jong gestorven.
0: Ja.
1: Ja,
0: nee, nog niet trouwens. Ja.

0: Jawel.
1: Is hij al gestorven?
0: 22 is hij geworden.
1: Oh, dat heb ik nog niet. Had ik dat erbij staan?
0: Ja. Ja.
1: Serieus?
0: Ja.
1: Ach, ja. In 1981 overleden.
0: Ja.
1: Had ik hem niet eens gezien. Want ik dacht nog steeds dat hij die marathons liep om geld op te halen. Maar goed, hij heeft inderdaad veel hardlooptochten gelopen om geld op te halen voor kankeronderzoek. Inderdaad, excuses, 1981 overleden, 22 jaar oud. En Bryan Adams heeft daar een ballad, je kent Bryan Adams.
0: Ja.
1: Heeft daar een nummer voor gemaakt.
0: Nou, laten we daar zo meteen even naar luisteren, maar eerst even het cabaret.
1: Zeker weten.
2: Ik was echt te zat om te lopen, joh. Dus ik moest wel rijden. En ik denk dat ik slingende, want ik werd gevolgd door de smeres. Ja, tegenwoordig rijd ik met zo'n 11 lesauto op mijn dak. Denken ze dat de slinger erbij hoort, hè? Maar goed, die had ik toen nog niet. Dus ik zie dat Roy stopt. Ik zou hem achteruit kijken, spiegel. Dus ik ga vol gas. Maar ik zat even te dicht op een rotonde, geloof ik. En remmen was ook niet het sterkste onderdeel van de Dacia. Dus ik ben in de slip geraakt. Ik schijn 5 keer over de kop gegaan te zijn. Heb nog een heel bushockey mee gezeuld. Ik kwam op een gegeven moment vrij rustig tot stilstand. Zo op mijn kant. Zo op mijn kant. Mijn dak leunde zo tegen een boom aan. En als eerste kwam er zo'n, zo'n politiemotor met zo'n leernicht, met zo'n snor, weet je wel. Die gast die stapt af, die zegt, zo meneer, te diep in het glaasje gekeken. Ik zeg, wat dacht jij nou van lul over dat ik stuntman ben of zo? Had ik al gevraagd, man. Jongen. Als je me er nou even uit helpt. Dus hij begint zo mij uit dat raampje te trekken. Komt er onderwijl zo'n vrouwelijke agent aangewaggeld. Met zijn theemuts op de kanus, je kent het wel. Frituurfiguur. Kamerbrede veebouwkolt. Hele leuke persoonlijkheid, dat wel. Voor een graspakiet. Nou, die maakte geen snuggere indruk, hoor. Die kwam maar 2 etten tekort om voor soep door te gaan. Zo, de knet, die lift van ging niet helemaal tot de bovenste etages, mijn vrouw. Als de IQ 2 punten hoger had gelegen, was ze een hamster geweest, zeg maar. Maar goed. Dus dat wijf komt zo dreigend tegenover me staan. Die zegt, zo, hebben wij gedronken, meneer? Ik zeg, nou, niet dat ik me kan herinneren. Of ben jij toevallig die treurt wie ik laatst heb zitten vingeren op een feestje? In functie. Ik zeg, nou, omdat ik straal besopen ben. Wat is jouw excuus? Ja. Nou, dat idee hadden we al, dat u te veel gedronken hebt. Ik zeg, hoezo? Zit er een lelijk wijf op mijn achterbank? Dus u bent de bestuurder van deze auto? Ik zeg, nou, wat denk je zelf? Het is dan misschien een automaat, maar ik moet nog wel steeds aanwezig zijn, hè? Nou, op types als u staan wij naar de hele avond te wachten. Ik zeg, nou sorry, ik ben niet door zo hard mogelijk naartoe komen scheuren. Nou, dat hebben we gezien, want even verderop hebben we u geklokt met 183 kilometer per uur. Ik zeg, nou dat kan nooit kloppen, want ik zit er net krap een half uur in. Ja, omdat ik aan de verkeerde kant van de weg heb gereden. Ik zeg, joh, jij weet toch helemaal niet waar ik naartoe wil? Huh? Nou, waar wil u dan naartoe in uw toestand? Ik zeg, ik moet naar een lezing. Ah, meneer, schijt toch uit, het is 1 uur 's nachts. Wie gaat er op dit tijdstip dan nog een lezing? Ik zeg, mevrouw. Eerst maar eens even uw rijbewijs zien. Ik zeg, ja, dat hebben jullie net 2 weken geleden ingetrokken. Dat ga ik laten zien. Nou, een ander idee dan. zeg, idee waarover? Ik had nog een oude videotheekkaart in mijn handschoenenvak hier liggen. Ik zeg, misschien kun je hier wat mee...
3: Nee, daar kennen we niks mee. Op deze foto bent u jonger.
2: Ik zeg, nou, ik sta op alle foto's jonger, hoor. Ik ken hem moeilijk in de toekomst fotograferen.
3: Heeft u toevallig een strafblad?
2: Ik zeg, nou, ik wist niet dat ik het nodig had. Ja, of ik me dan eerst maar eens even aan een alcoholtest wilde onderwerpen. Ik zeg mijn best, maar ik weet hier niet zo snel een café in de buurt. Dus,
3: Het hoeft ook niet, want daar heb ik een heel handig apparaatje voor. Daarmee kunnen we precies zien hoeveel u gedronken hebt.
2: Ik zeg, oh ja, zo'n apparaat heb ik thuis ook rondlopen.
3: Wat zou te ruiken? Zit u ver over de toegestane hoeveelheid?
2: Ik zeg, nou weet je wat, schuim maar op 15 bier. Want champagne kun je toch niet spelen, hè? Onderwijl stond de homofiele eenheid in mijn kofferbak te koekeloeren. Die wilde een steekproef houden tegen wapenbezit. Een steekproef tegen wapenbezit. Moet ik het opschrijven? Steekproef tegen wapenbezit.
4: Ja, heb je wapens aan boord?
2: Ik zeg, nou, wat heb je nodig?
4: Ja, drugs. Zitten er drugs in die auto?
2: Ik zeg, nee, sorry, compleet uitverkocht.
4: Oh ja, wat is dit dan, meneer?
2: Had hij zo'n zak uit mijn kofferbak gehaald? Zo'n zak. Ik zeg, oh ja, verrek, ja. Nou, het zegt, dat is konijnenvoer.
4: Nou, meneer, dat is wiet. Vreten konijnen niet.
2: Ik zeg, oh, vreten ze dat niet? Nou, als ze maar weten dat ze niks anders krijgen. En toen kwam die trut nog dreigend tegenover me staan. Die zegt,
3: ja, u hebt het recht om te zwijgen. Alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden.
2: Ik zeg, Tieten.

0: tip van de week bij de Weekend Express. De nieuwe single van Bryan Adams. The Ballad of Terry Fox.
1: Inmiddels, wat een leuke plaat is
0: leuke
1: die,
0: plaat, hè? Mooi eerbetoon aan een hardloper. Oud basketballer, inmiddels overleden. Maar haalde heel veel geld op voor kankeronderzoek.
1: Ja, super.
0: En dat, ja, dat is een mooie plaat. En daarvoor Ton Kas en de vrienden van de politie.
1: Ja, nou, zoveel vrienden heeft hij daar niet meer.
0: Dat denk ik ook niet. Nee.
2: Dat is het einde. Dat doet de deur dicht.
3: Er is een tijd van komen.
2: Ja!
3: En er is een tijd van gaan.
2: Nee! Kusjes,
0: ja, kusjes
2: verder voor iedereen.
0: Ja, kusjes verder voor iedereen.
1: Ja hoor.
0: We zijn alweer op de helft. Maar ja, goed, weet je. Hey, we gaan nog een beetje twee plaatjes doen. Eentje is een one-hit wonder.
1: Ja, Hollywood Behind. What's the Color of Money?
0: Zeker.
1: Ja, was een hele fijne plaat. Ik vond het echt een hele leuke plaat. In 1986 werd dat een top 40 hit. Dat bereikte uiteindelijk de 9e plek.
0: Ja.
1: Heeft 9 weken in de top 40 gestaan. En Hollywood Behind was een Britse popgroep uit Birmingham. Opgericht in 1984 rond de zanger, songwriter en muzikant Mark Rodgers. De groep die brak door in 1986 internationaal met de opvallende single What's the Color of Money. Het nummer werd een grote hit en bereikte onder meer de 7e plek in het Verenigd Koninkrijk en de 9e plaats in de Nederlandse top 40. Debuutalbum If verscheen in 1987, maar de opvolgers konden het succes van de eerste hit niet evenaren. Hollywood Behind was in feite vooral het muzikale project van Mark Rodgers. Hij heeft de naam later opnieuw gebruikt voor eigen muziek. En
0: niks meer van gehoord?
1: Nee.
0: Dus een one-hit wonder, What's the Color of Money? En als we nog een beetje tijd over hebben, doen we ook nog een stukje Tony Scott met Gimme Some. En dan zijn wij er volgende week weer.
1: Ja, volgende week, zelfde tijd, zelfde zender. Mocht je ons niet zo lang kunnen missen, dan kun je naar de uitzending gemist luisteren. En anders is het gewoon volgende week. Zijn wij er weer. Voor nu alvast, joep doei en de mazzel.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd, omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerardo Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: QFM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, een bijzonder goedenavond. Het is dat betreft buiten heerlijk weer. Laaghangend zonnetje, zeer acceptabele temperaturen. Ik hoop dat u een beetje in de stemming bent voor Stemloos. Maar we beginnen vanavond heel rustig. Concerto de Aranjuez met Los Mayas.

Jaren geleden was ik in Spanje op vakantie. En toen liep ik daar in een bepaalde plaats. Helaas weet ik dat niet meer. Het is in Zuid-Spanje was het in ieder geval. Een mooi gebouw. En bijzondere dingen die binnenin waren. Maar toen zat er een jongeman voor de deur. En die zat dat nummer te spelen. De Concerto de Aranjuez. Ja, en dit nummer was zelfs uit 1971. Nu een heel andere stap, want we gaan naar Santana. We gaan naar 1969. En dit nummer heb ik nog niet zo heel veel gedraaid, want ik houd het een beetje bij wat ik wel of niet heb uitgezonden. Soul Sacrifice, Santana.

Santana, 1969. Van Santana met die gitaar gaan we naar een mooie fluitist. Tenminste, die man die zat daarin. Later is hij zijn solo carrière begonnen. Over wie hebben we dat nu? Thijs van Leer. En bij Focus. Een mooi nummer uit 1970 van Focus. House of the King.

Onze Thijs uit 1970 met de Focus. En vraag je misschien wel eens af, hoe kom ik nou aan deze muziek allemaal? Wat heb ik nu heel simpel gedaan? Ik heb een heel archief met die de top 40. Maar in dit geval is het de top 40 van de jaren 70. Dus ik ben alle jaren langs gegaan en ik heb gekeken naar, we zitten nu in dit was net 70. We hebben straks iets van 73, 71 en nog een keer 72. En zo gaat het maar door. We hebben een kleine uitzondering, dat is met de special straks. Maar dat komt over een paar nummers. Goed, beginnen met eentje die ook wel bekend is. Maar we gaan naar 1973. Het is Apollo 100 met Besame Mucho.

Toen ik dus was aan het uitzoeken van al die nummers uit 1973, toen kwam ik ineens Electronic System tegen. Ik had ook nog nooit van gehoord. Ja, die is misschien niet zo in de belangstelling geweest. Ook niet zoveel gedraaid op de radio. Coconut heet dat nummer, maar ook weer een heel leuk nummer. Want ja, als je dat gaat beluisteren, denk je, ja, dat kan best.

Ja, klinkt zo'n coconut. Nou ja, dat is in ieder geval uit 1973. 2 jaar terug. Dat wisselt een beetje, want ik heb het een beetje naar mijn gevoel achter elkaar gezet. We gaan naar het Springwater. I Will Return, 1971.

0: Stemmers met de avondspecial.
1: De avondspecial. We hebben het over Mr. Ekkebilk. Een kort verhaaltje over Mr. Ekkebilk. Bernard Stanley Ekkebilk. Die is geboren in 1929 en is overleden in november 2014. Was een Engelse klarinetist in Dixieland Jazz. Kenmerkend voor hem waren een chique bolhoed, gestreept vest en zijn volle vibratorijke lagere gisterklarinetstijl. Ook dat nog. Hij was ook bekend onder zijn artiestennaam Mr. Ekkebilk. Ekkebilk werd pas op internationale ster nadat hij zijn muziekband uitbreidde in 1962. Een eigen nummer uitbracht. Na de geboorte van zijn dochter Jenny schreef hij een nummer voor haar. Dat nummer werd gebruikt voor de Britse televisieserie Stranger on the Shore. Daardoor bleef het nummer 55 weken lang in de Britse hitlijsten en kwam het ook in de Amerikaanse hitlijsten terecht.

zijn vertolking van het nummer van Ray Charles, I Can't Stop Loving You. Het volgende nummer is ooit vertolkt door de Hep Stars, Every Brothers, Buffoons en de Blue Diamonds. Nou, wat wil je nou nog meer? Ja, Let It Be Me.

0: trompetplaat.
1: Nou, het is er niet één, maar het zijn er twee. Want we gaan wel naar het Nederlands grondgebied. We hebben toen de tijd, hadden we de gebroeders Brouwer en we hadden onze Nederlandse trompetist Marty. Maar twee nummers, die heb ik ook natuurlijk weer uit die top 40 gehaald, uit 72 en 71. Twee nummers waar ik eigenlijk nog nooit van gehoord heb, maar ook weer heel mooi, zou ik bijna zeggen. Rosaline en Alma Mia. Goed, dan gaan we met de gebroeders Brouwer dus beginnen.

We nemen afscheid van onze trompetisten, gebroeders Brouwer en Marty, 1972 en ander in 71. We blijven nog even in de top 40 van 1971. We gaan naar het orkest van Francis Lee en dat is de thema van Love Story.

Nu we toch begonnen zijn aan de orkest, gaan we even nog verder. Want twee nummers van eenzelfde orkest. Martin Willems en his orchestra uit Anna 1971. En de Rumba Tamba, dat is eigenlijk een meerdere bekende. Die komt ook straks aan boord. Maar eerst de andere, iets onderbekende, nou maar zeggen. Dat is hier inderdaad Anna.

We verlaten even 1971, dit noem ik maar een mini-special van Martin Willems en zijn orkestra. Maar het swingt helemaal lekker. Zelfs mijn collega Theo reageert. Ja, het is allemaal wel leuk dus. Dit is alweer zo lang geleden, 1971. Goed, we stappen naar 1973. Peter Hen, ook weer zo'n aparte plaat. Flip Flap.

4 minuten voor 9, oftewel ook wel op zaterdagavond 4 minuten voor 11. Dan eindigen we eens een beetje met deze uitzending. We gaan naar lichting de love songs na de klok van 9, oftewel na de klok van 11.

zien we straks graag weer terug naar de klok van 9. Want we hebben weer een paar mooie lofsongs gevonden. Ik noem even een beetje globaal wat er langskomt. Katie Melua, Cliff Richard, Carpenters, Roy Orbison, Barbara Streisand, Johnny Tillotson, Anne Murray, Leonard Cohen, Mary McGregor, Grant and Forsyth, Pat Boone, Vicky Carr, Elvis Presley en Cilla Black. Ik wil niet allemaal zeggen dat ik ze kan draaien qua tijd, maar dit zou er langs kunnen komen.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zürich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Presentatie Ben Ransdorp.
1: Hartelijk welkom in de tweede uur met de Love Songs. We gaan meteen beginnen naar 1977. We gaan naar de groep Brad met Lost Without Your Love.

Meestal draai ik hele oude nummers die ook wat ook prachtig zijn. Maar we gaan even naar 2005 en ik heb toch, ben wel een beetje onder de indruk van Katie Melua. En die heeft ze laten nagaan of er 9 miljoen fietsen zijn in, ja, misschien in China, denk ik. Maar er zit ook een liefdesverhaal tussen. Dus niet alleen maar het verhaal over die fietsen.

Ja, het is alweer heel lang geleden, 2005, 9 Million Bicycles. Het gebeurt wel eens in je leven dat je vriendin of je vrouw jou ineens verlaat. Maar dat kan bij wijze van spreken binnen 1 minuut gebeuren. En daar heeft Cliff Richard toch wel een verhaal over, want het is 1968.

Wat ik al zei, 1968. We gaan 4 jaartjes verder naar 1972. Vorige week draaide ik 2 platen. En daar kreeg ik goede reacties op van mijn luisteraar Johan. We hebben weer een andere gevonden. En dat heeft ook alweer met een drama te maken. Want ja, ook die liefde gaat uit. Goodbye to love.

0: Goodbye to Love 1972. Ja, je zou toch verliefd zijn? Je krijgt die vlinders in je buik en dan weet je eigenlijk niet hoe je daarmee om moet gaan. Dus je denkt, nou ja, ik ga maar slapen. Maar ook dan is het weer zover. Je droomt erover.
1: A candy colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. And just a sprinkle stardust and a whisper. Go to sleep,

0: Daar waren we heel ver terug in de tijd hoor, 1963. Dus de Elfstedentocht met Reinier Paping. Ja, dat noem ik wel eens meer, want het is een beetje een link naar dat jaartal, hè, 1963. Wat je binnen Nederland een beetje meemaakt. Goed, we hebben wel nu weer een duo, want die hebben we elkaar wel gevonden. I Finally Found Someone. En dan is samen met Barbara Streisand en Brian Adams. Het is allemaal 1996.
1: Love Songs met de duetplaat op Lou FM.

0: Blue FM met de avondspecial. Presentatie Ben Ransdorp.
1: De avondspecial, dan gaan we naar de jaren 60 en zelfs naar de jaren 50. We gaan naar Johnny Tillinson. We gaan 4 nummers van hem draaien. Dus we beginnen met een hele bekende in 1960, Poetry in Motion.

0: Ik heb toch een klein verhaaltje nog over Johnny Tillotson, wat ik bijna vergeten. Hij begon op jonge leeftijd, midden jaren 40, met dat optreden en had ook al jonge leeftijd zijn eerste plaatopname. Hij sloot een platencontract met Cadence Records, het label van de Everly Brothers. Tot 1966 had Tillotson meer dan 25 hits in de Amerikaanse top 100. Aan het einde van de jaren 60 nam zijn succes af en sinds die tijd trad hij regelmatig op in shows in Las Vegas. Tot 2000 toerde hij door het land. Tillotson was ook geliefd in Europa. In Nederland was hij vooral bekend van de Poetry in Motion uit 1961. Een ander nummer van hem was It Keeps Right On Hurting. Nou, dat heeft hij net gehoord. Dat door meer dan 100 artiesten werd uitgevoerd, waaronder ook Elvis Presley. Tillotson overleed aan complicaties door de ziekte van Parkinson. Hij overleed in zijn huis in Los Angeles op 1 april 2025 op 86-jarige leeftijd.
1: Lou FM met de mooiste love songs. Presentatie Ben Ransdorp.

We gaan nog een keertje voor het laatste, 1958. Je hebt hem natuurlijk vooraf geluisterd, maar dit vind ik de mooiste. En wat blijkt, hij heeft het hoogste gestaan in de Amerikaanse, ja zeg maar, Billboard Hot 100. Op nummer 2 volgens mij in 1958.

Het is alweer 9:30, oftewel 9:20 als je op zaterdag zou luisteren. We gaan naar een nummer die ooit vertaald is, ook door Herman van Veen, Susanne. Maar ik heb hier natuurlijk de originele, die is ook prachtig natuurlijk. Het is 1967 en we gaan luisteren naar Leonard Cohen.

Dit is ook Liefde, Touch Your Perfect Body to My Mind. Ja. We gaan naar een dame, want of dame, naar een zangeres, want het is nu een beetje de bedoeling van om en om, een zangeres en een zanger. Dus we krijgen nu Mary McCracker en dat is Torn Between Two Lovers. Het is 1976.

0: Love Songs met de duetplaat op Lou FM.
1: In dit geval hebben we hier Krent in Foresight met een nummer van Bobby Vinton uit de jaren 60. To Know You is to Love You. Dus die is uit 1990.

We hadden vanavond de oudste plaat ongeveer 1958. Maar het kan nog gekker. We gaan naar 1956. Ja, toen was ik ontzettend jong. Toen was ik nog maar 4 jaar. We hebben het hier over Pit Boone.

0: Tja, toch een heel mooi nummer. I'll be home. Toen hadden ze het over een brief schrijven. Tegenwoordig zou je dat doen met een WhatsAppje. We gaan naar 1967. Een van de laatste. Vicky Carr. It must be him.
1: I tell myself, what's done is done. I tell myself,

Dat waren ze dan, 2 uur lang. Een uurtje stemloos en een uurtje love songs. Ik hoop dat u wat van genoten hebt en dat u een beetje, ja, dierbare herinneringen hebt opgehaald. Want er waren toch wel hele oudjes tussen. Maar ik denk ook wel met een paar, met emotie daarin. Denk bijvoorbeeld aan Jolly Tillinson met Without You. Helemaal. Goed, wat mij betreft voor de dinsdagavond van vanavond nog een prettige avond. En luister u toevallig op zaterdagavond. En welterusten en slaap lekker.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim 1 uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken.